0: vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
2: Deze voorlaatste dag van augustus, 30 augustus vandaag. 105. Tocht op programma tot aan 9 uur. Een beetje rustig beginnen met Olivia Dien.

0: It's so easy. Inderdaad, inderdaad. Het ochtendprogramma hier op Hotte 5, ook op deze zondagmorgen. De voorlaatste van augustus, 30 augustus vandaag. Tot 9 uur hou ik je gezelschap op deze zondagmorgen. En, weet je, we doen gewoon een klein beetje rustig aan. Ja, toch?
1: Doe het niet moeilijk. Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Back to Love, Lincoln Jessel. Loopt alweer een tijdje mee op de playlist. Zondagmorgen, wat doen we op zondagmorgen? Laten we daar eens even dat rustig laten indalen. Nieuwe muziek van Frank Massa en Hanging On.

0: op muziek. Frank Mesra, Hanging On. Dat op de zondagmorgen natuurlijk hier op 105.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Indachtig. De muziek van Dolly Parton natuurlijk. Lijkt er een beetje op. Ella Langley. Choosing Texas. Nieuwe muziek. Die meedal bij ons hier op 105 deze zondagmorgen.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Justin Bieber hoorde je al een keer. Sorry. Ja, nou ja, goed. Sorry, Johan. Daar doen we dan niet moeilijk over. Muziek uit de buurt. Vast onderdeel in het format en in de programmering hier op 105. Met Jacqueline Govaert. Never met.

105 in bedrijf met het dagelijks ochtendprogramma op deze zondag, de 30 augustus, hier op 105 tot aan 9 uur. Natuurherstel moet de biodiversiteit binnen Lieden gaan vergroten. Straks meer daarover.

Gladys Knight en de Pips. Gladys Knight, die gaat het een beetje rustiger aan doen. Dat mag ook als je dik in de 80 bent natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. The Midnight Train to Georgia. Wat zegt u?

Harlem Oldenzijf, vandaag de dag, vandaag de zondag. Doen we zoals gebruikelijk op deze zondag gewoon tot aan 9 uur. Het niet thuis magazine, straks dus 8, tussen 10.

Leon Bridges samen met John Mayer. Deze zondagmorgen in The Inside Friend. Hier op 105. Vandaag de dag het ochtendprogramma. Zoals we dat elke werkdag doen tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Dus ook vandaag.

een show. Het doet de 45 even een beetje up-tempo, een beetje op gang te komen op deze zondagmorgen. Zometeen NOS-show van 8 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
2: 8 uur geweest op de zondag. Deze voorlaatste dag van augustus. 30 augustus alweer. 105.

0: Roads en The Ride of Touch.
1: Ja,
0: zou ik gezegd worden. Zondagmorgen tot 9 uur. Het volgende programma vandaag de dag. Vandaag de zondag, deze 30 augustus.

En wat gaan we allemaal doen op deze zondagmorgen? Ja, even afvragen, wat is er eigenlijk allemaal te doen? Nou, genoeg volgens mij. Het proefpark is er nog. Het Kenia-park. Gisteren bij Heisa heb je dat ook al een beetje kunnen volgen. Hoe dat er allemaal uitziet. Tot 9 uur. Het ochtendprogramma vandaag. I don't know.

Simply Red op deze zondagmorgen. Just Like You. Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Of de Brammer. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. En in het weekend zijn we er ook, jawel. In de vakantieperiode af en toe niet natuurlijk. Ja, dat personele bezetting natuurlijk. Ook vandaag op deze zondag zijn we er gewoon tot aan de...

Rod Stewart, Crazy About Her. Ja. Straks om 10 uur het Niet Thuis Magazine. Om 12 uur natuurlijk het Nationaal Product. Vast onderdeel op je zondag natuurlijk.

0: weet niet precies wat ik hiervan moet vinden. Het past wel op de zondagochtend natuurlijk, die Alabama
1: Shakes.
0: En The Garden. Wat een rust. Daar gaan we even wat aan veranderen natuurlijk. Even je zondagochtend een beetje op gang helpen natuurlijk. Dat doet de muziek ook lekker aan mee. Met onder meer deze nog een keertje.

zijn tekenen. Jawel. There's gonna be signs. Nieuwe muziek van Luke Bryan hier op 105. Deze zondagmorgen. Als je het over nieuwe muziek hebt, dat dit niet helemaal natuurlijk. Want die draait al een tijdje mee in de playlist. Maar het blijft lekker om te draaien. Deze van Mama's Gun en You Bring Me Joy. Natuurherstel moet biodiversiteit binnen lieden gaan vergroten. Je leest het allemaal bij ons op onze eigen website.

0: Thomas Gunn. Just give me joy.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Vaste onderdeel in de programmering en in het format hier op 105. Zeker ook in het ochtendprogramma. Muziek uit de buurt. Pak eens even de regionale artiesten een beetje bij de kop en de staart. En zeggen, nou jongens, de zendtijd is even voor jullie. Deze van Close to Fire.

Summer Haze. Het kraan van de muziek uit de buurt. Je hoort Close to Fire hier op 105. Eens even kijken. Het is zondag. We hoeven niet zo somber over te doen. Maar ja, deze die draait ook wel even mee bij ons op de playlist. My Body Isn't Ready. Dat was het ook niet om 7 uur vanmorgen, moet je maar denken.

Zo, dat was hem dan weer voor deze zondagmorgen. Tot zover het ochtendprogramma op deze zondag, de 30 augustus, hier op 105. Veel plezier nog met de andere uitzendingen, straks tussen 10 en 12. Het Niet Thuis Magazine, gevolgd door het Nationaal Product tussen 12 en 2. Ik ben de morgenochtend weer, even na 7 op de maandag.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
2: Goedemorgen, dit is het Niethuis Magazine. Tot 12 uur.

And have we got news?

de Botermarkt, iets met Haarlem Live. En toen waren al wat mensen helemaal uit hun dak aan het gaan op It's Raining Men van de Weather Girls. Want hij is een beetje cheesy natuurlijk als het zo regent. Maar goed, het is ook wel weer eens leuk om te horen, toch? Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine. Met vandaag, het Schalkwijk aan Zee vindt volgende week zondag plaats bij het Molenplaspark. Het is een gratis multicultureel festival. En wat er allemaal te doen is, dat horen we zo. En het ABC Architectuurmuseum heeft vrijdag de opening van een nieuwe expositie. En we spreken de kunstenaar. En daarnaast heeft het ABC Museum binnenkort weer een fietstocht georganiseerd door Haarlem. En waar ze dan langs gaan, dat horen we ook zo. De Volharding, het nieuwe culturele pop-up ding in Haarlem, die opent volgende weekend zijn deuren voor een 3 dagen durend openingsfeest. En Hugo Post, die vertelt zo wat er dan te doen is. Dat en meer, tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine 105.

0: another me.
1: Ah, Mrs. Kisses hoorde je op Haarlem 105 van Tigger 3 Lewis, zoiets. Nou goed, wat is er allemaal te doen in Haarlem? Ja, daar gaan we het deze twee uur over hebben. Hè, tot 12 uur op het Niet Thuis, bij Niet Thuis Magazine op Haarlem 105. Moet ik dan zeggen. Kijk, wat er nog te doen is. Nou, je hebt 2 tot en met 6 september. Op diverse tijden speelt Klein Utopia. Dat is een muzikale buitenvoorstelling van toneelgroep Lava. Over vrijheid, samenleven en de vraag wie er eigenlijk bij een ideale maatschappij past. Dus verwacht kleurrijke personages, humor, muziek en onverwachte wendingen. En dat allemaal op het Maakterrein speelt zich dat af. Het is dus theater. En dan heb je 2 tot en met 20 september Tulip Town. Theatermaker Steef de Jong geeft Offenbachs operette-klassieker Wilde Tulipatan een verrassend nieuwe vorm. Met humor weer, live muziek, kartonnen decors en snelle genderwisselingen. Ontstaan een energieke muziektheatervoorstelling met een sterke cast. Dat is te zien in de Stad Schouwburg Haarlem. En is natuurlijk volgend weekend. Oh nee, 5 tot en met 8 september is dat volgend weekend? Ja, dat is volgend weekend. Is het Haarlem Classic Film Festival. Dan staat Haarlem in het teken van de klassieke cinema. En tijdens het Haarlem Classic Film Festival is er een openluchtfilm op de Grote Markt. En er zijn filmklassiekers te zien bij de filmkoepel en de schuur. En er is ook nog maandag 7 september een benefietconcert voor muziekkids. En Nederlandse topartiesten als Typhoon en Karsu en Roel van Velzen die komen samen voor een benefietconcert in de Vil Haarlem. Dus maandag 7 september om 8 uur. En dan gaan ze geld inzamelen. De opbrengst gaat namelijk naar een permanente muziekkidstudio in het Spaarne Gasthuis. Nou, dat is toch wel echt heel mooi. Nou, verder kan je nog vrijdag 11 september naar de Zero's in het Patronaat. Waar je allemaal leuke liedjes kan horen uit die tijd. Zoals Britney Spears, 50 Cent, Arctic Monkeys en Avril Lavigne. Oh, ook wel leuk weer om zo'n plaatje van te draaien. Dan zijn er de Open Monumentendagen 12 en 13 september. Dan openen dus tientallen Haarlemse monumenten gratis hun deuren. Het is een mooie kans om bijzondere gebouwen en plekken te ontdekken die dan normaal niet toegankelijk zijn. Ik denk dat ik wel eens eventjes naar dat ene huis tegenover het Teylersmuseum. Daar hadden we het laatst over, daar was een voorstelling. En dat schijnt een heel mooi pand te zijn. Daar zou ik nou even heen gaan, denk ik, bij die Open Monumentendagen. Oh, er is ook nog een Monumentennacht. En dat is van 10 op 11 september. En dan voert een Silent Club Event je dansend langs bijzondere monumenten en historische gebouwen in Haarlem. En met een koptelefoon op ontdek je de stad dan op een andere manier en hoor je onderweg verhalen en weetjes over de locaties. Dat is door de binnenstad van Haarlem. Dat lijkt me nou ook echt heel erg leuk. Ah, Haarlem zit vol leuke dingen. Wat was er gisteren ook alweer? Oh ja, er was ook weer feest in de stad. En er is ook nog een Haarlems Oktoberfest, 19 september. Het Haarlems Oktoberfest brengt aan de Veerplas live muziek, feestelijke activiteiten en één grote dansvloer samen in één festivaltent. Dus verwacht Nederlandstalige hits, Oktoberfestmuziek, foodtrucks en volop gezelligheid. Ja, dat kan ik me voorstellen. Iets met van die grote bierpullen en dan zo'n overgooiertje of zo. En nou ja, Ganstol, let's go. Straks nog veel meer leuks uitgaanstips op Haarlem 105. Maar eerst de Adventures of Stevie V en Dirty Cash Money Talks.

Fijn hoor. Ja, er zit ook dat sampletje in van Lenny Kravitz. Iedereen over het in het over. Nou, en dat doet, daar heeft zij dus Real Girl Mutuya Buena wat leuks van meegedaan. En heel leuk, mag ik wel zeggen. Nou, wat is er vanmiddag te doen? Nou, dan kan je naar 37pk. Want daar hebben ze een leuk feestje. En dat komt omdat 37pk al 15 jaar gestaag voort aan een productief kunstklimaat in Haarlem werkt. En om dit te vieren organiseren zij dus vandaag een jubileumborrel. En tevens de feestelijke afsluiting van de twee zomertentoonstellingen, Parallel Lines en Jacob Zwarts. Even kijken wat gaat er dan gebeuren om het te vieren. Ook gezamenlijk dus de blik om op de toekomst te richten. Kan je dus komen om een glaasje te heffen. En op de volgende 15 jaar dan. Hè. Het begint allemaal om 5 uur. Dan kan je nog even naar die Parallel Lines gaan kijken, die nog te zien is dan. Het is ook dan de afsluiting daarvan. En ook die Jacob Zwarts tentoonstelling. Dan komen er live performance, Count But Do Not Play, van Marieke Gelissen. En uitgevoerd door drummer Hein-Jan van der Veen. Dat is dan circa om 5:30. Ja, ik heb het hier helemaal hoor, wat het programma. Dan komt er nog een kort welkomstwoord door Tamara Steeman. Dat is de oprichter en directeur van 37pk. Nou, dan hebben we nog een live performance van Advisory Committee. Little Dream heet het. Dan is er ook nog Hold the Coin. Something Unusual is Going On. Dat is een live reading door Marieke Gelissen. Grappig. En dan komt er een leuke DJ. Fijne en dansbare tunes. Door onze eigen Haarlemse Kai Gus, denk ik dat ze bedoelen. En dat is dan van 6:30 tot 8:00. Nou, hartstikke gezellig dus. Allemaal in 37pk. En dat zit schuin tegenover het Frans Hals Museum, zeg maar, in het Groot Heilig Land.

0: Shawn Mendes.
1: Hoorde je op Haarlem 105. Nou, en nu even gaan kijken naar het weer. Nou, ja. Het is... nou, het valt mee vandaag. Het is nu nog even regenachtig. Nu denk je nog, er wordt niks meer. Maar het wordt vanmiddag droger. Heel af en toe nog een buitje. En het wordt zo'n 20 graden, dus het is ook nog aangename temperatuur. Maar na vieren gaat zelfs nog even de zon doorbreken. Nou, dat leuk met een soort zondagmiddagborrel erbij in de zon. Maar goed, vannacht gaat het weer keihard onweren regenen, de hele Sjiskebem. En morgen is het helemaal dramatisch. 21 mm regen. Gaat dus... 's ochtends is ook nog steeds onweren en dan 's middags alleen nog de regen. Nou ja, noem het maar alleen nog. Oké, vanaf dinsdag wordt het wat droger. Dan gaat het zo met 21 graden en af en toe een buitje. Ja, wordt het toch wel wat aangenamer weer. En voor de rest zien we het wel weer, wat het weer doet. Weer. Nou...

0: Alex Warren hoorde je en Fever Dream. En daarvoor die altijd fijne Bob Marley en Waiting in Vain. Goedemorgen, Lies Roelman.
1: Ja, hoi.
0: Hoi, goedemorgen. Jij exposeert bij, of gaat de vierde vrijdag opent de expositie van jou bij het ABC Architectuurmuseum.
1: Ja.
0: En wij willen graag weten wat dat is dan.
1: Ik ben keramist en ik maak voornamelijk eigenlijk patronen met glazuren op keramiek. En dan moet je je bij voorstellen dat ik tegels ontwerp en daar maak ik tafels mee. Tegeltafels, die werden ook in de 60e jaren gemaakt. Maar ik maak ze dan natuurlijk wel anders dan toen.
0: Ja.
1: Maar ook wandobjecten. En het is allemaal vrij grafisch werk, zeg maar. De tentoonstelling heet Raster. En dat idee is erachter. Ik werk eigenlijk wel altijd vanuit een grid. En ik denk dat ook een overblijfsel is van mijn verleden als architect.
0: Aha.
1: Architecten die hebben ook altijd een soort raster onder hun werk liggen.
0: Oh ja, daar weet ik niks van, maar
1: nee, maar eigenlijk organiseer je een gebouw altijd zo, hebt altijd een constructie nodig en je wil altijd een soort efficiëntie in je materialen. Dus je hebt eigenlijk vaak een soort onderlinge soort maatstructuur en daar organiseer je je gebouw op. En daar kunnen natuurlijk altijd afwijkingen op ontstaan. Maar ik begin ook altijd alles met een raster. En van daaruit ontwerp ik.
0: Ga je daar inbouwen, zeg maar? Of
1: ja,
0: opbouwen?
1: Ja. En voor mij is het heel erg belangrijk. De kleurencombinaties, de soort lijnen die ik maak.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk meer mijn focus ligt echt op het oppervlak van keramiek. Dus kijk, potjes en objecten, even heel onderbinnen gezegd. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig met 3D-printers kan je voor alle vormen maken die je wil.
0: Ja.
1: Maar met keramiek is het zo, keramiek heeft eigenlijk een soort unieke kwaliteiten. En dat zit natuurlijk in wat je ziet, dus het oppervlak. Dat is niet de vorm, maar het oppervlak.
0: Ja.
1: Wat is dat? En dat is eigenlijk iets wat ik onderzoek en eindeloos mee experimenteer. En ja, dat resulteert in eigenlijk vooral een soort objecten aan de muur.
0: Ja, ja, maar dan grote tegels, zeg maar.
1: Tegels, kleine tegels, ook een soort weefsels die ik heb. Het lijkt bijna geweven stroken, maar dat is het niet. Het is gewoon een plat object. Dan zouden mensen het toch moeten zien.
0: Ja, en die tafel, dat vind ik ook interessant. Zo'n tafel met tegels erop. Ja, nu je het zegt, ik kan me wel iets herinneren van iets bij een oma thuis of zo. Maar wat voor kleuren zijn dat, gebruik je dan graag? Zoiets?
1: Nou, eigenlijk voor die tafels heel vaak gewoon zwart-wit. Dat klinkt gek, maar heel veel mensen zijn bang voor kleur in het interieur. Dus in die zin.
0: Bang voor kleur in het interieur?
1: Ja, kijk maar op Funda, dan kan je zien.
0: Oh ja, wit, zwart, en dat was het. Ja.
1: Nee, maar goed, dat is heel flauw. Maar nee, ook wel kleuren. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon mijn eigen voorkeuren. Ik hou heel erg van groene en blauwe, maar ook zwart-wit. Het contrast werkt gewoon heel lekker en heel grafisch. En ik laat dus in Haarlem bij een smid een onderstel maken, precies op maat. En daar leg ik dus dan die tegels in, die lijm ik daarin en dat voeg ik. Dus,
0: wat leuk.
1: Ja, dat zijn mijn tafels, ja.
0: Ja, wat leuk. Dus gewoon zwart-wit, dus iedereen kan pas bij iedereen in het interieur.
1: Ja, past bij iedereen.
0: Nee, maar heel leuk. En tot wanneer ben je dan te zien in het ABC Architectuurmuseum?
1: Wacht even, het is ongeveer tot 1 november uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: twee maanden. We openen vrijdag, is er een opening met dan word ik geïnterviewd door de directeur van het ABC, dat is Gabriel Verheggen. Dan hebben we een gesprek over mijn werk.
0: En hoe laat is dat?
1: Dat is om 17:00.
0: Mm-hmm.
1: En ben het ABC, iedereen is welkom. Volgens mij staat er veel informatie, staat allemaal op de website.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het gewoon 2 maanden te zien
0: in
1: het ABC.
0: Ja, leuk. En dan is er ook nog iets met meer te doen in het ABC, iets met de fietstocht.
1: Ja, er is nu is er een tentoonstelling over architectuur na 1965 in Haarlem. Die expositie heet Post 65. Het is een architectuur die niet altijd positief wordt gezien. He, die naoorlogse, of nee, niet eens naoorlogse, na 65. Ja. Maar het is toch wel leuk om daar eens gewoon beter naar te kijken. En bij die expositie is ook een fietstocht. En die is uit mijn hoofd in 11 september. Dus dan ga je gewoon onder begeleiding gaan fietsen langs een aantal wijken en of gebouwen uit die periode. Die na 1965 belangrijkste projecten in Haarlem.
0: En weet jij misschien ook een voorbeeld daarvan dan wat voor een gebouw in Haarlem dan zo'n gebouw is?
1: Goeie vraag. Ja, ja, ik zit te denken daar aan het Spaarne heb je natuurlijk een aantal van die, zeg maar, bij die. Oh god, hoe heet het daar? Oeps. Ik moet hier even verstek laten gaan.
0: Oké. Nee, want ik vond het leuk om even een voorbeeld van zo'n gebouw, zo die dan dat typische architectuur van die.
1: Ja, nou bijvoorbeeld bij de Amsterdamse Poort staat dat grote gebouw. Weet je wel, zo'n woningbouwgebouw als je dan naar Amsterdam toe kijkt.
0: Ja.
1: Dat zeg maar de Amsterdamse Poort in de rug en dan naar rechts zo'n groot woninggebouw.
0: Ja, bij de Amsterdamstraat.
1: Ja, daar. Ja. Dat bijvoorbeeld is echt. Tachtige jaren is dat. Van Herken de Klein, de architecten. Dat zou ik zo'n voorbeeld noemen.
0: Ja. Ja. Iedereen een appartementje of zo. Dat balkonnetje erbij.
1: Ja, maar ook wel heel veel werd er gebruik gemaakt. Ook van nieuwere materialen. Van stuc, van trespa. Ook wel van metselwerk natuurlijk traditioneel. Maar ja.
0: Dat
1: is toch een hele andere detaillering dan die oudere gebouwen.
0: Ja, zeker. Nou, dat kan je dus ook meedoen met de fietstochten, maar dat is dan de 11e. Maar naar jouw expositie kan je dan van de 4e vrijdag gaat het open om 5:00. En dan is het 2 maanden te zien bij het ABC Architectuurmuseum.
1: Ja.
0: Leuk, dankjewel. Lies Rolman en succes.
1: Ja, dank je.
0: En een fijne zondag natuurlijk. Ja, hoi.
1: Dank je, dag.

0: Chef Special en You and I hoorden. Zo jammer dat ze ermee op gaan houden. Ze zijn altijd uitverkocht, overal, als ze een keertje komen. Maar goed, anyways, het is tijd voor Marcel Beun. Want hij heeft weer wat uitgaanstips bij elkaar gezocht voor ons. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. U kunt een kijkje nemen in Huis Leiduin tijdens de Open Monumentendagen. Het huidige Huis Leiduin op de gelijknamige buitenplaats in Vogelenzang bestaat ruim 100 jaar. In al die jaren is het maar 18 jaar bewoond geweest, zoals het bij de bouw bedoeld was, als woonhuis van een welgestelde familie. Gidsen Gert en Bas zullen je op de Open Monumentendagen rondleiden door het huis en vertellen over de bewoners en hun interessante geschiedenissen. Er zijn op zowel zaterdag 12 als zondag 13 september twee rondleidingen van ongeveer een uur en wel om 11 uur en 1 uur. De rondleidingen zijn in het kader van de Open Monumentendagen gratis, maar toegang krijgt u alleen als u van tevoren heeft gereserveerd. En dat kan via landschapnoordholland.nl/activiteiten. Dat is landschapnoordholland.nl/activiteiten. Op zondag 6 september staat het centrum van Bloemendaal weer volledig in het teken van de gezellige jaarmarkt Bloemendaal, met ruim 120 marktkramen. En dit jaar maakt de kunst- en creatiemarkt voor het eerst deel uit van de jaarmarkt. De nieuwe kunstmarkt vormt met 30 kunstenaars en creatieve makers een bijzondere toevoeging aan het evenement. Hier presenteren kunstenaars, ook uit Bloemendaal, hun eigen werk. Of je nu komt om te winkelen, inspiratie op te doen, een origineel cadeau te vinden, een kunstwerk voor in je huis te kopen of gewoon om te genieten van een gezellig dagje uit. De jaarmarkt en kunst- en creatiemarkt bieden voor iedereen iets interessants. Zondag 6 september van 11 tot 5 in het centrum van Bloemendaal. En de regenboogborrel Heemstede maakt zich op voor de start van het najaarseizoen. Op dinsdag 15 september begint de lokale ontmoetingsplek voor de regenbooggemeenschap het seizoen met een pubquiz bij Café De Eerste Aanleg. Tijdens de populaire maandelijkse pubquiz van De Eerste Aanleg doet de regenboogborrel mee met twee eigen teams. Samen met je team geef je antwoord op vele gevarieerde vragen. Aan het eind van de avond gaat het winnende team naar huis met eeuwige roem en een leuke prijs. Dinsdag 15 september om 8 uur in Café De Eerste Aanleg in Heemstede. Als je mee wilt doen, dan moet je je hiervoor wel van tevoren even aanmelden bij regenboogborrelheemstede@gmail.com. Dat is regenboogborrelheemstede@gmail.com.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Giel Post.
0: Goedemorgen, dit is het culturele programma Niet Thuis Magazine.

jammer. Hey, ja, hij is alweer afgelopen van Outkast. Zoals ik het met mijn zoon Luc over had. Iedereen vindt Outkast leuk. Wie vindt dat nou niet leuk? We horen het veel te weinig, vind ik. Maar goed, goedemorgen. Dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine. Met vandaag nog Schalkwijk aan Zee. Die vindt volgende week zondag plaats bij het Molenplaspark. Het is een gratis multicultureel festival. En wat er allemaal te doen is, dat gaan we zo horen. En de Volharding, die opent volgend weekend zijn deuren voor een 3 dagen durend openingsfeest. Nou, Hugo Post vertelt wat er te doen is dan zometeen. En dat en meer uitgaanstips tot 12 uur is dit het Niet Thuis Magazine op 105.

0: Burning Temptation van Jane and the Gonna hoorde je. Dat klinkt als een oude plaat, maar die artiest is van deze tijd. Dus, volgende week zondag. De zomer is nog niet afgelopen, hopelijk. Oh, ja, je hoopt dat het een beetje mooi weer wordt, toch, Bert? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja,
0: Bert. Ja, Bert Zaan, jij bent een van de organisatoren van Schalkwijk aan Zee.
1: Inderdaad.
0: Ja, en dat is dan zondag 6 september, dus volgende week. Ja, heb je al gekeken naar het weer?
1: Ik heb zeker gekeken. En de verwachting nu is 22 graden en een zonnetje.
0: Oh.
1: Dus daar houden we ons aan vast.
0: Nou, dat zou heerlijk zijn, toch?
1: Dus we zeiden al van nu mag het gras even groen worden. En dan kunnen wij daar volgende week lekker op stampen. Nee, maar goed.
0: Ja, zo is het, ja. Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren dan?
1: Nou, we zijn eigenlijk al een jaar bezig met Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk en Melvin van Buurt en Lisanne van Harts om weer Schalkwijk aan Zee te organiseren. Met heel veel muziek, foodtrucks, steentjes, veel creativiteit. Rebuk doet daar uiteraard ook weer aan mee. Harts die draagt steentje bij. En wat dit jaar wel heel erg leuk is, dat we veel meer gefocust hebben op diverse muziekstijlen. Met Notulist die het opent. En een geweldig cadeautje hebben gekregen van het Houtfestival die met Bombay Noir komt. En zij gaan het festival afsluiten eind van de dag. Het is een cross-culture band. En maken geweldige muziek. Het is swingend, het is jazz, het is soul, het is funk, een beetje disco ertussendoor. En ze hebben ook La La Land gestaan en North Sea Jazz. Dus we zijn heel blij
0: dat
1: zij
0: ons grote naam
1: verblijden. Ja, dat zijn wel mooie namen. Dus dat is echt een feestje om met elkaar te gaan beleven volgende week zondag.
0: Ja. Want wat je zegt, van hoe laat tot hoe laat is het eigenlijk zondag? Want...
1: Nou, we proberen met een zonnetje te beginnen om 12 uur.
0: Ja.
1: En om 3 uur hopen we dat het dan lekker druk is op het veld. En dat dan wethouder Mirjam Siemen als wethouder diversiteit en inclusie komt even een woordje komt doen om het officieel te openen. Maar het is natuurlijk dan ook geopend. En dan sluiten we om 7 uur weer af. Dus het is echt van 12 tot 7 op de zondagmiddag. Ja.
0: En dat de Bombay Noir die komt dan rond 6 of zo, hè?
1: Die sluiten inderdaad af. Ja, je bent er natuurlijk vooral de hele middag. Maar de planning staat inderdaad om 6 uur.
0: Ja.
1: En dan gaan ze een klein uurtje, echt wel een klein uurtje, dikke 3 kwartier, gaan ze optreden. Dus dat is ook echt wel de moeite waard om langs te komen.
0: Ja, en kan je nog even vertellen over die cultuur? Want je zei de Hart staat er en je noemde ook een andere organisatie. Wat doen zij?
1: Buurts en Rebut voor jongeren. Er zijn verschillende organisaties uit Schalkwijk zelf. De Nieuwe Vide komt met creativiteit. Er wordt ook gewoon veel geknutseld. Tekenen, schilderen.
0: En je kan ook gewoon lekker gaan knutselen daar.
1: Zeker, jij ook. Dat mag iedereen gaan doen. Dus er zijn tenten en waar geknutseld wordt. En waar knutseltafels staan. En waar weer een groot doek beschilderd gaat worden. En uiteraard voetkramen en hapjes, drankjes. Stichtingen uit Schalkwijk doen mee. Huren een kraam en komen met informatie. En helpen met vrijwilligers mee. Komen hapjes brengen. Nou ja, dat soort dingen. Uiteraard Over Spanenmakelaar, die doet altijd mee.
0: Ja.
1: Die komt in met zijn strandballenactie. En zo hebben we.
0: Wat is de strandballenactie?
1: Ja, ik weet de actie niet precies. Maar ik hoorde al dat ze met een heel groot net gaan komen met allemaal strandballen. Die gaan ze dan weggeven.
0: Oh, geinig.
1: Maar ze maken er altijd een leuk feestje van.
0: Ja, ja.
1: Maar natuurlijk, de springcursus die zijn er ook. En sport en, hoe heet het? Groep met sport, die komen langs. Koerdische groep komt langs. De Somalische groep komt langs. Ja, die brengen hun eigen activiteiten ook mee. Van zaklopen tot touwtrekken en djembe spelen. Dus,
0: oh, wat geinig. Ja,
1: ja, en er is altijd een dame met een suikerspin. Haar dochter die doet nu mee met henna tatoeages zetten. Dus we maken er gewoon weer een lekker feestje van rondom het hoofdpodium.
0: Ja, wat leuk. Dus ook echt voor alle leeftijden is er wat leuks te doen.
1: Dus zeker voor alle leeftijden. Dit jaar was de focus echt om eigenlijk de jongeren, dus ja, zeg toch 14 tot 18, die groep iets meer aan te spreken met muziek en rap en punk en zo. Melvin van Duurts heeft zich daar helemaal over bekommerd. En dat is echt een mooi programma dit jaar geworden.
0: Oh ja, leuk. Nou, en het is ook gratis, hè?
1: Het is uiteraard gratis. Ja. Wij zijn een van de gelukkige evenementen die een meerjarige subsidie toegezegd hebben gekregen. Dit jaar gaan we laten zien dat we niet alleen een buurtfestival zijn, maar dat we ook op cultureel gebied gewoon een heel breed programma hebben. Zodat we die subsidie ook helemaal waar gaan maken voor de mensen die behoefte hebben om de zomer nog even mooi af te sluiten met een gratis festival in het toch het prachtige Molenplaspark.
0: Ja, en Schalkwijk aan Zee heet het festival. En het begint dus zondag om 12 uur tot 7 uur met aan het eind een mooi optreden van Bombay Noir.
1: Zeker.
0: Nou, Bert Zaan, hartstikke leuk en bedankt dat je het bent komen vertellen en heel veel plezier hè, dan. Zeker.
1: Graag, gaat helemaal goed komen.
0: Oké, fijne zondag. Hoi hoi.
1: Fijne zondag, dag.

Maaien. Die danst een beetje raar. Maar dat geeft allemaal niks. Hij maakt hele leuke plaatjes. Tour de Mem hoorde je. Dat is Frans. En daarvoor hoorde je nog Jamie Stewart. Met We Don't Have to Take Our Clothes Off to Have a Good Time. Maar dat kan wel natuurlijk. Het weer. Ja, het wordt vanmiddag 20 graden en droog. En na 4 uur breekt zelfs even de zon door. Dus dat zijn leuke dingen voor bij de borrel op de zondagmiddag. Maar vannacht gaat het weer onweren en regenen en wordt het een hele toestand. 'S ochtends gaat het ook nog eventjes door. En 's middags, ja, dan regent het alleen zonder de onweer dus. Het blijft zo wel 21 graden, dus het is niet koud. En de rest van de week, nou, wordt het wel iets droger vanaf dinsdag.

This album Might Contain Hope. Ja, dat is echt een heerlijk album van het begin tot het eind luisteren. En ja, het is gewoon heel fijn. Nou, dat is ook een tip in de culturele ding, zeg maar. Maar ik wilde ook nog even vertellen wat er allemaal in de filmkoepel te zien is. Aankomende week. Want daar kan je gaan naar Below the Clouds. Dat is, gaat over iemand die tussen de Vesuvius en de Golf van Napels leeft. En ondanks de drukte en vrolijkheid van het leven, in het leven van de Napolitanen, is er altijd het besef dat de Vesuvius kan uitbarsten. En het, de Napels in de schaduw van de stil dreigende Vesuvius gaat ook over ons, zegt het NRC erover. Die film dus, Below the Clouds. En je kan ook naar de filmkoepel, naar Peter Hoyer's Day. Het is een gesprek tussen fotograaf Peter Hoyer en Linda Rosenkrans uit 1974. En het werpt een licht op de levendige kunstwereld van New York en de introspectieve reis door het leven van een kunstenaar. Het is een prachtig vriendschapsdrama, dus te zien in de filmkoepel. En je kan ook gaan naar The Dog Stars. Daar is het, gaat over een virus. En die is dan de grootste vijand van wat er van de mensheid is overgebleven na een apocalyps. Ondertussen worden overlevenden geconfronteerd met rondtrekkende plunderaars, genaamd Reapers. Nou, dat klinkt heel disturbing, maar goed. Daar kan je ook heen in de filmkoepel. En dan de laatste film is La Drie di Bicyclette. Dat gaat over een Italiaanse man en die krijgt tijdens de grote depressie een kans om aan de slag te gaan als posterplakker. Maar op zijn eerste dag wordt zijn fiets gestolen. En de kansen om zijn familie dus uit de armoede te halen, die zijn in gevaar. Dat is een beetje zielig natuurlijk. Maar goed, dat is dus allemaal de films die te zien zijn in de filmkoepel. Straks gaan we nog even praten over de volharding. Want daar is volgend weekend ook van allemaal leuke dingen te doen. 3 dagen lang opent daar zijn deuren met feestelijkheden. Dus dat zo op Haarlem 105. Maar eerst even terug in de tijd naar de vorige eeuw. Billy Ocean en Caribbean Queen. No More Love on the Run.

0: heerlijk liedje. Meedeunen zo. Light the way. Leon Bridges. Fijne artiest. Hoorde je op Haarlem 105. Waar wij zijn bij het Niet Thuis magazine. Het programma, het culturele programma. En wat hoort daarbij? Uitjes en culturele hotspots. En dan kom je al snel in Haarlem-Noord bij de Volharding. Goedemorgen, Hugo Post. Geen familie.
1: Geen familie.
0: Je bent van de Volharding.
1: Ja.
0: Kan je even in je microfoon?
1: Zo? Zo is
0: dit
1: beter.
0: Dit is de radio. Ja, hartstikke
1: Kijk,
0: goed.
1: Mooi.
0: Nou, jij bent een van de mensen achter de Volharding, toch?
1: Zo is dat maar net.
0: En wat heb jij allemaal gedaan? Volgende week is dus het feestelijke openingsweekend. Wat gaan we daar zien?
1: Ah, ja, precies. Nou ja, vorig jaar hebben we een sleutel gekregen van een leegstaande koek- en beschuitfabriek, hè, de Volharding. En afgelopen jaar hebben we vooral heel erg hard eraan gewerkt om die fabriek om te toveren tot een creatieve broedplaats waar ateliers kunnen komen, waar je workshops kan volgen, waar theater te zien is, waar bands te zien zijn. En waar je vooral ook zelf je eigen creativiteit kwijt kunt en als vrijwilliger aan de slag kan. Nou, het leuke ervan is, we doen het allemaal als bewoners uit de buurt of iets verder uit Haarlem. Dus dat is ontzettend leuk. Daar hebben we eigenlijk afgelopen jaar enorm hard aan gewerkt. En eigenlijk zijn we nu zover dat we zeggen, nou, we kunnen nu echt van start. De vergunning is nagenoeg binnen. Alle verbouwplannen zijn goedgekeurd. En we hebben maar een contract voor 2 jaar. Dus na een jaar moeten we wel echt open. Dus komend weekend, 4, 5 en 6 september, is de kick-off van het seizoen 26-27. En dan hebben we maar liefst 3 dagen lang is er een enorm groot feest. En er is van alles te doen voor jong tot oud. Van 6 tot 106, zullen we zeggen. En die andere kinderen die kunnen gewoon lekker meespelen. Want er is, die vinden het ook leuk.
0: Ja, want wat is er bijvoorbeeld voor de kinderen dan volgend weekend?
1: Nou, er is eigenlijk we denken dat grote mensen ook kinderen zijn. Dus er is gewoon heel veel te spelen. En dat kunnen kleine kinderen en grote kinderen, die kunnen dat allemaal door elkaar heen doen. Dus je kunt met karton spelen. Je kunt jong leren. Je kunt leren muziek maken. Ja. Je kunt leren bleek tekenen op t-shirts. Je kunt ook t-shirts refurben. Je kunt ringen maken. Ja, het is eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het gewoon doen. En je hebt heel veel vrije ruimte. En als ergens kinderen gelukkig van worden, dan is het vrije ruimte ontdekken. Ja, en dat kan vooral.
0: Je kan ook rennen door de zalen, zeg maar.
1: Dus voldoende. We hebben 3000 vierkante meter renplezier.
0: Ja, precies. Ja, dat is nogal
1: voor
0: wat.
1: Groot en klein.
0: Ja, ja. En dan, dat is denk ik dan overdag, zeg maar. Al die waar je dus met de kinderen heen kan.
1: Nou, het is misschien, ik zal het er even een beetje wat kijken. Ja. Op vrijdag 4 september is de officiële opening om 5 uur. Met de Kung Fu School Shaolin. Die gaan een leeuwendans doen om de Volharding een lang en een gelukkig leven toe te wensen. Dus daar wil je bij zijn. De wethouder wil er ook bij zijn. Dus ik zou zeggen, heel Haarlem wil erbij zijn. En daarna zijn er een aantal hele mooie acts die direct beginnen. Onder andere Baby Girls, singer-songwriter. Alice Flynn die gaat optreden. En daarna, dat gebeurt dus eigenlijk allemaal in het dagcafé. Want we hebben dus een dagcafé gebouwd waar je dus overdag de beste koffie kan krijgen. En we hebben het Vrijheidstheater. En daar gaat dan vanaf 7 uur gaan daar ook een groot aantal bands optreden. Zoals Alles Rater, Panther, Zwoele Nederbeat, ook K.O., Grunge Hip Hop. En natuurlijk Tender Chunks in Gravy. Dat is een roemruchte Haarlemse band. Hè. Ze zeggen zelf dat ze garage act punk maken. En dat is dan eigenlijk het programma voor de vrijdag. En daarnaast treden er een aantal DJ's op. En zijn er dus tal van workshops. En op de zaterdag begint dan het feest eigenlijk om 3 uur. En hetzelfde ook op de zondag. En ja, het zaterdagprogramma is nog vele malen uitgebreider. Onder andere met Silaida, met Reggae, The Revelation als band, met Bea Bob, met Stufkunst, met Zwierge Frans, met Cumbia Carajo, met de Distels, met Henkson, met Verhalen uit Janine, met Theater van Fear of Emotion, met Thor Kissing. Nou, het houdt eigenlijk, eigenlijk niet op.
0: Nee, gewoon. Het zijn ook, zijn er ook veel Haarlemmers die meedoen en optreden. En komt ook alles uit Haarlem, zeg maar?
1: Eigenlijk komt nagenoeg alles uit Haarlem.
0: Ja, dus
1: met
0: leuk.
1: Dat verschil. En dat is natuurlijk wel leuk, want we hebben ook, nou ja, die komt ook uit Haarlem. Verhalen uit Janine van Mustafa Staiti. En eigenlijk al die optredens die verwijzen ook, en alles wat je eigenlijk in dat weekend kan mee, verwijst ook naar events die verderop in het jaar gaan gebeuren. Dus zo is er onder andere ook op 11 september... komt er dan weliswaar uit Duitsland Jamila en The Other Heroes is een Palestijnse band. Die komen twee optredens doen in Nederland. Eentje in Amersfoort en die andere in de Verharding.
0: Wat geinig.
1: Yeah, dus daar moet je bij zijn. Die kaarten kun je nu al kopen. Is ook een benefiet voor het Vrijheidstheater in Jenin. Dus op die manier word je eigenlijk ook al tijdens de kick-off word je ook al meegenomen in verschillende dingen die daarna ook gaan gebeuren. Je zult ook zien, er is ook een uitgebreide expositie, want we doen ook heel veel in beeldend kunst.
0: Mm-hmm.
1: En daar zul je ook een aantal werken zien van exposities die de komende half jaar zullen gebeuren.
0: Ja, ja. Dus, wat is nog meer een iets wat er dit jaar gaat gebeuren waar je naar uitkijkt?
1: Dit is 4, 5 en 6 september. Trouwens, ook nog even de moeite waard. Op 6 september treedt PB en de Jacks op en de Marx Brothers. Dus lekker funky en bluesy. Ja. Dus dat is voor het goede zondagochtendgevoel. Zelfs als je een kater hebt van de dag ervoor, kom je gewoon lekker naar de Verharding toe. Maar wat dus heel bijzonder wordt dus inderdaad 11 september. Dat is een hele bijzondere dag. Want dan is er en de opening van een expositie en die heet Und jetzt kommen die kamelen. En er wordt dan een visfest gehouden. Dat werd in het verleden vaak in de vishal gehouden. En daar treedt onder andere de cellist Harold Oostbeu op uit Zweden. En dan om 9:30 gaat dat eigenlijk organisch over. Dus in het optreden van Jamila en The Other Heroes. En daarvoor om 7:00, om 5:00 is er, kun je een lekkere benefietmaaltijd voor Palestina eten. Ik denk dat wordt heel bijzonder. Maar iets anders bijzonders is bijvoorbeeld op 12 september is er Under the Rock. Dat is een dance event. Heel erg creatief. Dus dan kun je echt lekker met de benen, hè, lekker dansen.
0: Lekker alles van je af dansen.
1: De donderdag erop is er een open podium. Kun je zelf je instrument meenemen, kun je komen spelen. 18 september start een expositie in het kader van de Vredesweek van Albert van Loon en Beatrice Peter. En op 19 september, dat wordt natuurlijk ook een grote hit, Roots and Boots met de Shamba Lion Sound System en met Waterschade, een roemruchte, ook Haarlemse punkband. En op bijvoorbeeld op 25/7 is er ook nog een benefiet voor Save the Children. Op 26 september is Stoppenkast, is een heel creatief gebeuren waarbij heel veel jongeren hun eigen ding gaan doen. En dan gaan we alweer richting het Haarlems Vinyl Festival.
0: Ik denk inderdaad dat ik je gewoon volgende maand weer moet uitnodigen. Ja, doornemen.
1: Het houdt niet op. En het leuke is dus, het is echt, het is voor iedere Haarlemmer die gaat hier zich thuis voelen.
0: Ja, oké. Nou, dus komen we zeker eventjes een kijkje nemen bij de Volharding. Volgend weekend, feestelijk openingsweekend. Vanaf vrijdag vanaf 5:00. En zondag, hoe laat stopt het dan?
1: Zondag stoppen we een beetje eerder, zijn we 9:30 klaar. Maar op zaterdag kun je tot 1:00 kun je door. En wat dan natuurlijk ook leuk is, we hebben daarna de afterparty in de Antibar.
0: Oh, grappig. Nou, leuk. Hugo, dank je voor je komst. Hugo Post van de Volharding. En heel veel plezier dan, hè.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Lift Off, I'll Be Loving You van Mooney hoorde je op Haarlem 105. En daarvoor je nog Light the Way van Leon Bridges. Ook een leuke plaat, al zeg ik het zelf. Nou, tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan even naar nietthuis@haarlem105.nl. Dus niet thuis aan elkaar. @haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beun, Ellen Stamer en ik ben Sjoel Post. Straks is Jan Gaus hier met het Nationaal Product met allemaal Nederlandstalige liedjes. Dat wordt ook wel heel gezellig. Laatste plaat is van Calvin Harris en Satisfy en Jesse. En ik wens jou een hele fijne zondag.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Zei die nou? Morgenochtend? Morgenochtend? Ja.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is 3:03. Goedemiddag. Dit is... Nee, niet Heisa. Nationaal product.
3: 105. De leukste liedjes van eigen bodem.
4: Dat zeg ik.
3: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: hopen dat er geen rain meer komt. Nee. Hear a voice from the outside. Is finding out it. Is finding out more. Great mother knows it all. En the great mother.
1: Morgen.
0: Ja.
1: U kunt een kijkje nemen.
0: Oh, nee, dat is... dat was even een stukje niet thuis. Waar komt dat dan weer vandaan? Ja. Deze moet ik hebben, ja. Goedemiddag, dit is het Nationaal Product. En dat Nationaal Product, dat is er tot 2 uur vanmiddag. Ook wel weer lekker om gewoon hier in de studio te zijn. Gisteren 3 uur lang op het Kennopark rondgesjouwd. Dat was echt heel leuk om weer eens... live radio en televisie te doen ter plekke. Met Twan hier in de studio met Maries op pad. Het wordt heel mooi. Maries die gaat daar nog morgen nog wat aan monteren. Nou wat, om daar een 1 uur samenvatting van te maken. Wat dan later weer wordt uitgezonden op Haarlem 105 TV. Dit was even om mee te beginnen. Een nieuwe single, The Great Mother. Allemaal mooie liedjes vandaag hier uitgezonden of uitgezocht hier in het Nationaal Product. Ik heb straks voor je onder andere ook Django Wagner. Heeft een nieuwe uit. Roxy Dekker, Benny Sings, Rutger van Barneveld, Kaya uit Haarlem. Zoe Levi, die ook bij de beste zangers was, laat ik straks horen. Yves Berendsen was ook bij de beste zangers, want dat is gisteren ook weer begonnen. Dus Duncan Lawrence heeft een nieuwe. En Luna. Dus al dat soort liedjes gaan langskomen. En deze mag ik ook graag draaien. Met die... Gio, is mijn Jan in beeld? Ja, Jan is in beeld. Ja, met die plopkapjes, wat is dat dan mooi. Hier is Sommier en Fields.

0: gevaarlijk, hè? Ach, man, oh man, oh man. Die viool erin, echt die sombreuk geluid met Fields. Ja, en de violist. Violiste is zwanger, dus die is even met zwangerschap verlof in de band. Ja. Neem aan dat die goed wordt vervangen, ja. Goedemorgen. Goedemiddag, ja. Nou, zo'n weekend, dan heb je wel zoiets wat we een beetje ochtend en middag aan elkaar halen. Ja, dit is Bluff, zachtjes. Ja.
1: Ik ben

0: half 1 bij Haarlem 105. En Bluff en de Giraffe Remix. En zachtjes zingen. En dat in het Nationaal Product op de zondagmiddag. Ja, precies.
1: Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat in de tikkie overdreven?
0: Ja, ook wel een beetje.

Sonny James, Rian Marciano. En die toeren al heel lang samen rond over de wereld. En nu hebben ze dan weer een dikke, mooie, grote hit die we hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig draaien. En ook helemaal terecht, want wat een lekker plaatje zeg. Zo mooi. I Wonder. Ja, goedemiddag. Dit is het Nationaal Product op Haarlem 105. Dit programma bedacht door, ja. En ja, dat is er ja, met, natuurlijk ook met Luc. Ja. De ene week is het met Luc en de andere week is het met Jan Gauws. Ja. En dit is de nieuwe van Dikhout. Ze hebben een mooie nieuwe single opgenomen. Te veel is niet genoeg.

0: De nieuwe van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Een behoorlijke deprimerende tekst. Maar ja, we leven ook wel een beetje in een deprimerende wereld. Dus ik snap het wel, ja. Van Dikhout, ik hoop dat het weer een grote hit voor hun gaat worden. Ja, loops on the floor. Hey, wat is dit?
1: Belly dancing beauty.
0: Belly dancing,
1: I had my share of nightmares, didn't think there could be more than in Wild Roderick Usher with the lady Eleanor.
0: Mooi.
1: She tied my eyes with ribbon of a silken ghostly thread. Gave her trouble vision on an old four-poster bed.

De American Gypsy Lady Eleanor. En ja, wel degelijk uit Nederland.

0: You're Okay. American Gypsy is een Amerikaanse funk- en disco-band uit de jaren 70. En die vestigde zich in Amsterdam, oorspronkelijk uit L.A., California. Verhuisde naar Amsterdam begin de jaren 70 en is daar in Nederland doorgedrongen met een aantal mooie nummers. Joe Skeet, Michael Herman, Lorenzo Mills. Ja, dat is wel mooi. En ik weet nog heel goed dat I'm Okay, You're Okay, dat was echt een behoorlijke grote hit. Ook in een mooie discotheek hier in Haarlem. Tamburlaine. Ja, dat zat toen in de Grote Houtstraat. De hoek waar nu de Albert Heijn zit. Daarboven zat dan een discotheek. Met echt van die kermisboxen. Het stelde allemaal niet zoveel voor. Minimalistische inrichting. Maar dat was toch altijd wel heel lastig om daar ook naar binnen te komen. Want je moest toch echt wel een behoorlijke kakker zijn om daar naar binnen te komen. Dus, maar goed, kakker genoeg was ik. Ja.
1: 105.
0: Ja, Tamburlaine was dat. Jongen, jongen, zeker. En dit is Rondé. Ze hebben een nieuwe single en die heet

Ja, ja, de nieuwe single was dat van Django Wagner. Ik heb hem ook wel eens gebeld, ook wel echt heel mooi. Sympathieke gast, altijd bereid voor een praatje, zeker. En dit is Michael Prins. Michael Prins uit Haarlem met zijn hoed op. Hij heeft een nieuwe single en die heet Today. In het kader van muziek uit de buurt natuurlijk.

Michael Prins. En misschien heb je meegekeken via de videoclip met een mooie oude hal. Ik heb geen idee of dat in Haarlem is. Of ergens in Zaandam of in Amsterdam. En met zo'n mooie oude microfoon, zo'n scheerapparaat. Is dat dan opgenomen? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Michael Prins en Today. Moeten we hem maar eens uitnodigen hier bij de 105 Sessions. Dat zou wel mooi zijn. Op donderdagavond hebben we daar een mooi live programma hier in de studio. Het kan zijn dat hij zich daar een beetje te groot voor voelt, wat ik me ook maar kan voorstellen. Maar misschien dat hij dat toch nog wel wil. Vroeger hebben we hem hier veel gehad. De man met de hoed noem ik hem altijd. En Michael Prins en zijn nieuwe single. En die heet Today. Ook wel de Elevator Song. Ja. Mijn baas mag het ook graag noemen. Bare Minimum. Dat is echt een beetje ambtelijke uitspraak. Het kleinste beetje dat nodig is. Het Bare Minimum.

Ja. Roxy Dekker, die hoorde waarschijnlijk ook een keer dat bare minimum. Zo van, hey, dat is een leuk woord, bare minimum. En het absolute minimum. Het is echt een veelgebruikt woord in de ambtenarij. Om elkaar een beetje, ja, de bare minimum wordt het dan genoemd. Oh, je bedoelt de kleinste mogelijke deeltje wat je... Oh, dat hoeft maar heel weinig te doen, dus een bare minimum. Ja, dat dan ook weer niet. Penny Sims.

Benny Sings met een dame erbij. En die Benny Sings, ja, treedt overal op in Europa. Op 13 november kun je hem zien in de... Wacht even hoor. Oh ja, hij was nog niet helemaal afgelopen. Op 13 november kun je hem zien in de Scala Sala Apollo in Barcelona. Op 13. En dan gaat hij naar 14. Oh, dat moet nog wel even snel met de hoge snelheidstrein van Barcelona naar Madrid. 14 november is hij daar. Dat is toch wel mooi, hè? En dan in Zweden gaat hij optreden op de 18e. Antwerpen, dat is wat dichterbij. 27 november. Dan gaat hij in Parijs. In de Baccalan. Oh, ja. Op 28 november. En dan op 1 december in Londen. In de Islington Assembly Hall. Nou, dat is mooi. En dan komt hij weer thuis in Amsterdam op 8 december in het Paradiso. En dan gaat hij daarna, gaat hij op 11 december, is hij dan in Tokio. Moet je nagaan, hè? Wauw. Dat is toch wel heel gaaf. En dan gaat hij ook nog even naar Japan. Benny Sings, ja. En Seoul gaat hij ook nog natuurlijk. Of gaat hij ook nog heen in Korea. Nationaal product is dat. Het is 4 voor 1. En dit is Pakermat.

Ja, ja, Bakermat en Rani en I Love Life. 105. Ik draai dat nummer al heel veel gedraaid. En nu staat het dan op nummer 1 in de tipparade. Dus dat is wel een kantje boord of die dan in de top 40 komt. Ik denk het haast niet. Nationaal product komt eraan. Het NOS-journaal.

0: maken er altijd wel werk van. De 3J's. En losvast een mooie reggae-plaat van hun. En ja, NOS Journaal van 1 uur. En daarna ben ik bij je terug met het Nationaal Product. 105.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemiddag.
1: 105. Jan Gaus.
0: Het is 3 over 1. Nog een uurtje Nationaal Product op deze zondag.
3: De leukste liedjes van eigen bodem.
4: Dat zeg ik.
3: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

van Barneveld natuurlijk. Die we natuurlijk ook kennen van die enorme zomerhit die hij had. Ja. En dit is zijn nieuwe single, Zomer, Zon en Strand. Even kijken of ik nog de zwoele zomernachten. Even kijken of ik die nog snel bij kan pakken. Oh ja, daar is die. Ja.

Wanneer was dit, hè? Ja. En nog steeds. Waar feestje met Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. En deze week was er in Haarlem een militaire parade. Om heel veel militairen die kregen niet een award, maar eigenlijk een soort diploma, grote diploma uitreiking was het. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, laat ik direct nog maar eens even draaien met Soldier On.

Dat was dus hier afgelopen woensdag, hier in de stad, de beëindiging van de militairen. Kregen ze hun rang opgespeld. En er was een mooie reportage gemaakt daar ook te zien op onze website haarlem105.nl. Ja. En direct was dat met Soldier On. En ze hebben ook een nieuwe single.

nieuwe single van Direct. En Mind Frame. Met een hele mooie videoclip erbij. Heb je wel gezien? Ja, en die Rutger van Barneveld die je dus net hoorde met zomer, zon en strand. Dat blijkt een eerder uitgebracht nummer te zijn. Wat eerst mislukte. Toen kwam die dus met de zwoele zomernachten. Maar nu hebben ze dus opnieuw nog eens een keer zomer, zon en strand uitgebracht. Ik begrijp dat niet helemaal hoor. Want ik denk dan, ja, dan kom je nog wel een beetje mosterd naar de maaltijd natuurlijk. Met zomer, zon en strand. Maar goed. Aan de ene kant, het is een leuk nummer, ja. Eens even kijken. Direct hebben we dan gehad en My Friend. En gisteravond is het weer begonnen. De beste zangers 2026. Met de broers Koen en Chris Wouters. Die zie je dan zitten. Ja, denk je, Clouseau. Mijn vrouw die zei van, wie zijn al die mensen? Ja, nou, en eventjes een beetje opgezocht. Yves Berends, die herkenden ze dan nog wel. In de beste zangers, de deelnemers van 2026. Busy zat erbij. Jean-Guy McGroy, die kennen ze dan ook wel. Desiree, van Brothers on the Fourth Floor. Faye Klaassen. Ik denk wel dat onze jazzman Faye Klaassen wel goed kent. Want het schijnt een bijzondere dame te zijn, die Faye Klaassen. En die kon ook wel heel erg goed zingen. En we hadden natuurlijk Zoe Levi. En daar draai ik twee nummers van. Eerst dit nummer met snelle...

Joey Levi. Nu tezamen met Snelle van enige tijd geleden. En ik zing. En gisteravond dus ook in De Beste Zangers 2026. Een seizoensedict, oude nummer van Clouseau. Hier is Passie.

0: er wel naar gekeken.
1: Ik krijg een appje van iemand die zegt van... kun je ook nog eventjes Yves Berendsen draaien? Want die was gisteren dus ook in De Beste Zangers. Nou, eens even kijken of het me dat nog lukt. Maar nu eerst

ja. The Time Bandit. Dat was toen echt wel een grote Nederlandse disco-band. Met heel veel grote nummers. Zeker allemaal een beetje ouderwets natuurlijk. Een beetje lang. Lang. Ja. Maar goed, zo was dat dan eenmaal. Ja. Nummers van 4 minuten. Ja, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Zeker niet.

0: Daar zijn ze op geïnspireerd. Ja, Italië en de populair. Heel populair op dit moment. Zeker. Ken je nog dit nummer? Duncan Lawrence. Toen echt gewonnen voor Nederland. Nederland gaat weer niet meedoen.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Ja, Nederland werd toen één nationale, Euro Songfestival natuurlijk. Hij heeft een nieuwe single uit, Duncan Lawrence, en die ga ik toch even draaien. Next to You.
1: You don't talk to me.

Ja, dat was Duncan Lawrence en zijn nieuwe single. En die nieuwe single die heette Next to You. 105, inderdaad. Ik ben toch nog aan het zoeken naar het optreden gisteren van Yves Berendsen in De Beste Zangers. Ik ga dat straks even uitzenden, zijn optreden, verlangen Yves Berendsen. Maar nu is Bente en Bluff.

Bente. En door Bente geschreven, door Bente bedacht. En die heeft Bluff erbij gehaald. Hoe hou ik dit vast? Ja. En dit is Yves Berendsen. Gisteravond bij de beste zangers.

0: Berends, zoals die gisteren optrad op televisie met de beste zangers en verlangen.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.
3: Het Nationaal Product.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
0: En John Roest wilde graag even zo'n gitaar aan horen. Nou, is zelf ook een beetje in therapie. Hè?

therapie. Zij spreken het op een heel andere manier uit. Nou ja, goed. Ik spreek ook sommige dingen helemaal niet goed uit, hoor. Dus, ja. Zo is dat anders dat in de therapie. En dit is My Dyke en zo nog. Met de Female Intuition.

High Tide. Tjoh, wat een hit hebben deze dames gehad. Hè. Ja, History. Het begon allemaal toen met What Goes On. Ja, Mai Tai en de Female Intuition. Heerlijk, heerlijk om dat weer eens zo terug te horen. Bij Haarlem 105 in het programma Het Nationaal Product. In België hebben ze ook een mooie stranduitzendingen. En dat doen ze, ja, heel goed. Honderden mensen komen daar op af. En Luna van Kampen uit Culemborg, 23 jaar. Ze drak door met het, de Nederlandse versie van dat nummer van Billie Eilish. Daar is het leven. En daar werd nummer 1 in Nederland. Ook platina in België. En soms, ik moest dat ook even checken. Ik denk van, komt ze wel uit Nederland, die Luna. Want die Luna heeft op dit moment een nieuwe single uit. En dat is wel een leuk nummer. Ja, luister ook goed naar de tekst. Schoonzoon.

0: En de schoonzoon komt nog even niet. Ik vind het wel een hele geinige tekst. Ja. En ook mooi gezongen is door Luna. Met de beelden erbij van, als je ermee hebt gekeken, van België. Ja, België. Ja, België. De Vlaamse kust.
1: Wie zijn dit?
0: Bolland en

0: mooi, hè? Die oude beelden er ook bij, hè? Ja, Bolland en Bolland. Ik weet niet, volgens mij hebben ze nog steeds ruzie. Ja. Over rechten, over allerlei dingen, stomzinnige dingen, denk ik dan. Want alle twee behoorlijk rijk geworden van de muziekindustrie. Later met Falco hebben ze toen geproduceerd. En je hoort ook dit nummer helemaal sterk geproduceerd, hè, door die gasten. Echt Mexico, I Can't Say Goodbye. Want man, wat een nummer. Ik heb er wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Aardem 105, nationaal product. Even op het einde van het programma nog even flink los. Ja. Hey. Ma P is dit. En de Drugs from Amsterdam.
1: Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

0: Maurits Jan Westveen heet hij eigenlijk uit Nederland. Mau Pie noemt hij zich en dat begrap ik. Ja, als je Maurits Jan Westveen... Ja, hoe wil je dat op een billboard krijgen? Maurits Jan Westveen, de DJ. Nee, heeft hij heel goed bedacht. Mau Pie was dit en de Drugs van Amsterdam. Ik ben er morgenochtend weer. Veel plezier. Blijf gewoon lekker luisteren, ja.
1: 105. Dit is 105. Het is 2:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Er liggen plannen om op het veld bij de Krukjesbrug, aan de westkant van de Krukjesweg, 160 asielzoekers op te gaan vangen. Na lang zoeken lijkt dit hiervoor toch echt de beste plek. De kogel is een soort van door de kerk. Hoe gaat wethouder Sam Meerhof de raad overtuigen van deze plek? Zijn er nog knelpunten om te overwegen? Hoe groot is de kans dat Heemstede eindelijk aan haar plicht kan gaan voldoen? Op al deze vraagstukken ging Meerhof afgelopen woensdag in bij Icon Ledgert in Haarlem vandaag.
1: Eindelijk is er een plek gevonden waar 160 asielzoekers in Heemstede een plekje kunnen krijgen. Tenminste, als het aan wethouder Sam Meerhof ligt. En hij is in de studio. Sam Meerhof, welkom.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Dit was het moment inderdaad. Fijn dat je er bent om even mee te praten, om ons bij te praten over hoe die keuze nou gemaakt is. Is het inderdaad de meest logische plek? Ja, ik hoor al en lees ook al dat eigenlijk, ja, het kan eigenlijk bijna niet anders dan deze plek zijn. Maar het ging wel, het heeft wat hobbels gekost, dit proces.
2: Zeker, het begint ook bij het gegeven dat de gemeente Heemstede wel een verantwoordelijkheid voelt om mensen op een goede manier te huisvesten, maar nog niet aan zijn opgave voldoet. En we zien in het land wat het betekent als er gemeenten zijn die daarin niet bijdragen. Mm-hmm. Dat zorgt voor allerlei soorten problemen. En die verantwoordelijkheid willen we wel nemen. Dus we zijn blij dat we nu op dit punt zijn gekomen. Maar willen ook dat het daadwerkelijk tot realisatie leidt.
1: Ja, precies. Het heeft natuurlijk even geduurd voordat jullie deze plek hebben gevonden. Wat maakte nou deze plek zo ideaal eigenlijk?
2: Ja, ik weet niet zeker of een ideale plek bestaat. Maar zoals ik zei, als college wilden we dit invullen. Moeten we dat ook vanuit de wetgeving?
1: We zijn
2: dat ook wettelijk verplicht. Ja. Nou, dat is ook heel simpel. Maar wat minder simpel is hoe positioneer je dan als gemeente? En we wilden vanuit regie gewoon het voortouw nemen op dit dossier. Want het asieldossier is typisch iets waarbij je niet moet afwachten totdat er een locatie naar je toe komt, of dat er een buurt is die zijn vinger opsteekt en zegt, nou, het kan wel bij ons, dat gaat niet zo snel gebeuren. Dus wij hebben daarin het voortouw genomen en wilden daarbij ook ons bewust zijn van het gegeven dat het bouwen van een plek voor ongeveer 160 mensen, dat hoe dan ook impact heeft op de omgeving. Ja. Dus het gaat niet alleen om het aanwijzen van een locatie, waar ik straks echt iets over zal zeggen. Mm-hmm. Maar ook om een plan van hoe kunnen we dat nou goed doen met de mensen daaromheen. Hoe betrek je die op een goede manier? Hoe informeer je die? En hoe geef je ruimte om hen mee te laten denken? Dus wij hebben een locatie aangewezen, maar ook dat meegenomen in het besluit. Mm-hmm. En de locatie voor, of de keuze voor de locatie, is eigenlijk deels een locatie die we al op het oog hadden. Als je kijkt naar de kaart van Heemstede, dan zie je dat we echt niet zo heel veel plekken hebben voor iets van die omvang. We hadden ook de opdracht gekregen van de raad, al meer dan een jaar geleden, om ook naar een locatie in het buitengebied te kijken. En we zijn dat proces opgestart. En toen deed zich iets voor, namelijk dat er Krukjesbrug werd gerenoveerd. Ja. Daar stond allemaal bouwmateriaal vanuit de provincie voor. En op een gegeven moment hebben ze dat allemaal weggehaald, waardoor er in een landschappelijk gebied opeens een vrije plek was waar wel al gebouwd was. Landschap was al aangetast. En toen dachten we, nou, dit zou wel eens de locatie kunnen worden. En nu blijkt ook uit locatieonderzoek door een extern onafhankelijk bureau dat het een geschikte locatie is. En dat was eigenlijk de laatste setje dat we nodig hadden om de locatie aan te wijzen.
1: Dus jullie hebben je laten adviseren, hè? Of althans, jullie hebben onderzoek laten doen. En zelfs dat externe bureau zegt, ja, dit qua locatie klopt die gewoon eigenlijk.
2: Ja, wel met aandachtspunten, net zoals iedere locatie met aandachtspunten er is. Hè, dus we moeten hier iets met de ontsluiting, er moet een riool aangelegd worden. Nou, dat zijn heus best wel nog hobbels. Mm-hmm. Maar we zijn ervan overtuigd dat we die kunnen nemen.
1: Oké, en nu hebben jullie een locatie. En ik heb net gesproken met Guus van D. Dat is de man die nog voor de zomer jullie heeft willen helpen. Jullie als gemeente. Van joh, kijk eens mee. En we gaan even een rondje lopen langs allerlei verschillende locaties. Een van de locaties was ook daadwerkelijk inderdaad dit weiland. En hij zegt, ja, ik ben heel erg blij dat er eindelijk een plek gekozen is. Wij vinden het inderdaad vanuit Heemstede, hè, zowel de morele plicht als de menselijke plicht om mensen een fatsoenlijke plek te geven. En hij zegt ook, ja, eigenlijk kun je op deze locatie niet echt op tegen zijn. Is dat iets wat jij deelt?
2: Nou, vanuit mijn perspectief en vanuit de onderbouwing die we als college hebben verzameld, denken wij ook dat dit de beste locatie is. Ja. En ongetwijfeld zullen mensen erop tegen zijn. Dat heeft iets te maken met het onderwerp, maar ook iets met het gegeven dat iemand die daar bijvoorbeeld 100 meter verderop met uitzicht op de locatie net een huis heeft gekocht, ook wel even achter zijn oor krabt van hey, als ik dit had geweten, had ik dan misschien een jaar geleden een andere keus gemaakt. Je doet heel veel verschillende dingen met mensen. En we vinden het belangrijk dat die ruimte er is. Hm. Ik heb afgelopen tijd ook een paar omwonenden gesproken. En ook maar gewoon uitgenodigd voor koffie. Laten we maar gewoon over praten.
1: Ja.
2: Om dat open gesprek ook aan te gaan. En daar zullen ongetwijfeld ook tegenstanders tussen zitten. Desondanks is het college van mening dat we dit wel moeten realiseren.
1: Ja, ja, want wat hij ook nog zei, hè, van ga proactief inderdaad in gesprek met de mensen. Gewoon advies hoor, aan jou als wethouder zijnde. Ga proactief het gesprek aan. Ik hoor dat ben je al aan het doen. Dus dat is, en hij zei ook, dat vond ik interessant, hij zei laat vooral je oren niet te veel hangen naar mensen die inderdaad om wat voor reden dan ook zeggen, not in my backyard, zeg maar. Dit is de meest logische plek.
2: Nee, oren zeker niet laten hangen, maar wel gewoon gebruiken om te luisteren en dat gesprek aan te gaan willen we heel graag. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk ook dat dat het meeste, ja, dat dan uiteindelijk kom je dan toch tot het beste proces.
2: Ja, kijk, wij snappen ook dat de mensen die daar wonen hun buurt beter kennen dan wij.
1: Ja.
2: En ook hun kennis over hoe wegen gebruikt worden, wat bij wijze van spreken hangplekken zijn, of wat er dan ook
1: hoe
2: kan spelen.
1: Hoe laat het dan precies druk is, of dat je denkt van ja, je moet hier niet om 3:30 komen, want dan staat het, weet ik veel.
2: Nou,
1: ja,
2: precies. Ja, ja. Allemaal dat soort zaken. En meer is allemaal bespreekbaar. Het zijn allemaal zaken waarmee we rekening willen houden. Maar wel met het oog op de realisatie van de locatie.
1: Ja.
2: Dat betekent niet dat we al door alle hoepels van besluitvorming heen zijn.
1: Nee, want dat vroeg me af. Hè? Want je hebt nu een locatie. Althans, hè, een voorgenomen locatie. Ja. Misschien moet ik het zo
2: voorkeurslocatie.
1: Voorkeurslocatie, ja. Mooi. Wat zijn dan die hoepels die we nog moeten doorlopen voordat er daadwerkelijk op een gegeven moment zo'n gebouw staat?
2: Ja, nou ja, ik zei al dat we graag regie willen voeren als gemeente. Maar ook als gemeente zijn we afhankelijk van een aantal externe partijen. In dit geval op zijn minst twee. Het COA is degene die daar, als er een plek komt, gaat bouwen en ook het beheer doet. Het COA moet nog officieel groen licht geven dat zij dat ook financieel en anderszins gewoon rondkrijgen.
1: Okay.
2: Dus dat is een van de hoepels. De provincie is degene die een uitspraak mag doen over de locatie, omdat het gaat om een locatie die bijzonder landschappelijk waarde heeft.
1: Mm-hmm.
2: Provincie heeft in heel de provincie en ook in Heemstede best wel wat locaties aangewezen met zo'n landschappelijke waarde. En dat betekent in feite dat je daar wel mag bouwen, maar alleen als de provincie daar toestemming voor geeft.
1: Oh, ja.
2: En wij hebben nu openbaar gemaakt, dit is onze voorkeurslocatie. En daarmee gaan we ook zo'n verzoek bij de provincie indienen om daar toestemming voor te geven. Maar dat is ook een van de dingen die nog moet lopen.
1: En begreep ik nou ook dat het nog door de gemeenteraad heen moest?
2: De gemeenteraad heeft twee keer hier iets over te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: In de eerste plaats gaan we op vrij korte termijn, dat zal waarschijnlijk, daar gaat de raad altijd zelf over, maar waarschijnlijk zal dat half september zijn, gewoon in gesprek. Mm-hmm. En begin oktober nog een keer. Om te horen wat hun ideeën zijn en of zij nog dingen mee willen geven vanuit hun rol aan het college.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat zal meer een gesprek zijn. En
1: dat is dan adviserend of zo, of informerend?
2: Ja,
1: of,
2: ja, zij kunnen dan wensen en bedenkingen meegeven, zo heet dat. Hè. Dus wensen positief geformuleerd en bedenkingen misschien wel zorgen of anderszins. En dat is een gesprek. Wij als college luisteren dan en kijken wat we met die ideeën kunnen doen.
1: Mm-hmm.
2: En als het plan uiteindelijk af is en er ligt echt iets waar we als gemeente definitief ja of nee tegen moeten zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En het COA en provincie hebben er ook ja tegen gezegd. Dan komt de raad nog een keer aan het woord, omdat zij dan een bindend advies meegeven.
1: Okay.
2: Dus dan bepalen zij in feite of het doorgaat of niet.
1: Ja, ja. En als ik het nou uitzet in de tijd, stel alle hoepels waar we erheen gaan springen, of alle die worden groen en dat is allemaal prima. Wanneer ergens kunnen we dan verwachten dat er zo'n centrum komt te staan?
2: Alle gemeenten die nu nog niet aan een opgave voldoen, moeten dat natuurlijk zo snel mogelijk doen. Ja. Er wordt alleen gezegd dat locaties die je nu bij het Rijk of bij de provincie aanbiedt, dat die per 30 juni van komend jaar, dus zomer 2027, gereed moeten zijn. Nou, dus daar richten we ons op.
1: Best rap.
2: Ja, nou, we hopen heel erg dat lukt. Maar ik zei al, we zijn ook van externe afhankelijk. Processen moeten maar goed op elkaar aansluiten. Maar dat is waar we op inzetten.
1: Oké, 30
2: juni 2027.
1: Ja, 2027. Oké.
2: Maar pin me er niet op vast.
1: Nee,
2: maar
1: dat
2: is waar
1: snap
2: we voor inzetten.
1: Ja. Ik zal je niet bellen op de 30ste en zeggen, hey, waar staat hij nou onderhand? Ja. Nee, maar wat ik al zei, het is natuurlijk een proces geweest wat heel veel hobbels heeft gekend. Hè. Er waren heel wat, er waren een aantal locaties die al eerder werden aangegeven. Nou, dit wellicht. Er was best wel veel gedoe over. Best wel wat weerstand. Veel informatieavonden, druk bezocht. Dus je hebt heel veel al met je stadgenoten en je dorpsgenoten gesproken. Ik begrijp dat er ook nog informatie of avonden komen rondom voor deze.
2: Klopt. Gisteren en vandaag hebben omwonenden een deur op de mat gekregen, waarin ze ook daar weer voor worden uitgenodigd. En eigenlijk willen we dan eerst toelichten waar staan we nu. Dat is waar wij het net kort over hadden, ja, maar dan misschien iets uitgebreider. Ja. We willen ook wat meer ingaan op de technische onderbouwing.
1: Oh ja.
2: Ik heb net al iets gezegd over een onderzoek. Ja. Maar wat staat daar nou precies in?
1: Precies.
2: Welke afweging is er gemaakt?
1: Waarom zei dat onderzoek inderdaad? Dat klopt. Ja.
2: Dus dat is iets wat we dan verder toelichten. Maar we gaan dan ook aan mensen vragen van in het vervolg, wil je met ons meedenken?
1: Ja.
2: Wij stellen nu voor om twee werkgroepen te maken. Eentje gaat meer over de harde of de fysieke kant, zeg maar. Mm-hmm. Hoe moet die locatie eruit zien? Welke wensen zijn er met betrekking tot veiligheid en andere zaken? Er is er eentje die heeft een wat zachtere kant, meer de sociale kant. Als hier straks mensen komen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die welkom geheten worden en ook onderdeel kunnen uitmaken, ook al is het maar tijdelijk misschien voor sommigen, van onze samenleving? En zijn er misschien vrijwilligers die mee willen helpen en hoe dan? Dus dat zijn dan de twee werkgroepen waarmee we gaan starten.
1: Okay.
2: Dus we nemen inwoners daarin mee. Eén ding wil ik daar nog over zeggen. Alle wensen willen we heel graag horen. Maar ook als gemeente bepalen we niet alles. Dus daar waar mogelijk zullen we wensen meenemen. Maar we zullen ook wel eens op onmogelijke wensen stuiten. En dan zullen we dat als gemeente moeten uitleggen waarom iets misschien wel heel goed bedoeld is, maar toch niet gerealiseerd kan worden.
1: Ja.
2: Dus dat
1: Guus,
2: zal er ook.
1: Guus, die zei daarover inderdaad van, er zullen vast mensen dingen, maar uiteindelijk, want je zegt de gemeente bepaalt niet alles. Nee, dat klopt. Maar veel, daar gaan jullie gewoon over. Dat ze, dus hij was daar heel duidelijk in en zegt, luister, het is een democratisch land. We hebben met z'n allen 2/3 of zoiets meerderheid. Heemstede heeft dat gewonnen. Dus daar moeten we ook, ongeveer.
2: Zal ik zo even corrigeren?
1: Ja, dat is goed hoor. Ik chargeer wellicht wat. Ik heb de cijfer in. Fact-checking doen we zo.
2: Ja, doen we zo.
1: Precies. Dus er is een meerderheid. Dus we hebben er allemaal voor gestemd. Dit is wat er gebeurt. Laat ze dan ook gewoon hun werk doen.
2: Ja, er is een coalitie gesloten tussen D66, VVD en PRO. Die hebben samen een meerderheid. En die hebben ook duidelijk de opdracht gegeven van maak werk hiervan.
1: Precies.
2: Maar ook vanuit het besef, dat betekent iets voor mensen. Dus op tijd informeren, goed meenemen en daar dan ook de tijd voor nemen.
1: Ja, oké, dat snap ik. Ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je blij bent. Een blij wethouder.
2: Ik ben blij dat het college eensgezind een besluit heeft genomen. Ik ben blij dat we verder kunnen en ook in gesprek kunnen.
1: Mm-hmm.
2: Het heeft altijd iets ongemakkelijks dat je ook in een fase zit waarbij je misschien in concept al de resultaten van een onderzoek weet, maar dat nog niet met iedereen kan delen.
1: Ja.
2: Alles is nu openbaar, dat is prettig. En daarover gaan we gewoon het gesprek voeren. En ik hoop op een goede uitkomst.
1: Nou, volgens mij, als ik Guus in ieder geval hoor, als hij representatief is voor de inwoners van Heemstede, dan moet dat wel goed komen. Volgens mij is het een helder verhaal. Ik lees 8 en 9 september een informatiebijeenkomst voor omwonenden.
2: Klopt.
1: In Heemstede. En 10 september, want het schuurt natuurlijk ook een beetje tegen Krukjes aan.
2: Zeker.
1: Voor omwonenden in Krukjes. Daar gaan jullie de onderzoeken en het voorlopige besluit uit. uitleggen. En uiteraard vragen, zorgen, opmerkingen. En inderdaad, wil je meedoen? Hoe Precies. kunnen we verder? Ik denk Precies. dat we moeten gaan doorpakken. Ik wens je daar ongelooflijk veel succes mee, Sam. En dank je wel voor je toelichting hier op 105.
2: Heel graag gedaan.

0: loving.
1: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. De Mannen van Michelangelo is genomineerd voor de Museum Tijdschrift Tentoonstellingsprijs 2026. De tentoonstelling die in het Tijlers Museum te zien was in het najaar van 2025 is één van de 10 genomineerden. Eiko Letschert belde afgelopen woensdag in Haarlem Vandaag met museumdirecteur Mark de Beijer om hem te feliciteren en om nog eens naar de tentoonstelling te kijken.
2: We gaan naar ons eigen Rijksmuseum, het Tijlersmuseum, want er is iets bijzonders aan de hand. De expositie, de Mannen van Michelangelo, of tentoonstelling moet ik eigenlijk zeggen, de Mannen van Michelangelo, is genomineerd voor de Museum Tijdschrift Tentoonstellingsprijs 2026. En aan de telefoon een, ik denk, trotse museumdirecteur Mark de Beijer. Mark, goedenavond.
3: Dag, goedenavond. Inderdaad, hartstikke trots.
2: Ja, toch?
3: Ja, absoluut.
2: Kan niet anders. Hey, het museumtijdschrift. Ja, ik zei net al even. Het is wel handig dat een tijdschrift over museums ook daadwerkelijk museumtijdschrift heet. Dat scheelt.
3: Ja,
2: What's in a name. Super handig. Hoe gerenommeerd is dat tijdschrift?
3: Dat is een heel gerenommeerd tijdschrift. Nou ja, sterker nog, het is het tijdschrift over musea in Nederland. Dus nee, dit is wel echt. Dit is wel één.
2: Dus die tentoonstellingsprijs van museum, dat is wel echt even een dingetje.
3: Ja, zeker. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft de tentoonstelling over Anselm Kiefer in het Van Gogh en in het Stedelijk Museum in Amsterdam gewonnen. Nou, dat is natuurlijk een enorme blockbuster tentoonstelling geweest.
2: Mm.
3: Dus dat zegt misschien wel wat over de rijkwijde en ook het belang van van het tijdschrift en van de prijs ook.
2: De tentoonstellingsprijs 2026. Ja, want het is wel een beetje gek, want het is de tentoonstelling 2026, maar hij loopt, hij is er niet meer, hè, de Mannen van Michelangelo?
3: Nee, hij is er niet meer, maar wat zij doen eigenlijk is, zij pakken het culturele seizoen.
2: Oh, zo.
3: Loopt dan, zeg maar, over het jaar heen.
2: Ja, en op het moment dat je dan genomineerd bent, want hoe word je gebeld, of moet je het zelf ook maar lezen in dat tijdschrift?
3: Nee. Wij werden al een tijdje geleden, ik weet het al een tijdje, een tijdje geleden werden we benaderd door het museumtijdschrift dat wij inderdaad genomineerd waren. En dat wij ons daar dus langzaam op konden voorbereiden. Dat alleen ik en uiteraard de organiserende conservator, mijn collega Terry, en ook de afdeling Markom, om alles in de stijgers te zetten, dat mochten weten. Maar de rest nog niet, dus ook de rest van de collega's weten eigenlijk pas sinds heel kort dat wij hiervoor genomineerd zijn.
2: Dus je hebt heel lang op dat geheimpje moeten zitten.
3: Ja, dat is natuurlijk super frustrerend.
2: Oh my.
3: Gelijk inderdaad overal.
2: Ja, je wilt van de daken schreeuwen, toch?
3: Schreeuwen inderdaad dat je hiervoor genomineerd bent. Maar wij moesten inderdaad het verdrietige even op onze handen zitten.
2: Hey, even een stukje inhoud. Want de Mannen van Michelangelo is natuurlijk een mooie tentoonstelling. Maar wat maakte nou dat het museum tijdschrift zei van ja, die gaan we. Die komt op die shortlist, want dat is het feitelijk, van 10 genomineerde tentoonstellingen.
3: Ja, kijk, daar kan ik alleen maar naar raden. Want ze hebben een vakjury. Die kiezen ik ongetwijfeld vanuit een hele grote longlist deze 10 tentoonstellingen die genomineerd zijn. Dus ik kan alleen maar raden of gissen naar waarom zij dat nou gekozen hebben. Maar ja, ik denk dat er een aantal hele duidelijke aanwijzbare redenen zijn. Dit was ten eerste een, als ik zeg once in a lifetime tentoonstelling, overdrijf ik het misschien. Maar dit is echt wel absoluut once in a generation tentoonstelling. Dit kunnen wij gewoon heel weinig doen, zo'n tentoonstelling. En het is natuurlijk, wij zijn het enige museum in Nederland met zo'n collectie tekeningen van deze toch wel de beroemdste kunstenaar ter wereld in Nederland.
2: Mm-hmm.
3: Tussen deze 10 tentoonstellingen zijn wij ook de enige tentoonstelling die gaat over oude kunst.
2: Mm-hmm. Ik zie inderdaad anderen die hip-hop en Jan Toorop. Prima. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk ongelooflijk biased, hè?
3: Een hele kleine side note. Wij hebben een conservator, een hedendaagse kunst, Rieke. En die is in dubio nu. Zij heeft ook de tentoonstelling Hip-Hop Is in het Groningen Museum gecureerd.
2: Oh, shit. Nee.
3: Ik moet haar maar vragen naar haar loyaliteit.
2: Ja, nu gaan we erachter komen, hoor. Nu gaan we erachter komen.
3: Nee, maar een andere reden is dat... kijk, er zijn natuurlijk kilometers boeken geschreven over Michelangelo.
2: Zo.
3: En we hebben... het is ons toch gelukt om het publiek met een... toch een nieuw verhaal over de relevantie van het mannelijk lichaam...
2: Ja.
3: In de kunst van Michelangelo voor het voetlicht te brengen. Dat is toch... Ja, dat is bijzonder dat we toch iets nieuws hebben kunnen doen.
2: Nou, dat vind ik best wel knap. Want kijk, Michelangelo, die heeft, ik bedoel, we hebben wel eens een tentoonstelling gezien van de goede man. Of iets hebben. Maar jullie hebben toch een invalshoek gevonden die in ieder geval nieuw en fris voelde. Laat ik het zo stellen.
3: Nou ja, en ik denk dat je twee mooie woorden gebruikt. Nieuw en fris. Want ik denk dat dat ook een van de... Dat zou een van de overwegingen kunnen zijn van de jury.
2: Oh ja.
3: Dat is namelijk ook een heel fris en hedendaags vormgegeven tentoonstelling.
2: Ja.
3: Dus we hadden Afaina de Jong als... dat is best wel een... een golden girl op dit moment. Vormgevingsland.
2: Oh ja, okay.
3: We hebben bereid gevonden om onze tentoonstelling te maken.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat is wel echt... het is een vormgeving geweest die je denk ik niet gelijk verwacht zou hebben bij een oude kunst tentoonstelling. Mm. Ik kan me nog herinneren, mijn drie Gen Z kinderen die waren ook op de opening. En alle drie hadden ze het gevoel van, oude kunst, wat moet ik ermee?
2: Ja, precies.
3: Dit voelt wel echt als een tentoonstelling die ook voor ons is.
2: Ja.
3: Ja, dat vind ik dus heel tof.
2: Ja, dat vind ik heel knap en zeker met zo'n oude vent.
3: Ja, die wel echt knijtergoed kan tekenen en schilderen.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, hallo, dat doe ik hem niet na, laat ik het zo stellen. Hé, hoe kunnen wij er nou met elkaar voor zorgen dat jullie uiteindelijk die prijs gaan winnen?
3: Nou, ik zou zeggen twee stappen. Ten eerste ga je naar museumtijdschrift.nl/tentoonstellingsprijs.
2: Mm-hmm.
3: Daar kun je stemmen. Dat is echt een heel eenvoudig iets. En het tweede is, als je hier enthousiast over bent, laat het je familie, vrienden, kennissen, buren, hele straten ook weten via de socials en via je WhatsApp of Signal. Mobiliseer mensen, zou ik zeggen, als je wil dat je trots kunt zijn op Haarlem.
2: Juist, kijk, trots op Haarlem, trots op de Tijlers, trots op de mannen van Michelangelo. Breng je stem uit. Je kunt ook via tijlersmuseum.nl trouwens een button, zie ik hier tegenkomen, die je automatisch weer naar die tentoonstellingprijs leidt. Dan een beetje, ja, het is misschien een beetje een gekke Nederlandse vraag, maar stel nou dat je het inderdaad wint. Wat win je dan als museum zijnde?
3: Dan win je, ik zou zeggen, wat het allerbelangrijkste is dat je de eer krijgt en dus ook exposure voor het oudste museum van Nederland, Tijlers Museum.
2: Mm-hmm.
3: Ik denk dat een heel belangrijke is. En er zit een geldprijs aan van 10.000 euro.
2: Kijk, die kan het Tijlers dan weer inzetten om weer nieuwe mooie tentoonstellingen te maken.
3: Precies dat.
2: Kijk, hartstikke goed. Nou, Mark, we gaan met z'n allen maar eens even stemmen, denk ik. Tijlersmuseum.nl. Klik lekker door naar die gele button, staat hier. Breng je stem uit. Of naar de tentoonstellingsprijs. Even kijken, museumtijdschrift.nl/tentoonstellingsprijs. Kom je hem ook tegen. En dan moeten we maar even kijken waar die collega dan op gaat stemmen van jou. Hip-hop is, want dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, ik zou het
2: eens
3: even gaan appen.
2: We moeten er maar even volgen. Mark, dank je wel. En ik ben heel benieuwd. Wanneer is de uitslag bekend?
3: 7 oktober.
2: 7 oktober, oké. Okay, nou, dan hebben we rond die tijd misschien nog wel even een keertje contact.
3: Lijkt me hartstikke
2: goed. Het is ook op woensdag, zie ik. Dus dat komt voor mij helemaal perfect uit.
3: Nou, top.
2: All right, spreken we elkaar 7 oktober en heel veel succes. En we gaan allemaal stemmen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: We vechten tegen de bierkaai. Is dat een partijtje knokken in een kooi? Of heeft kaai meer met een krokodil te maken?

In 1987 veranderde het leven van Colin Ferncombe, beter bekend onder zijn artiestennaam Black, verandert helemaal. Na een periode vol ongeluk breekt hij door met het voor hem sarcastische nummer Wonderful Life. De Britse singer-songwriter die is halverwege de jaren 80 zit hij gewoon echt diep in de put. Hij heeft een aantal auto-ongelukken overleefd. Hij is ontslagen door zijn platenlabel. Zijn huwelijk is gestrand en hij is daardoor ook nog dakloos geworden. Nou, het zat niet mee voor de toen pas 25-jarige Black. Met het beetje geld dat hij nog heeft, kan hij amper een stukje kaas en een drankje en melk en boter kopen in de supermarkt. En als hij op een dag terugkomt van de supermarkt, besluit hij een liedje te maken. En binnen 10 minuten ontstaat er een nummer genaamd A Wonderful Life. Een sarcastische knipoog naar het niet zo heel geweldige leven van Black. Hij vertelt over die tekst, ja, ik was eigenlijk ironisch, maar de meeste mensen die namen het serieus. Hij brengt het liedje uit in 1985, maar het komt niet eens in de hitlijsten terecht. Na deze grote domper vindt Black gelukkig een nieuwe platenmaatschappij die met hem wil werken. En dan is er dus in 1987 het nummer Sweetest Smile. Dat ken je vast. Werd een bescheiden hit, maar ja, dat was het dan ook. En zoals wat daarna gebeurt. Want dit platenlabel besluit zijn nummer Wonderful Life opnieuw uit te brengen. Het nummer verschijnt op het gelijknamige debuutalbum. En deze keer wel met succes. Hij wordt hiermee in één klap beroemd. Hij vindt zichzelf terug in de verschillende hitlijsten in Europese landen, maar ook in Nederland. Wonderful Life wordt daar achteraan heel vaak gecoverd. Mathilde Sandring heeft er een prachtige hit mee gehad hier in Nederland. Maar ook bands of zangeressen en zangers als Katie Melua, Ace of Base, Scooter, Kim Wilde, Kate Ryan en Sucro hebben Wonderful Life gecoverd. Het lukt hem niet meer om het succes van Wonderful Life te evenaren, maar blijf wel muziek maken hoor. Totdat hij in 2016 weer in een auto-ongeluk terechtkomt. En nu gaat het niet zo goed aflopen met hem. Hij raakt in coma en uiteindelijk overlijdt hij op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen hiervan. Wonderful Life blijkt dan toch wel heel ironisch of heel sarcastisch in ieder geval. Maar ja, dat maakt niet dat dit niet een prachtige plaat is. En ik vond het heerlijk om daarmee te openen. En welkom bij de 76e Van Hot naar Herco. Je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over de uitdrukking het is vechten tegen de bierkaai. Heb jij enig idee waar dat vandaan komt? Nou, ik wel. Simon die vroeg deze bij me aan. Dus dat zoek ik graag voor hem uit. En na het nieuws van 7 uur zijn Leonard en Piet Hein van de Bouncers hier in de studio. Ze keren op vrijdag 11 september terug naar het Patronaat. De plek waar de band in 1989 begon of eigenlijk werd opgericht. Ja, en als je al eens bij een optreden van de Bouncers bent geweest, dat is gewoon meteen feest. Dansen, springen, meezingen. Het is een mix van ska, een reggae. Ja, echt een feest. Dus ik ben benieuwd wat de mannen te vertellen hebben. Ze treden al op sinds 1989. En ze hebben blazers en zangers. En ja, echt, ik kijk ernaar uit. Dus dat is na 7 uur. Dan ga ik met ze in gesprek. En het thema van mijn muzikale drieluik hoort daar een beetje bij. Club, disco of dansen. Dus weet je daar een mooie plaat over? Laat het me dan weten. En als iemand je plotseling ontvalt, dan kan het keihard aankomen. Liliana, heel veel sterk met het verlies van Maarten. Dit is Suzanne van Leonard Cohen. Voor jou en een beetje voor Marco.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit waar het vandaan komt, wat het betekent en ik zoek er een liedje bij. En je hoort het al in mijn intro, vandaag gaat dat over het is vechten tegen de bierkaai. En die komt bij Simon vandaan. Hij wist eigenlijk zelf ook wel precies wat het was, maar hij vond het zo'n leuke uitdrukking dat hij zei, ja, dat moet je toch maar een keer bespreken. Dus, en dat heeft hij echt al een hele tijd geleden ingediend, maar ja, hij is nu pas aan de beurt. Vechten tegen de bierkaai, dat weet je waarschijnlijk wel, betekent het onmogelijke proberen te bereiken. Een verloren strijd aangaan. Waar komt het vandaan? Nou, die uitdrukking die herinnert aan de bierkade in Amsterdam. En in informeel taalgebruik was dat de bierkaai. Dus de kade wordt dan vaak kaai. Antwerpen heeft dat ook bijvoorbeeld. In Amsterdam was dat een deel van de ouderzijds Voorburgwal, waar eeuwen geleden vaten met bier werden aangeleverd en opgeslagen. En de sjouwers, dat waren sterke kerels en die stonden bekend als echte vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn dat hij het zou verliezen. En daardoor kreeg vechten tegen de bierkaai de betekenis van iets onmogelijks doen. Dat begrijp je dan. En in het boek De Volksvermaken komt deze uitdrukking ook voor, namelijk bij een beschrijving van het hoopvechten. En daarmee is bedoeld het vechten van een groep jongens of mannen uit de ene buurt tegen een groep mannen uit de andere buurt. De auteur die noemt de geregelde hoopvechterij tussen mannen en jongens van de bierkaai uit de Jonkers- en de Ridderstraten en uit de Jodenhoek in Amsterdam. Hij vervolgt met het spreekwoord: wie kan er tegen de bierkaai? Ja, er is dus iets van overgebleven en ja, want daar vond men weer. Dus het uiteindelijke, wat is blijven hangen, dit is vechten tegen de bierkaai. Hoe tof is dat? Wist je dat? Dat het hier vandaan kwam? Nou, ik eigenlijk. Ik moest het echt wel even opzoeken om het ook weer precies uit te vogelen. Maar ik vind dit dan weer prachtig. En zoals je weet, zoek ik er ook altijd een plaat bij.

Dat was de bespreekwoordenrubriek deze week. Volgende week gaat hij over advocaat van de duivel spreken. Mijn collega Rudy Nicolet kon ermee. Dit is Nielson. Het is

Op onze website staat een mooi bericht over de vleeshal in Haarlem op de Grote Markt. Die heeft dit weekend getest als restaurant en club. Haarlem heeft dit nodig, wordt er geciteerd. De vleeshal aan de Grote Markt werd dit weekend omgetoverd. Met het testevenement Momentum willen de organisatoren in samenwerking met de gemeente onderzoeken of het gebouw geschikt is voor een restaurant of een club. En daarom, ze hadden meteen al wat uitdaging, want er is alleen een kraantje en als er dan een keuken moet komen, dan heb je best wat te doen. En het moet ook maar werken om daar even een club in te bouwen waar lekker muziek gedraaid wordt en waar je lekker kan dansen. Maar ik vind het wel een ontzettend goed idee. Nou, kijk vooral op onze website naar dit bericht. Er is een hele reportage over gemaakt door mijn collega Bas van der Rie, Bas de la Rie. En vandaar dat mijn thema dus is club, disco of dansen. Nou, weet je daar?

Wat stuur je gave dingen in? Dank je wel daarvoor. Disco Inferno, zegt Simon van de Tramps. Of Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter komt een paar keer binnen zelfs. Dance the Night Away van de Mavericks. Dance Little Sister van Terrence and Darby. Ja, hele fijne plaat. The Dance van Garth Brooks of Dance with My Father van Luther van Dross. Eens even kijken. Gisela stuurt in Disco Really Made It van Grupo Sportivo. En dat doet er denken aan Stappen in Purmerend. Wat leuk. In de disco van Noodweer zegt Floriska. En die zegt natuurlijk ook Dancing in the Street van Bowie en Jagger. En ze zegt die clip van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ja, wat een leuke plaat, hè. Maar goed, we gaan vandaag wel een beetje voor de afwijkende platen. Dus vandaar niet in de top 3. Natuurlijk mijn excuus daarvoor. Dancing Queen van ABBA komt er daardoor dan ook niet in. Of wat dacht je van Dancing with Tears in My Eyes van Ultra?

0: Box. Ook een hele, hele fijne plaat. Just Dance van Lady Gaga. Save the Last Dance. Last Dance van Donna Summer. I Can Dance van Genesis. Oh, Dance No More van Harry Styles. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Dansen op de vulkaan van De Dijk natuurlijk. Nou ja, ik heb vorige week alles van De Dijk zo ongeveer gedraaid. Dansen van Clouseau. Ik wil dansen van Vrouwtje. De Club van Samson en Marie. We've Got the Whole World van de Norwich City Canaries. Wat leuk allemaal. Magnetic Fields komt nog binnen. Nothing Matters When We're Dancing. Goeie plaat, dankjewel Marco. En Kraantje Papi stuurt nog iemand in. Oh, wat een mooie platen. Super gaaf, dank je voor deze mooie platen. Ja, dan gaan we toch maar eens even kijken hoe het dan met de top 3 is. Want wat ik dan altijd probeer is om het een beetje te mixen. Iets met club, iets met dansen. Nou, eens even kijken. Op de derde plek, ja... misschien vinden sommige mensen me dan stom, maar dat is Club. Het is Club Tropicana van Wham. Die is een aantal keer binnengekomen. Maar omdat ik ook nog twee andere platen heb. En één echte absoluut, wat mij betreft nummer 1, staat dus Club Tropicana op de derde plek. Dankjewel.
1: Nummer 3.

En op de tweede plek, de Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Die wordt door Marco ingestuurd. Wat een goede keuze, dank je.

0: dit was het muzikale drieluik. Jouw top 3 aan de hand van het nieuwsbericht van 105.
1: This is my church.
0: Fearless.
1: This is where I heal my hurts.

is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Leonard en Piet Heijn die zijn intussen in de studio gekomen. Zij zijn van de Bouncers en na het nieuws gaan we in gesprek over... Ja, ze treden op sinds 1989 en ze keren terug naar het patronaat waar het ooit allemaal is begonnen. Nu het nieuws en daarna hoor je ze aan het woord. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Leer.
4: Van hot naar Herco deel 2. De bouncers klinken energieker, scherper en voller dan ooit. Je hoort zo waarom.

0: Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En voor de radiokijkers, die hebben het al gezien. Want de mannen van de Bouncers, die zijn in de studio. Welkom Leonard en welkom Pietijn. Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, gezellig.
0: Nee, het is me echt een eer. Ik was bij jullie optreden, denk een half jaar geleden, in het skatepark in Haarlem. En ja, dat was ouderwets feest.
1: Ja. Het is ook een hele fijne plek om te spelen. Je staat heel dicht direct op je publiek. En ze zijn enthousiast. En het klinkt er fijn. Dus ja, dat is altijd een hele fijne plek om te spelen.
0: Ja, en ik stond aan die andere kant. Dus ik kan het alleen maar helemaal met je eens zijn. Ja. En daar sprak ik Piet Hein. En daar was een halve afspraak gemaakt om een keer naar de studio te komen. Ja. En nu zijn jullie daar.
2: Ja.
0: Hé, hey, vertel. Want ik heb het aangekondigd als dat jullie op tour zijn. En een tour van drie jaar, toch? Zeiden jullie.
2: Nee, vier optredens achter elkaar. toevallig of niet. Dan noemen wij het al snel een tour.
0: Ja. Maar goed, jullie komen op 11 september naar het Patronaat.
2: Ja, nou, zeker.
0: Dat lijkt me echt. En het is thuiskomen, want daar zijn jullie begonnen ooit.
2: Ja. Leonard is daar begonnen met een groot deel van de.
1: Ik werkte als vrijwilliger in het Patronaat. Ja. En daar was op een gegeven moment hadden we bedacht dat voor een van die Ultimore's parties, waar acts werden gedaan, dat wij als vrijwilligers ook een band zouden vormen.
0: Oké. Okay.
1: En toen heb ik twee nummers gezongen. En dat vond ik zo ontzettend leuk om te doen. Dat ik dacht van nu wil ik zelf ook een band beginnen. En omdat ik opgroeide in die ska-tijd van de Specials en Madness and the Selector, dacht ik het moet een ska-band worden. En toen ben ik gewoon ook direct bij collega's in het Patronaat gaan vragen van god, wil je in mijn bandje? En dat hebben sommigen die hebben dat gedaan. En we hebben er andere mensen bij gezocht. En binnen de kortste keer had ik een band.
0: Wauw, en dat is dus. En je bent nu gewoon 40 jaar later.
1: Nou ja, bijna wel. 36 jaar
0: later.
1: Ja,
0: laten we het goed zeggen, inderdaad. Ja. Sorry. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ik voel me al oud zat.
0: Ja, goed. Maar ik kan het ook gewoon zeggen dat ik er toen ook al was. Dus
1: Piet Hein was dus 5.
2: Ja, ik was 5.
0: Ja, dat is wel heel lief.
2: Ik was aan het knikkeren toen jullie de eerste noot speelden. Ja. Ik kwam er iets later bij.
0: Ja, je kwam er iets later bij. Ja. En even kijken, want voor degene die alleen maar gewoon naar de radio luistert. Leonard, jij bent de zanger.
1: Klopt.
0: Maar jij bent ook wel eens aan het drummen of percussie, denk ik, heet het dan.
1: Ja, ik heb wat trommeltjes, mondharmonica. Ik maak met percussie ook nog wat geluid erbij.
2: Een neusfluit
1: als het mag, maar dat mag niet van de band. En verder gespeend van elk muzikaal talent. Dus Pie kan in ieder geval trompet spelen.
0: Ja, want jij bent de trompetist.
2: Ja, dan maar is kan dus alweer geen noten lezen. Dus dat maakt het wel wat ingewikkeld. Dus ik doe het dan maar
0: uit je hoofd. Ja, ja, lijkt me gewoon ook veel handiger.
2: Ja, ooit begonnen met piano, maar volgens mij na 1 of 2 jaar doe je dat alleen maar alleen. Toen ben ik in een orkest begonnen. Een symfonisch orkest. Op een gegeven moment vind je dat dan ook wel. Ja, als tiener misschien iets minder spannend.
0: Mm-hmm.
2: En dan denk je, hé, mijn broer die speelt in een bandje. Misschien kan ik daar eens bij als trompetist. Want die hadden ze nog niet of hebben ze ook nooit gehad.
1: Nee.
2: Meen ik?
1: Jij bent tot nu toe de enige trompetist die we ooit gehad hebben.
2: En dat is denk ik ook alweer 20 jaar geleden.
0: Ja, dus je bent toch ook gewoon een oude rot in het vak. Leuk. Precies. Ja. Nou, je hoort het al. Kijk, ik ga zo nog even het plaatje draaien en daarna gaan we verder. Maar jullie hebben nog wat leuks. Want op vrijdag 11 september is het concert in het Patronaat. En jullie mogen kaartjes weggeven.
2: Ja,
0: hoe zit dat?
1: Ja, we hebben ze toevallig. En wat gaan we doen? Bellers, mailers, ik weet het niet. Appers, zeg het maar.
0: Mailen mag ook, maar dat is wel een omweg die niet handig is richting deze studio.
1: Lijkt me ook.
0: Maar appen kan naar 06-105-105-38. Leg even uit waarom je 11 september naar dit leuke concert wil.
2: Ja.
0: Bellen is ook iets wat lastig. Dus ik zou zeggen, stuur gewoon een appje. Dat is echt het meest praktische.
1: Waar moesten ze ook alweer heen sturen?
0: Ja, 06-105-105-38. Maar wat je ook kan doen, is gewoon naar haarlem105.nl/studio. En daar het formulier in vullen. En dan komt het gewoon hier bij mij in de studio binnen. En dan kunnen we mensen blij maken. Jullie hebben twee keer twee kaartjes. Ja. Dus,
2: kan er nog net bij, denk ik, in de kleine zaal van het Patronaat.
0: Mm-hmm. Ja, maar dat is eigenlijk wel de leukste zaal, hè, de kleine zaal
2: knus,
0: van het Patronaat. Ja.
2: En je staat vooraan en met het geluid wat we brengen en de gasten die we hebben daar. Wordt hartstikke leuk.
0: Nou, ja, precies. Dat wordt een feest. Ik ben er sowieso bij. Daar heb ik echt hartstikke zin in. We hadden net al heel veel discussie wat dan allemaal ska is. Doe maar is een beetje op het randje.
1: Doe maar heeft wel echt ska-nummers gemaakt. Ook veel reggae-achtige dingen. Ja. Maar Doe Maar zit er wel in. Ja, bij mij begon het met de Specials, de Selector. Ja. In iets mindere mate Madness, maar dat ook Madness ging al heel snel een andere kant op. De Beat vind ik echt een geniale band.
0: Oh, leuk.
1: Dus ja, een beetje meer in die hoek. Echt de oude two-tone golf, dat was mijn ding. Daar begon het voor mij echt met ska. Toen heb ik dus veel later pas al die ska uit de jaren 60 van Jamaica leren kennen. Ja. En alles wat er dus daarna
0: vooraf is gegaan. Leuk.
1: Was vooraf en daarna, ja. Maar ja, het is bij mij ook niet alleen maar ska, hoor. Ik heb een vrij brede smaak.
0: Goed, goed zo. Nou, hier is in ieder geval, die is eigenlijk niet meer uit de jaren 80, maar wel met Def P. Hier is een watje van Doe Maar.

0: Ja, we zitten natuurlijk tussendoor al lekker te praten over wat nou wel ska is, wat niet en dat soort dingen. Hoe is het jullie dan in de afgelopen, nou laten we dan de afgelopen 20 jaar doen, Pieter, hoe is het jullie vergaan? Want jullie doen dit volgens mij vooral uit liefhebberij.
1: Zeker.
0: Het is niet jullie werk.
1: Nee, het is pure hobby. En dan het liefst zo vaak mogelijk. Te beginnen met elke maandagavond te repeteren.
0: Ja.
1: Dat doen we bij Scouting Hildebrand. Niet allemaal komen nu op maandagavond, maar dat dan weer niet. Maar, en dat is heel gezellig en dat doen we iedere maandagavond. En we spelen, ik denk 8 tot 10 keer per jaar, door het hele land. En we zeggen altijd dat we wereldberoemd zijn in Haarlem.
0: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens.
1: Daar kennen ze ons, waardoor we graag spelen bij Skatehal die je aanhaalde. Ja. Patronaat van nu en dan. Slachthuisbuurt zijn we altijd welkom om te spelen. En vorig jaar zelfs het koppeltje op eigen initiatief, het koppeltje in de hout afgehuurd voor
0: dat
1: een
0: jubileum. Was echt leuk, want jullie hebben het gewoon zelf aangekondigd en gewoon de hout stond vol.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat krijg je dan maar mooi voor elkaar.
1: Ja. Ja. En heel veel oud leden ook uitgenodigd toen, die allemaal zeiden, ja, gezellig, ik kom.
2: En dat heeft dus wel weer opgeleverd dat we dus nu weer met een voller podium staan. Want leden uit het verleden hebben zich dus weer aangesloten bij de band.
0: Ja.
2: Daarom hebben we dus nu in principe een blazerssectie van 5 personen.
0: Dat is wel heel leuk, hè?
2: En we hebben een gitarist die weer terug is van weg geweest. Danny Vlaspoel heeft zich weer aangesloten. En dat is een ontzettend goede gitarist. En die heeft al in heel veel bands, andere bands gespeeld. En die is nu weer, bij ons. En dat is ook heel fijn. Daar zijn we echt wel muzikaal, hebben we wel weer wat stappen gemaakt, ja.
0: Ja, en ik vind juist die blazers bij jullie erbij, dat maakt het zo'n heerlijk feest in de zaal. Maar ook om dat op het podium te zien bij jullie. Dat vind ik zo...
1: Ja. We hebben een tijd lang met drie gestaan. Onder andere door het wegvallen van onze trombonist, Erik. En dat mis je dan, zo'n geluid. Want het is een koperblazer naast een trompetist die ik dan ben. En verder hadden we altijd saxen. En er is nu een alt-sax bij. En, dus een trombonist weer. De oude trombonist, Martin. En dat is te gek. Want je hebt een heel vol en breed geluid daardoor. En het is krap. De skatehall is altijd een beetje passende meter.
0: Ja.
1: Maar dat is de charme van alle kleine podia waar je dan mag staan. En gisteravond in Nijmegen hadden we wat meer ruimte. Het was ook leuk.
2: Maar ja, we hebben ook
1: we maken er wat
2: wat is het? In Beverwijk op het podium van Café Camille gestaan. En dat is ongeveer zo groot als deze tafel hier, denk ik. En daar staan we dan wel met z'n tien
0: op. Maar dat past helemaal niet. Ja, dat past in de kroeg.
2: Nee, toch ging het. Ja. Ja,
0: leuk.
2: Als je maar wil, hè.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, en dan voor de luisteraar die denkt, ja, ik ken ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik heb hier... ik ook niet. Maar ik heb hier toch maar even plaat klaarstaan. Dus die wil ik dan even laten horen. Maar misschien, ik heb Return of the Ska Chicken hier klaarstaan voor jullie. Wat is daar het verhaal omheen? Of is het gewoon een lekker nummer?
2: Nou, het is wel grappig, want dat is dus inderdaad het nummer waar we het net over hadden. Over wat escalatie van, van ons covert. Ik heb dat ooit geschreven omdat wij in ons publiek in die beginperiode toch ook mensen kregen die niet helemaal zuiver op de graad waren. En die kwamen dan elke keer toch bij ons optreden kijken. En ik vroeg me echt oprecht af, waarom ben je hier? Wat vind je ons leuk of sta je alleen maar stoer te wezen? Het waren eigenlijk van die jongens die dan met hele boze harses daar achter ons stonden. En die hadden zoiets van, kijk mij eens stoer zijn. En ik dacht van, ja, maar wat kom je nou doen?
0: Okay, en heb je de antwoord op gekregen?
2: Nee, eigenlijk niet. Op een gegeven moment verdwenen ze ook. Hebben ze het nooit meer gezien.
1: Ze weggekeken.
2: Nou, ik heb ze weggekeken misschien. Maar Return of the Ska Chicken. Dat betekent eigenlijk een beetje voor de bange poepers die je gewoon bent. Ja, het nummer is wel altijd een vaste prik op onze setlijst. Omdat het gewoon een heel stevig nummer is. Wat ook nog ergens over gaat. Maar ja, je moet een beetje tussen de regels doorluisteren. Dan hoor je het wel, denk ik.
0: Dus dat vind ik dan leuk. Het is mijn favoriete nummer van jullie.
2: Okay.
0: Dus lieve luisteraar, hier is Return of the Ska Chicken.

0: en zo. Dat zijn een heleboel dingen door elkaar. Piet Hein en Leonard, we hebben Melanie aan de telefoon. En die reageert dus via de app dat ze wel kaartjes voor dit concert wil.
1: Superleuk. Ik ben heel benieuwd wat ze te zeggen heeft.
0: Ja, Melanie, waarom wil je naar het concert op... even goed hard zetten. Waarom wil je wel naar het concert op 11 september?
2: Nou, heerlijke, vrolijke muziek. Ik ken de Bouncers niet persoonlijk. Maar het klinkt heel erg als madness. En ik heb lange tijd in Londen gewoond. En vrolijk, heerlijk. Dus het lijkt me gaaf om dit te zien.
1: Goeie reden.
0: Ja, goeie reden.
1: Ja hoor.
0: Ja. Ze kijken heel blij hier. Dus ik denk dat jij de twee kaartjes hebt te pakken. Hebt.
3: Ja. Gaan we regelen.
2: Dank je.
1: Top, superleuk.
3: Tot dan.
0: Dankjewel Melanie. En ik zorg dat die kaartjes bij je terechtkomen. Ik heb je telefoonnummer en je hebt naar de inbox gereageerd. Dus dankjewel.
1: Oké, nou hebben we er nog twee over, ja. Toch?
0: Nou, dus zo, twee kwijt. Het is niet leeg in de zaal.
3: Dat soort dingen. Jij komt ook toch, Herco?
0: Ja, ik kom zeker. Nee, ik echt. Maar het leuke was dat Wouter en ik meteen, toen dat kwam, al dat hadden gezegd van we gaan erheen.
3: Ja, ja, ja.
0: En toen kwam daarna pas dat idee om dus hier iets met de radio erbij te doen. En dan heb ik eigenlijk gewoon, waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben. Waarom dan juist dat ska en dan niet bijvoorbeeld iets makkelijker reggae? Wat toegankelijker is, lijkt mij.
1: Het sprak mij sowieso heel erg aan, die muziek. Ik zat er echt in, vooral de specials en zo. Dat trok mij heel erg. Ik werd erdoor gefascineerd. En reggae is lekkere muziek. En is heel fijn in de zomer. Maar ik vind het zelf niet interessant genoeg. Begrijp me goed, ik vind... Ik hou ook van reggae-nummers. En Bob Marley en dat... Ja, ik vind het fantastisch. Maar het is niet de muziek die ik zou willen maken. En ik heb ook... Ik kreeg ook toen het idee en het gevoel dat iedereen... houdt wel van ska. Of je nou een punker bent, of een hardrocker, of van disco, of popmuziek, weet je wel.
0: Ja, dat snap ik
1: al
0: wel.
1: Mensen die kunnen wel daar iets in vinden, in die ska-muziek. En ik vind het een... Ik voel het ook een betere manier om mijn persoonlijke verhaal kwijt te kunnen dan bijvoorbeeld in reggae.
0: Oh ja, ja. En Piet Hein, is dat van jou als trompetist? Ja, je kan natuurlijk enorm toeteren met de nummers die jullie maken.
3: Solo's zijn heerlijk. Je hoeft ook nauwelijks versterkt als koperblazer, want je komt overal bovenuit. Voor mij is ska, ja, ik ben ervan gaan houden. Dat heeft me 4 jaar gekost ongeveer. Zoals ik al zei, mijn broer speelde in de band.
0: Okay, ja.
3: En wij reden dan naar Groningen met het gezin waar oom en tantes wonen. En toen werd de hele cd naar Groningen van de Bouncers afgespeeld. En ik kon dat niet meer aanhoren als we daar Groningen binnenreden.
0: Dat lijkt me ook wel heftig.
3: Ja,
0: een autootje
3: was
0: en dan
3: lang, of twee cd's lang waren er toen uit. Dat aanhoren was lang. Maar toch na 4 jaar een keer gevraagd om maar mee te doen. En dan ga je er dus van houden. En vooral... Het leuke is als je op het podium staat. Ik bedoel, repeteren moet je, maar optreden dat wil je. En als je op het podium staat en je ziet dan die mensen dansen voor je neus. Dat is gewoon te gek.
0: Ja,
3: en dan snap je waarom ska zo leuk is. En dan wil je spelen en meer en meer en meer.
1: Ja, beter dan dat wordt het niet, hoor.
3: Nee.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja, nee, voor mij hoort, als er dus zo'n ska-band is en dat lukt, dan wil ik daar echt wel heen. Want... Dat is gewoon, als je erheen gaat, is het gewoon feest.
3: Ja, dansgarantie.
0: Ik zal eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk nu, als voorbereiding heb ik dat wel gedaan. Maar ik zou dat thuis niet heel snel opzetten. Ik doe nog wel eens iets van madness of wat ook. Maar dan wat harder, ja, dat vind ik gewoon, daar word ik echt wel een beetje zenuwachtig van.
1: Ja. Nou ja, ik snap het ook wel hoor. Ik luister ook niet de hele dag naar ska, echt niet. Ik heb een vrij brede muzieksmaak. Ik hou van alles en nog wat. Ik ben met mijn dochter naar Berlijn geweest om naar Radiohead te kijken.
0: Ja.
1: Daar ben ik ook een hele grote fan van.
0: Ja.
1: En ik bedoel, dat staat wel, als je ska neemt en Radiohead, dat staat ongeveer diametraal tegenover elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik hou van alle twee.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook allemaal prima. En dat is in de band ook, dat daar is in de loop der jaren zijn natuurlijk mensen in en uit gegaan. En die hadden niet allemaal waren dat ska-freaks. Die hadden allemaal hun eigen inbreng. En ik denk dat de Bouncers daarom ook zo leuk is. Omdat iedereen kans krijgt om zijn dingetje om zijn ei daarin kwijt te kunnen.
0: Wat gaaf. Ja,
1: ja, zo zie ik het wel.
0: Dus eigenlijk zit je daar ook helemaal. Dus zit je ook in de muziek zelf helemaal niet vast. Want je kan er eigenlijk gewoon. Zelfs als je niet hardcore ska-fan bent, zelfs zoals jij begonnen bent, kan je dus prima
3: ervan houden,
0: muziek maken in deze band.
1: Nou, dat vind ik wel. We speelden gisteren dus in Nijmegen samen met een andere band, de Change the Mood. En die, zij coveren 60s ska en skinhead reggae. Dat doen ze ontzettend goed. Ontzettend knap.
3: Strak.
1: Maar heel strak. Weet je wel, allemaal fantastische muzikanten. Maar ik vond het allemaal te veel.
0: Te netjes.
1: Ja, het leek te veel op elkaar. En met de Bouncers gaan we, ik wil niet zeggen van hot naar her. Maar
0: hallo.
1: Maar we maken wel uitstapjes. Soms een beetje dit, soms een beetje dat. Soms wat sneller, wat langzamer. Het is dan weer wat punky, dan weer wat meer funky. En dus er is.
0: Dat herken ik heel erg van dingen. Als ik naar jullie toe ga. Dat ook al ken ik lang niet alle nummers. Het is gewoon feest. En je kan ook wel eens even een beetje bijkomen. Jij vertelt ook echt verhaaltjes tussendoor. En ik heb hier zo'n videootje dat je een wegbordje ergens van de afsluitdijk hebt meegenomen. Dus er zijn ook dingen om me heen. En dat maakt gewoon zo'n heel optreden bij jullie. Dat maakt het zo ontzettend heerlijk om. Je bent gewoon, je dompelt je gewoon echt onder als je jullie concert bent.
1: Het is. Kijk, want dat merk je ook. Hoe beter het publiek meedoet, hoe meer ze reageren, hoe beter wij gaan spelen. En hoe leuker het voor iedereen wordt.
0: Ja.
1: En als je gewoon op het podium staat en je staat je plaat gewoon na te spelen. Ja, dat hoeft voor mij niet. Dan blijf ik wel lekker thuis. Dan luister ik wel thuis dan naar die plaat. En dan ga ik niet voor naar een bandje kijken. Ik wil dat er iets gebeurt.
0: Ja.
1: En ik heb dingen te zeggen. Soms niet altijd even intelligent of snugger.
3: Nou,
1: maar
3: gaat er wel in.
1: Over het algemeen gaat het er wel in. En ik wil dingen kwijt. En dat ga ik doen.
0: En dat lukt gewoon. En lukt dat dan ook veel beter dan toen jullie net begonnen waren? Heb je dat onderweg ergens geleerd? Of was dat meteen vanaf het begin van gewoon?
1: Ik ben 2 keer echt zenuwachtig geweest. Dat ik echt podiumangst had. Dat was de allereerste keer.
0: Dat snap ik.
1: Toen vond ik het doodeng, ja. En we hadden een keertje dat we. Toen hadden we een prijs gewonnen en toen mochten we Bekenstein openen. En toen was ik ook bloednerveus.
0: Ik denk dat ik die ook heb gezien van jullie.
1: Oh ja?
0: Ja. Ik ging elk jaar naar Bekenstein.
1: Mijn god, wat zijn we oud.
0: Ja, ja, sorry. Ja, ik ben hartstikke oud.
1: Maar dat zijn de 2 keer dat ik zenuwachtig ben geweest. En voor de andere. Ik heb al vrij snel doorgekregen van. Als je foutje maakt. Het publiek heeft het vaak al helemaal niet in de gaten. En het is ook helemaal niet erg. En je gaat gewoon je ding doen en dan groei je erin. En ik vind het heel fijn om op een podium te staan. Ja.
0: En is dat voor jou ook zo? Of toen jij erin kwam, was er natuurlijk al heel veel de Bouncers. Was het dan heel spannend om nu voor het echt mee te doen?
3: Ja, als je eerst uit een symfonieorkest komt waar je met 40 man zit. En alles wordt wel een beetje weggefilterd door 3 trompetisten en nog wat slagwerk achter je en wat strijkers, et cetera. Dan kan je eens een foutje maken of het wordt niet gehoord. Nu ben ik lange tijd, naast de trombonist die er was en nu ook weer is, dus ben je dan koperblazers, dan hoor je het sneller. Dus dat is spannend, maar dat is er wel vanaf. En met de toevoegingen ook weer van Martin, de huidige trombonist, erbij en Danny, maar ook de saxofonisten die we hebben. Het wordt echt nu wel een geheel en dat is iets van de laatste 2 jaar, dat we weer zo compleet zijn, denk ik. En dat wordt strakker en daardoor speel je leuker. Wil je ook weer beter spelen, want je haalt jezelf aan anderen op, zeg maar.
0: Ja.
3: En dat is te gek. Dus het blijft spannend. Maar het is ook wel gewoon spannend als je op een nieuwe plek speelt. Zoals volgende week spelen we in Bergen, op Bergen Live, als ik het goed zeg. Ja, ik heb daar nog nooit gespeeld. Ik ben heel benieuwd wat voor publiek we daar treffen. Ik heb geen idee. Het is vrij toegankelijk. Geen ticketverkoop. Dus kom erop, we gaan het zien. Maar het

Ga ik gewoon even laten horen. Ja, en dan hoor ik zo dadelijk graag jullie mening. Ja. Dus hier zijn ze.

0: Nou, daar werd ik wel blij van.
1: Ja, dat klinkt
0: ik weet er verder echt helemaal niks van. Ik had gedacht, CQ, gehoopt dat jullie er wat van weten.
2: Nee.
0: Maar ik krijg wel meteen van haar een appje.
2: Oh, wat goed.
0: Dat ze zegt, wat leuk. Ja. Dus ik zal even vragen of zij er nog iets van weet.
2: Ja,
0: dus
2: dat is een goeie. Ja, en laten we contactgevers uitwisselen. Want we willen graag een keer naar België. We zijn tot nu toe, tenminste ik, niet verder gekomen dan Beek in Limburg. Maar misschien dat deze Belgische band wel op de Gentse feesten speelt. En daar, dat schijnt ook hartstikke leuk te zijn.
1: Ja, dus. Het klinkt alsof ze met z'n vieren in een auto dit kunnen opnemen gewoon. Ja. Het is, lijkt me heel compact en gezellig. Want ik hoor wat akoestische instrumenten. En één blazer toch maar.
2: Trombone met een dempertje erop, denk ik.
0: Ja. Ik heb wel twee mensen horen zingen.
2: Ja, doppen en blowen?
1: Doppen en
0: dopper,
1: blowen?
0: Doppen en blowen. Doppen misschien, en blowen. Of dopper, het flesje en blowen.
1: Ja, hebben ze die ook in België, de dopper? Ik weet het niet.
0: Ja, vast wel. En anders dan importeren ze wel.
2: Een exportproduct, toch?
0: Ja, ja, precies. Ja. Hoe is het dan dat jullie... Want ik had dus aangekondigd dat jullie dus eigenlijk scherper, energieker en dingen dan ooit klinken. Eigenlijk hebben jullie er net antwoord op gegeven. Ja. Omdat het gewoon... De bezetting is weer wat voller. Nieuwe energie en dat soort dingen. En dan nu? Wat gaat er dan hier achteraan gebeuren? Gaan jullie...
1: Nou, kijk, want het is wel lastig. Als je al 36 jaar in een band zit, dan komen er mensen bij. Er gaan weer mensen weg. Soms ben je ontzettend lang bezig met nieuwe mensen inwerken. Het voordeel van de mensen die we nu hebben, die zijn allemaal eigenlijk al ingewerkt. Dus we kunnen nu eindelijk gewoon weer aan nieuwe repertoire gaan werken. Dat hebben we altijd wel gedaan, maar dat ging mij niet, in ieder geval niet snel genoeg. Maar we willen nu ook gewoon met deze nieuwe energie gewoon weer nieuwe nummers gaan maken.
0: Ja, want dat was dan de vraag waar ik, of het antwoord waar ik een beetje op hoopte. We gaan jullie gewoon een nieuw album opnemen bijvoorbeeld.
2: Ja, er is wel een wens om een keer in de hype van vinyl ook mee te gaan. En daar toch een keer een Bouncers vinyl plaat te produceren. Die wens is er. Weet ik dat die ook volgens mij binnen de band wel breder gedragen wordt.

0: Ja.
1: En ik heb zelf nog een persoonlijke wens. Maar dat is omdat we dus repeteren bij de scouting. En die jongens kunnen verdomd goed knopen leggen. Ik zou heel graag, ik weet niet of de vaardagen er nog echt actief zijn, maar het lijkt mij heel erg te gek om een keer op een ponton over het Spaarne met de bouncers, akoestisch of semi-akoestisch, gewoon een keer over het Spaarne te varen en muziek te maken.
2: Dat is leuk.
1: Dat lijkt mij te gek.
0: Ja, dus dat is jouw ambitie, Pien?
1: Ja,
0: oh,
1: dat lijkt mij te gek. En ik vind die verbinding met de scouts, we hebben een grote fanbase binnen de scouts. We mogen ook wel eens bij de Jamborette optreden in Spaarnwoude eens in zoveel tijd. Maar dat, ja, laat ik het maar uitspreken gewoon. Ik bedoel, als je het niet uitspreekt, dan gaat het zeker niet gebeuren.
0: Dan gebeurt het zeker.
2: Oh, je moet het manifesteren.
1: Ja, dat zeggen ze dan. Ja. Nou, bij deze. Nou, dus mochten er mensen
0: maar
1: luisteren.
0: Maar zo'n nieuwe plaat. Ik vind het belangrijk dat we gewoon nieuwe nummers maken. Die goed zijn.
1: Ja.
0: En, maar zo'n nieuwe plaat, het is een hele dure grap.
2: Nee, dat zal, ja.
0: En ook gewoon alleen om een plaat te laten persen is gewoon best duur. En sorry, maar we zijn toch gewoon goedwillende amateurs. Dus kijk, als we een hele grote zak met geld hebben, dan is het geen enkel probleem. Maar je moet het bedenken, je moet worden opgenomen. Je hebt er mensen voor nodig. Het kost allemaal ontzettend veel geld.
3: Een crowdfundactie?
0: Ja, ik weet niet. Ik voel me daar zelf altijd een beetje bezwaard bij. Om dan mensen daar dan. Nee, jij niet, hè? Nee, om daar dan mensen mee lastig te vallen.
3: Maar jullie publiek, het lijkt me bij uitstek publiek dat zegt. Als je daarmee komt, dat zou zomaar goed kunnen werken.
0: Nou ja, we hebben dat nu ook wel gedaan met cd's. Dat je je kon inschrijven ervoor. Dus dat is. Maar het is toch een. Het is allemaal kiele gewoon. Ja,
3: snap ik.
0: Een nieuwe plaat is leuk, maar het moet ook gewoon dan weer iets opleveren. Kijk, we hebben jarenlang gehoord dat je kan alleen maar in ons zaaltje spelen als je een nieuwe plaat hebt of als je iets te brengen hebt of zo. En dan denk ik, dan hebben we een nieuwe plaat en dan? Wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, je bedoelt, het moet opleveren als in het moet eerst nieuwe nummers opleveren. Maar het is in de volgorde dat de band staat nu. We hebben hartstikke goede mensen die er ontzettend van lol in hebben en er veel energie in steken. Daar begint het mee. Dan volgen de nieuwe nummers. En ik wil inderdaad ook wel geloven dat. Volgens mij hebben we 1000 volgers op ons Facebook. Ja, daar moet toch wel één persing van een plaat doorheen geduwd kunnen worden, toch?
3: Ja, ik zou hier wel een plannetje van maken, toch?
1: Ja, dat is goed.
3: Leuk.
1: Als die er is, dan komen we hier.
3: Dan moeten we wel iets met dat mini-studiootje hiernaast doen.
0: Ik vind het erg. We hebben natuurlijk platen gemaakt. Ik heb er hier drie liggen. En ja, dit is die DVD die we dan gemaakt hebben.
1: Met poster.
0: Zelf een ontzettend leuk proces om in de studio te gaan.
3: Dat zal, ja.
0: En ik krijg er wel een kick van. Als ik eerlijk ben. Heb ik nog nooit een opname van de Bouncers gehoord waar ik 100% tevreden mee ben.
3: Ik denk dat lijkt bijna een utopie.
0: Geen enkele muzikant, denk ik. Dus ik heb, wat dat betreft heb ik nog wel ambitie om gewoon dingen op te nemen waarvan ik denk van ja, kijk, zo moet het klinken.
3: Leuk.
0: En dus ja, ik zou het hartstikke leuk vinden, maar ja, haken en ogen.
3: Precies. Jij strooit er wel mee met die spreekwoorden en die uitdrukkingen. Wat leuk. Ja, goed.
0: Het is vechten tegen de bierkaai, hoor. Plaat maken.
3: Ja. Ja, nee, dit is heel leuk. Dit is helemaal mijn ding. Ik ben daar vanaf het begin dat ik hier bij die radio zit, doe ik dat. Dus ik bespreek elke week een spreekwoord of een uitdrukking. En ik had nooit gedacht hoe uitgebreid dat was.
0: Oké, het zijn er veel, hè?
3: Ik krijg er meer binnen dan ik er kan verwerken. Dus ik heb echt gewoon een lijst met nog zeker 300 uitdrukkingen of zo.
0: Okay.
1: Nou, binnen die 300 gaat die platen denk ik komen. Zullen we dat proberen?
3: Laten we dat proberen.
1: Ja, dus geef een seintje als je richting het einde loopt.
3: Precies. Hey, ik heb hier nog, op jullie Spotify-account, er staan niet zo heel veel platen. Welke zal ik nog eens draaien? Ik zie hier The Bounce, ik zie Your Mine, Let's Skank Again, I Wish I Was Your Cat. Wat is een goede.
0: I Wish I Was Your Cat. Maar.
3: I Wish I Was Your Cat. En is er een reden dat je die kiest?
0: Nou ja, het is natuurlijk onze eerste cd. Die heette Iwi Iwayoka. En de oplettende luisteraar heeft dan meteen door dat Iwi Iwayoka een afkorting is voor I Wish I Was Your Cat.
3: Kijk.
0: Toen we dat nummer gingen opnemen in de studio, Moesten we nog alles op van die analoge banden zetten.
3: Ja, ja.
0: En I Wish I Was Your Cat is veel te lang voor op de zijkant van zo'n band. Dus dat werd afgekort tot Iwi Iwa Yoka.
3: Prachtig.
0: En dat werd een prachtige songtitel.
3: Ja. Overigens heeft Marag uit België ook geantwoord dat ze zingen in het plat, in het Vlaams plat Antwerps.
0: Plat Antwerps.
3: Dus het zou ook een wonder zijn als ze het echt verstaan. Want dat is echt zo'n dialect.
0: En dan hebben ze ook nog zo'n rare distorted microfoon.
3: Microfoontje erin.
0: Dat is wel lastig, ja.
3: En ze zegt ook dat ze denkt dat ze uit elkaar zijn. Maar ik zal nog wat meer navraag doen. En wie weet kom ik dan bij jullie terug.
0: Ja.
3: Dus eens even kijken. Hier is I Wish I Was Your Cat.

0: Cat. Dankjewel.
1: Ja, dit vind ik toch ook wel een hele leuke plaats van jullie, hoor. Er wordt ineens twijfelen of ik nou Return of the Ska Chick een leuker vind dan deze.
2: Ja, ik denk je gewoon het hele repertoire even af moet gaan.
1: Ja, laat ik dat maar gewoon doen. Maar moeten jullie wat meer nummers bij op Spotify zetten? Ja, of ik moet even die cd's kopen van jullie?
2: Nee, maar alle twee die cd's staan gewoon op Spotify, hoor.
1: Ja.
2: Ik begrijp niet dat je ze dan nog niet alles eraf kan...
1: Voor zover ik weet,
2: staan ze er helemaal op.
3: We doen een check en ze zijn inderdaad ook bij het patronaat optreden weer te verkrijgen.
2: Ja.
3: We nemen ze mee.
1: Precies. Ik krijg van Wouter nog de vraag of jullie dus de band... eens even kijken. Kennen jullie de band Let's Quit uit Eindhoven?
2: Ja. Er zijn ook wel ska-festivals geweest. Bijvoorbeeld in Hilversum, meen ik me te herinneren. Waar we ook wel met ze hebben samengespeeld. Het was een ook echte ska-band. Een beetje andere stijl dan wij. Ik ken ze. Ja, we hebben natuurlijk heel veel in de loop der jaren toch wel heel veel van die mensen in de ska-scene zijn we tegengekomen. Yamatama, de Kale Mannen. Met het geweldige nummer Half Volle. De Venus Hill, al dat soort. We zijn ze allemaal wel een keer tegengekomen. Mijn persoonlijke hoogtepunt was natuurlijk toch voorprogramma's die we bij echt internationaal bekende ska-bands hebben gedaan. Ja. We hebben een legendarisch optreden gedaan in het voorprogramma van Bad Manners in Utrecht. Daar was op een gegeven moment een verstopping in de wc's. De oorzaak van dat er dus echt heel erg ranzig water...
4: Dat de zaal vol stond.
2: Ja, precies. Echt. En een ander optreden wat ik nooit zal vergeten... is dat wij in het voorprogramma stonden van The Selector... met Pauline Black in Alkmaar. En waar ik echt als fanboy dus na het optreden... een cd kwam brengen aan Pauline Black te geven... En toen zat er een andere fan in die kleedkamer. Die zat ontzettend te ratelen. En die begon tegen mij te praten. En ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde met Pauline Black praten. Maar die zat ondertussen, dus heel geconcentreerd... de teksten van mijn cd-hoesje te lezen.
1: Ja.
2: En dat eindigde met ze van... Hey, you write great lyrics, man.
1: Okay,
2: en dat is
1: mooi.
2: Een compliment. Dat ben ik nooit meer vergeten.
1: Nee, dat snap ik. Hey, en ik heb goed nieuws, want ik heb nog een appje binnengekregen. Een spraakbericht van iemand die wil ook wel kaartjes. Ik laat even het bericht horen. Dit is van Simon.
5: Ja, Herco, ik zou het dus fantastisch vinden om naar de Bouncers te gaan. Thuiswedstrijd, poptempel in Haarlem. Het wordt toch niet mooier dan dat? Als het kan, ik hou me warm aanbevolen en ontzettend veel plezier met de show verder.
1: Nou, Simon, dankjewel voor je bericht.
2: Ja,
1: precies, uit het boekje.
2: Zo
1: doe je dat.
2: Zo win je kaartjes.
1: Nou, dus ik ga wel even met jullie regelen hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij naar binnen kunnen.
3: Zeker.
2: Leuk.
1: Ja, eens even kijken. Ik kan nog één plaat van jullie draaien. Misschien moet ik even anders zoeken dan ik tot nu toe heb gedaan. Ik kan de Bounce draaien. Of welke zei jij daarnet?
3: Ik ben zelf... Die ging gisteren ook weer als koek erin.
2: Close Encounters. Ja, het is niet echt een ska-nummer. Het is wat meer funky. Maar,
3: er zit heel veel funk in, maar daar hou ik zelf erg van. Een beetje funk erin. En nu moet ik het vol praten.
2: Wat had je nog meer?
1: Ik heb Close Encounters gevonden. Oh, dus dat wordt een beetje meer funky. Dus,
3: ik hou ervan.
1: Heren, ik wil jullie onwijs bedanken voor je komst naar de studio. Ik ga dit plaatje aanzetten. En wij zien elkaar dan sowieso op 11 september.
2: Top, heel leuk. Nou, anytime, Herco. Wij zijn de partij. Wij zijn ervan.
1: Kijk, hartstikke goed. Hier is Close Encounters.

0: is gesneefd.
1: Oh. Hey Wietke! Zo, op de valreep.
2: Hallo.
1: Ja.
2: Ik ben er weer.
1: Hè? Ja, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, nou ja, en wat ga ik doen? Dat is jouw vraag natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik hoef niet eens te vragen, je begint gewoon te praten.
2: Ik begin, doe er een kwartje in en ik ga praten. Nee, ja, eigenlijk wat we elke week natuurlijk, een greep uit het nieuws. We gaan het even bespreken. Ik heb Martijn, want er was natuurlijk digitaal nieuws, dus dat gaan we bespreken. En ik duik in de wereld van de emojis. Ik hoorde een heel interessant onderzoek daarover en het is super interessant. Dus ik zou zeggen, duik met me mee en luister eens even. Want we vinden het allemaal maar zo gewoon, maar het is eigenlijk een hele gekke wereld.
1: Oh, wat leuk, want een vriendin van mij, van mijn studie, je weet wel, van ook met Jos Verdonk, die hier vorige keer was toen je er ook weer was. Die heeft toen dit allemaal net een beetje begon, heeft daar al onderzoek naar gedaan. Naar de gekke tekentjes waar je dingen mee kon zeggen.
2: Ja, ja. Nee, het is echt superleuk. En dus inderdaad, wat is jouw favoriete emoji? Heb je daar één?
1: Ja, een hartje natuurlijk.
2: Ja, toch wel. Ja. Ik dacht, de vrouwen hebben meer emotionele. En jullie hebben jullie favoriete emojis?
3: Ja, trompetje.
2: Oh, hey,
3: ja,
2: kijk. Ja, wat leuk.
3: I'm sorry to say, ik ben niet van de emojis.
2: Nee, je behoudt je van gewoon iets. Hartstikke goed. Nee, want het is ook wel leuk, het verschil tussen man en vrouw. Nou, we gaan het gewoon lekker bespreken en de agenda natuurlijk. Dus ja, blijf lekker hangen.
1: Nou, mooi zo. Nou, dan zou ik zeggen, Wietse, heel veel plezier zo dadelijk. Ga ik even mijn laatste plaat erin gooien en dan mag jij het hier van me overnemen.
2: Okay,
1: dus lieve luisteraar, onwijs bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten van de Bouncers. Ik in ieder geval wel. Heren, nogmaals onwijs bedankt voor je komst naar de studio. En dit is It Ain't All Over Till It's Over van Lenny Kravitz.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.
2: De wereld van de emojis. We gaan er straks in duiken. Welkom. Ja, gezellig dat je erbij bent hier op de zondag bij Wietske. De 2 uur die ik ga doen, neem ik je lekker mee met de mooie muziek. En we beginnen bij deze fantastische van Earth, Wind & Fire, In The Stones.

In the Stone van Earth, Wind & Fire natuurlijk. Wat een lekker nummer is dat toch altijd. Ik wens je heel veel welkom hier bij Wietske op zondag. En ja, daar is hij dan eindelijk. De tune natuurlijk. Het is behoorlijk nat geweest dit weekend. En ja, In the Stone heb ik niet zomaar gekozen. Ik zit in een bandje, in een funkbandje. En wij speelden op een cultureel festival in Voorburg. En daar spelen we ook altijd In the Stone. Het is zo'n mooi nummer. Hele medley van Earth, Wind & Fire. Dus ik dacht, ik begin er lekker mee. En dan, ja, dat brengt me dan weer even terug naar gisteren. Heel nat was het, maar ook natuurlijk wel weer redelijk goede momenten. En wij hadden een lekker droog weer. En nu is het ook redelijk. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed. Ik denk, ja, helemaal goed op de nieuwe zondagavond. Hier vol muziek, nieuwtjes en alles wat er speelde deze week in Haarlem. En we blikken natuurlijk samen even terug op de afgelopen week. We kijken vooruit, wat viel op, wat is er allemaal geweest. En natuurlijk, wat staat er op de agenda voor de komende week. In de digitale stand van zaken spreek ik met Martijn het laatste digitale nieuws. Wat gebeurde er? En ja, wat betekent het voor jou ook? Die tips zijn toch altijd welkom. Verder bekijken we de wereld van de emojis. Ik zei het al even. Die is toch veel dieper en uitgebreider dan je denkt. Snoepen we nog even wat af van Proefpark. Dat is, was natuurlijk ook dit weekend. En vertel ik je natuurlijk de agenda. Dus genoeg te bespreken, genoeg muziek. Ik ben Wietske en fijn dat je luistert.

Sans Mieux met de 24 Hours. Een mooi, best een bijzonder nummer van Sans Mieux. En het komt ook van een album. En dat is ook het derde studioalbum. Het heet ook 24 Hours. En dat hebben ze deze april volgens mij in 2026 afgelopen jaar uitgebracht. Het concept van dat album is eigenlijk een muzikale reis door één volledig etmaal. Dus door 24 uur. Opgedeeld in day, night, dark en dawn, zeggen ze zelf. En dit is eigenlijk geschreven ook na een emotionele en vermoeiende periode voor de frontman Camille Meresonne. En dus alle hits zijn dus allemaal momenten in die 24 uur. Ze hebben toen ze het album hebben uitgebracht ook eigenlijk een soort stunt uitgehaald. Om de release te vieren speelde de band destijds 4 verschillende live shows binnen 24 uur in Amsterdam. Dus dat is ook de achtergrond van dit album. Nou, 13 augustus stonden ze in Cabrera hier in Bloemendaal. En ze gaan ook weer vol op toeren. Dus dat was Sans Mieux. En dan ga ik even met je terug naar afgelopen week natuurlijk. Want wat zagen we deze week allemaal voorbij komen in het nieuws? Ja, we beginnen deze week ver weg eigenlijk van Haarlem. Maar dat neem ik toch even mee. Ja, in Nepal, wat waren het schokkende beelden. Daar is natuurlijk afgelopen woensdag helemaal misgegaan. En een groot deel van die gletsjer brak hoog af. In de Himalaya was dat natuurlijk. En dat stortte naar beneden en veroorzaakte een enorme ijs- en een rotslawine. Die vervolgens echt een gigantische hoeveelheid water, modder en puin met zich meesleurde. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar het was echt... Nou ja, ik vond het echt iets gewoon uit een Amerikaanse film of zo. Het was gewoon ongelooflijk. Ik heb mijn man keken daarnaar. We kregen echt spontaan echt een soort tranen in onze ogen. Want die mensen rennen. En ja, waar ren je naartoe? De rivieren die stegen in korte tijd meters. En echt die complete dorpen, wegen en bruggen werden weggevaagd. Echt weggevaagd. En inmiddels zijn natuurlijk honderden doden. En worden nog altijd heel veel mensen vermist. En dan komt zo'n ramp misschien ook wel best dichtbij. Want ik las in Nederland wonen zo'n 3500 Nepalezen. En een groot deel van de gemeenschap woont ook in Amsterdam. Natuurlijk vlakbij ons. En daar proberen mensen natuurlijk wanhopig contact te krijgen met familie en vrienden in het getroffen gebied. Maar de gemeenschappen zoeken elkaar op. En dat vond ik wel mooi. Ze steunen elkaar, maar ze maken ook veel muziek samen. En ze proberen natuurlijk ook geld in te zamelen voor noodhulp. Dus ook in Haarlem is Nepal toch aanwezig. Ik zag ook, er zijn ook 2 Nepalezen in restaurants, ook hier op de gedempte Oude Gracht. En dus Nepal is misschien duizenden kilometers weg, maar eigenlijk toch ook weer dichtbij voor al die mensen die een band hebben met Nepal. En dan weer even terug naar eigen stad, want daar gebeurde ook iets bijzonders. Op de Grote Markt stonden woensdag jonge militairen van het regiment Huzaren van Boreel. En die stonden daar voor hun beëdiging. Met een kolonne vanaf de dreef, te voet en te paard ook, dwars door de binnenstad. Het was wel een mooi spektakel. Maar er zit ook behoorlijk wat Haarlemse geschiedenis achter, kwam ik achter eigenlijk. Want de traditie van dit regiment gaat terug tot 1813. Toen in Haarlem de werving voor het regiment begon. Dus de militairen legden hun eten of belofte af als teken van hun verantwoordelijkheid voor de verdediging van Nederland. Dus het is, het was natuurlijk een mooi spektakel, maar ook, toch ook wel belangrijk. En dan, wat we natuurlijk ook voorbij zagen komen. En die is, het is nu, 8:50. De 12e editie in het Kenopark van het proefpark. 3 dagen lang stonden daar zo'n 30 foodtrucks met ongeveer 90 verschillende gerechten. Van Noord-India's tot de Balkan. Dat was natuurlijk echt smullen geblazen. Dus daar, als je er bent geweest, dan weet je dat het heel gezellig is geweest. En heb je het gemist. Dan heb je volgend jaar nog een kans. En dat moet je zeker gaan pakken. Proefpark Haarlem.

Ja, dat was You van Ten Sharp. Blijft een lekker nummer van de heren. Ja, en voordat we natuurlijk naar de digitale stand van zaken gaan, dan heb ik toch het idee dat ik even nog wat tijd en even aandacht moet besteden aan natuurlijk onze rondborstige blonde vriendin Dolly Parton. Want ja, iedereen heeft haar natuurlijk al besproken, maar ik denk, ja, ze moet toch ook even langskomen bij mij, want het is niet niks. 80 jaar was ze toen ze afgelopen dinsdag overleed. En nou ja, dit is niet zomaar een zangeres. Dit is toch wereldwijd echt een icoon. Leo Blokhuizen zei deze week heel mooi: deze vrouw kon verdorie wel een liedje schrijven. Nou, dat was het zeker. En dat deed ze namelijk ook, want ze schreef bijna 3000 liedjes. En in haar hele leven, nou ja, Jolene, 9 to 5 natuurlijk, I Will Always Love You. En dat laatste, dat schreef ze zelf. En ik heb me laten vertellen toen Elvis Presley het wilde opnemen, want dat wilde hij, heeft ze gewoon gezegd: nee, doen we niet, want die wilde alle rechten. En die beslissing heeft haar natuurlijk goed uitgepakt toen Whitney Houston het nummer wereldberoemd maakte. Maar ja, Dolly was veel meer dan muziek, want ze kwam uit een arm gezin in Tennessee met 12 kinderen. En haar vader kon nauwelijks lezen en schrijven. En zij richtte ook later in haar leven Imagination Library op, waarmee ze dus gratis boeken stuurde naar kinderen. En dat was natuurlijk een heel mooi doel. Zij deed echt veel meer dan alleen maar

imago. Want ze groeide op als kind en ze was gefascineerd door een vrouw uit haar omgeving. Die vertelde, een soort uiterlijk had die vrouw. En dat vond ze dus zelf heel mooi. Blond haar, veel make-up, hoge hakken. En ze zei dus dat ze haar look daarop had gebaseerd. Dus dat is een grappig weetje. Ze maakte er ook altijd zelf ook wel een grapje van. Dat het, helemaal een messcherpe zakenvrouw was. En dat het helemaal was gekozen. Nou, voor zo even de weetjes over Dolly. Wil je nou nog langer of wat meer weten over Dolly? Dan is het best wel heel leuk om Leo Blokhuizen te luisteren. Die heeft dus deze week een nieuwe podcast gemaakt over Dolly Parton. Het heet Queen of Hearts. En daar kan je dus alles over te horen. Dus niet alleen over de country en haar hits, maar ook over haar humor, haar levensvisie en waarom ze zo ontzettend veel mensen wist te raken. Dus misschien is dat wel een mooi moment op de radio om nu dan toch even nog een liedje van haar te draaien. En ik wilde eigenlijk I Always Love You doen, maar deze vind ik toch nog steeds het allermooist. Hier is Dolly Parton met Jolene.

0: Ja, Ellie Langley met Choosing Texas. Toch een beetje in de sfeer blijven. De zangeres uit Tennessee.
1: De digitale stand van zaken.
0: Ja, en na Dolly is het natuurlijk weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we met de ICT-specialist Martijn Jansen naar het digitale nieuws van deze week kijken. Wat gebeurde er, wat viel op en wat betekent het vooral voor jou? Belangrijk. Martijn, welkom. Goed dat je er weer bent.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk weer, Wietke.
0: Ja, want het nieuws. Ik zag een kop en enorme explosie aan nep-mails over Ideal. Ineens krijgen allemaal mensen allerlei nep-mailtjes voor Ideal-betalingen. Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, er gaat inderdaad iets veranderen aan Ideal. En daar haken deze e-mails van een aantal oplichters toch wel serieus op in.
0: Ja.
2: Want zoals veel mensen waarschijnlijk wel hebben gehoord of inmiddels hebben gezien, gaat Ideal natuurlijk over naar Vero.
0: Ja.
2: We hebben het al eens vaker af en toe in de context genoemd.
0: Ja.
2: Dat is een Europees nieuw betaalsysteem, opgezet door een aantal grote banken in Europa. En die hebben Ideal een paar jaar geleden gekocht. En in Nederland wordt dat door ABN AMRO, ING en Rabobank gedaan, zeg maar.
0: Ja.
2: Je ziet het natuurlijk al, alleen je let er natuurlijk niet zo op. Sinds het begin van het jaar zie je bij het afrekenen in veel webshops natuurlijk al de naam Vero staan.
0: Ja.
2: Naast Ideal. En dat is eigenlijk de eerste stap in dit hele traject.
0: Ja, want het gekke is, in mijn herinnering hebben we daar echt een aflevering aan besteed. Maar dat is niet zo. Maar we hebben het wel in een bepaalde aflevering uitgebreid besproken. Dus ik ga dat eens even opzoeken, want het is toch goed om even te weten. Daarin heb jij best uitgebreid uitgelegd hoe en wat allemaal. Maar het is inderdaad al een tijd aan de... Hè? Ik zie het wel al in mijn dingetjes staan als ik betaal.
2: Ja, klopt. Nee, dat is dus inderdaad de eerste stap waar ze sinds begin van dit jaar mee begonnen zijn. Dit jaar, najaar volgt stap 2. Dan stappen de webshops stuk voor stuk echt over op Vero. Niet allemaal tegelijk. En dat loopt tot eind volgend jaar. En dan is Ideal weg en dan heet het gewoon Vero.
0: Ja, mag ik nog toch even...
2: Volgend jaar trouwens, ja.
0: Ja, heel kort even, waarom in die overstap eigenlijk? Ben ik eigenlijk toch een beetje kwijt. Waarom?
2: Nou ja, het is ook om natuurlijk de zaken op Europees gebied goed te kunnen regelen. Kijk, je hebt nu natuurlijk zeker buiten Nederland heb je nog wel eens dat je met bepaalde webshops niet met Ideal kan betalen. Nou, dat gaat dan natuurlijk veranderen. En er zijn ook wel wat andere zaken die inhoudelijk veranderen. Bijvoorbeeld, maar dat volgt pas later, dat je ook geld kan terugvragen via Vero, wat nu niet via Ideal kan. En ja, daar hebben we het wel eens eerder over gehad.
0: Precies, ja.
2: Dat niet komt, dat gaat nu wel gebeuren. De mogelijkheid die ook ontstaat is wat wij nu in Nederland met Tikkie doen, om dat via Vero te gaan doen. Dat is ook waarom het in eerste instantie in Frankrijk en Italië is gestart, omdat die functionaliteit helemaal niet hebben.
0: Ja.
2: Dus daar is Vero zeg maar als eerste uitgerold, zodat mensen gewoon tussen elkaar tikkies kunnen sturen, wat wij natuurlijk al een hele tijd doen met elkaar.
0: Ja, en nu is er dus van allerlei nep-mailtjes die zogenaamd van Ideal komen. Wat is er gaande?
2: Nou, de oplichters die haken er inderdaad op in. En dat gaat over die mails inderdaad die je net al noemt. De fraude helpdesk kreeg begin dit jaar een paar mailtjes op een dag doorgestuurd. In juli waren dat er ongeveer 100 op één dag. En Currents, het bedrijf achter Ideal en Vero, bevestigt die aantallen ook. Wat er in die mail staat, er gaat er eentje van de ING rond. Vanaf 19 augustus dat je niet meer met je scanner zou kunnen betalen. En dat je daarom je gegevens moet bevestigen, anders gaat je rekening op slot.
0: Ja, ja.
2: De helft daarvan klopt inderdaad. Die scanner voor je ING gaat er inderdaad wel uit. Alleen niet op 19 augustus.
0: Nee, precies.
2: Je hoeft er ook niks voor te doen of niks voor te bevestigen. Dat gebeurt allemaal automatisch. En als je het wil nazoeken, doe het gewoon op de site van je bank.
0: Ja.
2: En niet in je e-mail.
0: Ja. Ja, precies, inderdaad. Want er zijn natuurlijk wel veranderingen gaande. Want ik heb een ABN AMRO zo'n dingetje. Maar die kon ik inderdaad niet meer gebruiken. Dus daar zijn dus wel... Dat is natuurlijk slim van die oplichters. Er zijn natuurlijk inderdaad wel veranderingen. Dus nou, die klinken heel plausibel. Ja.
2: Ja, het klinkt natuurlijk heel plausibel. Alleen inderdaad ook hiermee... En we hebben daar een andere aflevering ook op voor gewaarschuwd. Je bank zal dit je nooit per mail vragen.
0: Nee, nee.
2: Als het in de mail is, dan kan je er gewoon van uitgaan dat het niet klopt. Zoek de informatie op de website van je bank. En daarnaast is er ook nog een andere variant van deze mails en die is nog eigenlijk veel brutaler. Namelijk dat er een terugbetaling voor je klaarstaat en dat je die even moet verifiëren om je geld terug te krijgen.
0: Wauw, maar waar is die terugbetaling dan zogenaamd voor?
2: Nou ja, dat staat er natuurlijk niet bij, maar waar het natuurlijk helemaal aan voorbij gaat en wat we net ook al zeiden, Ideal heeft helemaal geen mogelijkheid om geld om betalingen terug te draaien. Dus terugvorderen is helemaal niet mogelijk.
0: Nee, precies, ja. Ja, dus al, dat zijn echt allemaal, maar het zijn dus best wel slimme trucs ook weer.
2: Ja, het zijn natuurlijk weer de standaard trucs die natuurlijk veel worden uitgehaald. En ja, we kunnen erop rekenen dat dat de komende anderhalf jaar zeker nog wel doorgaat. En ik denk ook wel dat het aantal mailtjes wat de fraudehelpdesk gaat krijgen natuurlijk omhoog zal gaan.
0: Ja.
2: Omdat het natuurlijk steeds dichterbij komt. Dus mensen horen en lezen er natuurlijk steeds meer over. Waardoor het natuurlijk, als je er dan een keer zogenaamd van je bank een mailtje over krijgt, dat het er natuurlijk heel plausibel uitziet.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en is er inderdaad, want ik weet nog wel, inderdaad, hebben wij het volgens mij, weet ik niet, wel gehad. Is er ook een Wero-app of zo? Ik bedoel, als dat Wero er helemaal in gaat, nee, dan hoef je dus verder niets te doen. Er is niets wat je extra hoeft te gaan installeren.
2: Nee. Kijk, er is nu ook geen Ideal-app. Ik heb nog nooit gehoord van een speciale app voor Ideal. En die is er ook niet. Ik heb er voor de aflevering nog even naar gezocht, voor de zekerheid.
0: Ja.
2: En die is er van Wero ook niet.
0: Nee,
2: die
0: het gaat
2: er ook niet.
0: Nee, het gaat gewoon over. Het is in principe gewoon, dat gaat helemaal vanzelf.
2: Ja, op het moment dat jij nu gewoon met Ideal betaalt via je telefoon, wat natuurlijk veel mensen doen met die QR-code, daar verandert niets aan. Dat blijft exact hetzelfde. Wat verandert is inderdaad voor een aantal specifieke banken. Nou, je zei het net zelf al, ABN AMRO. ING gaat ook wel wat dingen veranderen, maar dat kan je gewoon nazoeken. Als je in de app of op de site van je bank zoekt naar Wero, dan kan je exact terugvinden wat gaat veranderen en wat je eventueel moet doen.
0: Ja, precies. Dus in dit geval is ook weer, doe vooral niks.
2: Doe vooral niks. Het gaat volledig, je hoeft er echt helemaal niets voor te doen.
0: Nee, dat is dan echt wel heel lekker. Hè? Maar kijk, oké, dus dan krijg je, als je zo'n nepmailtje krijgt, is het dan ook nog belangrijk dat je dat meldt of zo? Hè? Want het nieuws is natuurlijk dat er gewoon explosie aan die dingen. Dus blijkbaar is het wel in de kijker, hè, dat mensen er toch een melding van maken.
2: Ja, het is zeker goed inderdaad om dat mailtje door te sturen. Daar heeft Ideal een speciaal e-mailadres voor opgesteld. Dat is valse-email@ideal.nl. valse-email@ideal.nl, stuur het daar naartoe door en gooi het dan vervolgens weg, dat mailtje. Dan kunnen zij ook dit soort dingen in de gaten houden, hoe het zich ontwikkelt en eventueel maatregelen nemen.
0: Ja, heel goed. Dat is dan toch wel.
2: En als je toch op een mailtje, op een linkje hebben geklikt, of een code of een wachtwoord hebben ingevuld, bel dan je bank direct.
0: Ja.
2: Niet wachten, gewoon meteen bellen.
0: Ja, heel goed. Dus eigenlijk samenvattend is het gewoon, hè, Ideal wordt wel Wero, maar dat gaat de komende anderhalf jaar gewoon stap voor stap. En de meeste mensen veranderen dus helemaal niets en ook hoe ze betalen. Is er een groep die, bedoel, zijn er mensen die wel iets moeten doen of gewoon, het geldt dus voor ons allemaal?
2: Het geldt voor ons allemaal, ja. Het hangt er meer vanaf bij welke bank je zit.
0: Ja.
2: Dus als jij nu gewend bent, ik weet namelijk dat ABN AMRO kan ook met de QR-code betalen. Doe je dat al? Is er niets aan de hand? Doe jij het op een andere manier, met een scanner of een apparaatje waar je pas in moet of iets anders? Ja, dan gaat er mogelijk wel iets voor je veranderen.
0: Ja, dus dan is het wel goed om even actief even te koekeloeren wat je dan eventueel moet doen.
2: Ja, en het is ook niet van vandaag of morgen. Het duurt echt nog anderhalf jaar, dus je hebt nog uitgebreid tijd om maatregelen te nemen als dat nodig is.
0: Ja, precies. Nou, het is dus wel goed om even te kijken, want de verschillende banken doen het wel iets anders, dus dat is in ieder geval sowieso goed. Nou ja, het is toch weer goed om te weten dat dit speelt. Dan ben je er toch weer net weer even alerter op. En dat was eigenlijk wel een beetje het grootste nieuws hè, van deze week, digitaal gezien.
2: Ja, er was verder niet zo heel veel spannends te melden. Zeker niet in Nederland. Wereldwijd zie je natuurlijk wel nog wat andere nieuwsdingetjes, maar die zijn allemaal niet zo heel erg interessant.
0: Nee, en ook niet voor ons. Luisteraar, als jij thuis nou inderdaad iets langs ziet komen of een vraag hebt, laat het ons weten, 0600 500 538. En dan nemen we dat mee in deze rubriek. Je kunt ook gewoon een vraag, algemene vraag natuurlijk altijd naar ons via de studio-app WhatsAppen. Martijn, ontzettend bedankt. Ja, het is toch weer belangrijk dat we het even weten. En ik hoop dat jij deze week weer voor ons in de gaten gaat houden.
2: Zeker, ik hou het weer scherp in de gaten en volgende week weer een leuk onderwerp.
0: Hartstikke goed. Hier is Bittersweet Symphony van The Verve.
2: Dankjewel.

0: hoort het bekende geluid van Michael McDonald. Deze plaat uit juni hebben zij samen opgenomen, deze twee. En na het nieuws vertel ik je alles over de wereld van emojis in je zak. En welke jullie het meest gebruiken. Na het nieuws van 9 uur bij Wietske op zondag. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Straks duiken we in de wereld van emojis en ook een aantal nieuwe komen eraan. Ik vertel het je.

zijn we toch een beetje terug weer bij Dolly Parton. Dit is natuurlijk het origineel uit 1983 tussen Kenny Rogers en Dolly Parton. Hele, hele goede vrienden. En door de Bee Gees geschreven. En uiteindelijk bedoeld voor Marvin Gaye, wist jij dat? En later Diana Ross. Maar het ging naar Kenny Rogers, die het in zijn eentje heel erg saai vond. En pas toen Dolly Parton erbij kwam, werd hij er blij van. Dit is uit de film. Er werd samen met de acteur Will Ferrell. You're cordially invited. Prime Video. Islands in the Stream. En naar Ilse ga ik jou eens even meenemen in die wereld van die emojis. Blijf ze sturen, die favorieten.

Something Good van Ilse de Lange. Ze stond natuurlijk in Caprera. Dat heb ik je vorige week verteld. Twee optredens. Als je bent geweest, laat weten hoe het was. Ze blijft steengoed. Dit is haar nummer Something Good. Ja, en iedereen gebruikt ze natuurlijk in je zak. Maar ik dacht, ik ga het er toch eens even een keertje over hebben. Ik hoorde laatst een fascinerend interview met dokter Lieke Verheij. Dat is een onderzoeker van de Radboud Universiteit. En ze deelde een biologisch weetje in dat interview. Als we naar de emoji kijken, dan activeert die dus ons brein op het exact hetzelfde hersengebied als wanneer we naar een echt menselijk gezicht kijken. En dat vond ik zo, boeiend. Dus onze hersenen scannen dus die gele rondjes automatisch, alsof er een echt mens voor ons staat. Staat te lachen of te huilen. Dus we registreren die icoontjes onbewust als echt pure emoties. Dus we hebben ons eigenlijk aangeleerd om dus gewoon zo'n lijntje en zo'n rondje gewoon meteen te vertalen naar een emotie. Maar hoe zijn we daar eigenlijk mee begonnen? Dat heb ik eens even uitgezocht. En dat verhaal dat begint niet bij WhatsApp of bij Apple, maar dat begint in Japan. Want in 1999 ontwierp een Japanse kunstenaar eigenlijk voor een telecombedrijf voor het eerst de moderne emoji-sets. En eigenlijk was het idee simpel. Mensen konden elkaar natuurlijk wel een berichtje sturen, maar de tekst die komt altijd heel anders over natuurlijk. Als je zegt oké, kan het vriendelijk klinken, maar ook heel kort af. Dus hij kreeg een opdracht om emojis te gaan maken. En hij had eigenlijk heel weinig ruimte, dus het moest met 12x12 pixels. Ja, ik vond het heel interessant. Dus het werden eigenlijk hele simpele emojis. En dat is uiteindelijk dus uitgegroeid tot duizenden emoties die we nu kennen. Ik weet niet of jij kinderen thuis hebt zitten, maar ik merk wel, er is toch ook wel een beetje een generatiekloof nu uiteindelijk geworden. Want ik merk dus dat ik dus heel vaak die emoties stuur met dat kleine, grijnsmondje, zeg maar. En dat is een beetje onzeker. Ik gebruik hem altijd dat hij een beetje van, ik twijfel of zo. Maar mijn kinderen lachen mij gewoon uit. Die zeggen, dat is een heel gemene emoji. Dat is gewoon een hele gemene grijns. Nou, ik ben het er niet mee eens. Maar het is inderdaad, ze worden helemaal niet hetzelfde begrepen. Dat is ook in onderzoek duidelijk geworden. Bijvoorbeeld de duim omhoog. Voor sommige jongeren voelt een losse duim heel kort af juist. Zo van, hallo, boeien, ik kap ermee. Ik kap dit gesprek af. Terwijl wij boomers natuurlijk inderdaad zeggen, het is, ik heb het begrepen. Thumbs up. En dan heb je ook, dat is voor mij ook helemaal nieuw, bijvoorbeeld het doodskopje. Dat betekent voor ons dood, maar dat betekent voor jongeren, ik ga helemaal stuk van het lachen. En ook de huil-emoji, dat kan dus tegenwoordig ook betekenen, ik kom helemaal niet meer bij. Dus er ontstaat ook tussen generaties een hele subtaal. Goed om te weten, ook in andere landen. En ook tussen vrouwen en mannen is er ook verschil. Want onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat vrouwen gemiddeld vaker emojis gebruiken en ze inzetten om emotie en empathie en zo over te brengen. En mannen gebruiken ze gewoon wat functioneler. Dus dat is ook heel erg duidelijk verschil. Ook persoonlijkheid speelt een rol. Mensen die hoger scoren op narcisme blijken dus emoties ook strategischer te gebruiken. Bijvoorbeeld om een beter beeld van zichzelf neer te zetten. Ook heel interessant. En dan heb je ook nog cultuur. Een handgebaar dat in Nederland vriendelijk is, kan in een ander land juist heel beledigend zijn. Dus pas daar inderdaad mee op. En zelfs een simpele duim is dus niet hetzelfde. Blijkbaar is in een ander land is een duim gelijk aan een middelvinger. Dus dat zijn ook echt duidelijke verschillen. Ja, ik vond het heel boeiend. En überhaupt natuurlijk, van hoe komen ze op onze telefoon terecht? Wie bepaalt wie die emojis, welke er wel en niet komen? Nou, daar heb je dus een hele Unicode consortium voor. Die organisatie zorgt ervoor dat tekens wereldwijd op verschillende apparaten herkend kunnen worden en dus ook beoordeeld. Want heel veel mensen gaan, of er worden dus ook voorstellen gedaan voor nieuwe emojis. Dus dat beoordelen zij allemaal. Zo krijgen we bijvoorbeeld het schuddende gezicht. Een emoji die eigenlijk voor 2023 helemaal niet bestond. Dus die is op een gegeven moment toegelaten.
Dus ja, het is eigenlijk wel fascinerend. Onze beeldtaal die groeit gewoon mee met hoe wij met elkaar communiceren eigenlijk. Dus wat begon in Japan eigenlijk met die gekke 12 bij 12 pixel... die is uitgegroeid tot een wereldwijde beeldtaal. Dus ik zou ook inderdaad uitkijken wat je dus stuurt. Nou ja, vooral met je kinderen. Maar het kan allerlei verschillende betekenissen hebben. Dit is voor zover eigenlijk de geschiedenis. Straks ga ik je vertellen wat de nieuwe emojis zijn... die op stapel liggen voor het komende jaar. Maar eerst gaan wij lekker even luisteren naar U2, Where the Streets Have No Name.

Smile van She Diamond. En ik krijg van Anouk uit Zandvoort, die moet echt lachen. Die zegt zo herkenbaar. Mijn moeder stuurde laatst die lachende emoji met tranen, omdat mijn opa was gevallen. Ze dacht dat het poppetje heel hard aan het huilen was van verdriet. Ik ging echt helemaal stuk. Please vertel de oudere generatie dat ze ermee moeten stoppen. Ja, die is dan blijkbaar toch een boomer.

James Bay met Best Fake Smile. Ik ging toch eens even googlen op de Smile. En wat hebben veel mensen een lied geschreven die Smile heet. Het was James Bay. Met Best Fake Smile. Ja, en er komen leuke berichtjes binnen. Ik krijg ook gewoon alleen maar emojis. Nou, heel veel, toch met het hartje of met de lach. De lach met de tranen. Het blijkt uit onderzoek inderdaad dat dat eigenlijk ook de meest gebruikte is. Ik krijg ook een berichtje van Mark uit Velsen. Die zegt dat van mannen en vrouwen klopt als een bus. Mijn vrouw appt mijn hele boekwerk vol met hartjes en slingers en dansende poppetjes. Mijn antwoord meestal gewoon oké. Of de blauwe auto-emoji als ik onderweg ben. Inderdaad, ik dacht gewoon efficiënt. Maar het is natuurlijk heel kort af. Het is grappig als je erbij stilstaat ook. Dat je hebt echt de drang om het een soort van emotie mee te geven, zo'n berichtje. Ook veel vinkjes natuurlijk. Groene vinkjes natuurlijk met de tikkies die betaald zijn. Ja, en de veel hartjes. En dan is het inderdaad leuk om te weten, want komen er nieuwe emojis aan? In 2026 was absoluut de blikvanger van het jaar de cracked smiley face. Een lachend gezichtje met barsten erin. Dat is nu de meest populaire kandidaat, omdat het dus een beetje perfect omschrijft hoe we ons voelen als we pijnlijk lachen of mentaal een beetje breken. Maar daarnaast komt er in de nieuwe lading van 2026 onder andere bij. Luister, oh god, dan moet ik eigenlijk toch misschien even weer dat tromgeroffel opzetten. Het is de augurk, de pikkel. Die wordt nu online al geopperd als het symbool voor als je in een penarie zit. Want in het Engels zeg je ook in een pikkel. Veel mensen gebruiken nu de komkommer als pikkel. Want er komt nu een echte augurk aan. Dan komt ook de meteoriet. Dat is ook een nieuwe. Speciaal bedoeld voor dat dramatische gevoel van kosmische finale in de groepsapp. Dus die komt er ook aan. Dat is ook een nieuwe. Maar je krijgt ook nieuwe duimgebaren. Dus duimen die specifiek naar links of naar rechts wijzen. Die komen er ook aan. De monarchvlinder, een speciaal oranje vlinder. En een vuurtoren, een gum en een schepnet. Dat zijn eigenlijk de nieuwe emojis. Die zijn dus goedgekeurd voor die Unicode 18.0, noemen ze dat. Nou, geen idee. Ja, dus het is niet echt zozeer de nieuwe emojis. Ze staan allemaal op je telefoon. Maar we krijgen dus binnenkort worden ze dus goedgekeurd. En dan kan je ze dus gebruiken. Voor zover, dat zijn de emojis die gaan worden gebruikt. Nog één leuke reactie van een luisteraar. Ik stuurde mijn nieuwe jongen stagiair gisteren nog een duim. Nu ga ik daar toch wel mee uitkijken. Ja, inderdaad, ik heb even opgezocht in landen als Irak en ook in Griekenland is die duim dus gewoon de middelvinger. Nou, ik zou zeggen, pas er inderdaad mee op. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk niet om wat jij stuurt. Het gaat er natuurlijk ook om hoe het wordt ontvangen. Dus misschien moeten we daar wel een beetje goed over nadenken. Dat zover. Ik ga nog een smile draaien. En deze is heel relaxed, deze van Deanna Reeves.

Ja, de volgende plaat die ga ik speciaal draaien voor onze gitarist. Ik zit in een band en onze gitarist Ed is vandaag jarig. Hij houdt heel erg van deze man, Joe Bonamassa. En ik hou heel erg van Beth Hart. I love you more.

ook weer een smile, maar dan van Katy Perry. Smile. Leuk, Sandra die zegt, wat een prachtig nummer. Ik heb het gezien in Carré in Amsterdam. Daar is het vastgelegd, hun album. Ik heb het over Beth Hart en Joe Manamassa natuurlijk. Leuk, hier is nog een smile van Dennis Taylor. En hierna vertel ik je alles wat er de komende week gaat gebeuren in en rondom Haarlem.

Deze smile is alweer een tijdje geleden uit 2000 van Dennis Taylor. Smile. Ja. Ja, en dan zijn wij alweer aangekomen bij de agenda van deze week. Want dat is natuurlijk niet onbelangrijk wat er allemaal te doen is. En dat ga ik jou vertellen in de week van 31 augustus tot en met 6 september. Komt-ie. Want we beginnen met theater op een plek waar je het niet verwacht. Want van woensdag tot en met zondag speelt theatergroep Lava Klein Utopia in de buitenlucht op het Maakpark in de Waardepolder. En het is een grappige en actuele voorstelling over een groep mensen die probeert de ideale samenleving te bouwen. Hartstikke leuk. Leuk locatietheater. Ik denk dat het zeker de moeite waard is. En dit is ook iets grappigs. Het is niet helemaal bij ons in de regio, maar ik ga het toch vertellen. Want zaterdag is het aardappeldag. Het klinkt ook een beetje als een soort reclame, maar tijdens de Nationale Aardappelrooidag kun je bij Parklanden in Nieuw-Vennep zelf aardappels uit de grond halen en er meteen friet van laten maken. Ik weet niet wat je wil, maar het lijkt me echt grappig. Dus laarzen aan, lekker dat land op. Ik hoop dat het niet al te vies weer is natuurlijk, maar je kan dus je eigen aardappels rooien. Ook zaterdag de Bintangs. En het is toch bijzonder wel, want het is een echte Haarlemse band natuurlijk, die met dit concert afscheid nemen. Het is de bluesrock-legende Bintangs. Die staan in het patronaat met Bye Bye Haarlem. Dus dat is hun afscheidsconcert. Dus als je daarheen wilt, ga kaart kopen. Ik heb geen idee of het uitverkocht is, maar ga kijken. En diezelfde avond speelt Claude in de openlucht in Caprera. Je kent hem natuurlijk van zijn hit La Dada en van zijn optreden helemaal natuurlijk tijdens het Songfestival 2025. Hij speelt dus in Caprera. En ook die zaterdagavond voor de liefhebbers van nostalgie heb je een hele leuke 90s avond in het patronaat. 90s heet het ook, 90s Now. Even terug naar de tijd van TMF, Gabbers en Flippo's. Ja, ook echt wel een beetje mijn tijd. Dus dat is allemaal die zaterdagavond. Nou, op de zondagavond, of zondag helemaal niet in de avond, het is gewoon overdag, kun je lokaal shoppen. Ook weer bij Maak Haarlem. Dat heet Love for the Locals. En met makers ook eten, kunst en muziek. Het is een leuk terrein, dat Maak. Wil je nou totaal iets anders doen, dan ga je dat lekker doen. En dan ga je bijvoorbeeld in Zuid-Kennemerland met een verrekijker op pad en lekker vogelen tijdens een vogelexcursie. Want dat kun je ook gewoon allemaal doen. Eens even kijken. Ja, er is natuurlijk nog van alles en alles te doen. Maar dit heb ik voor jou uitgekozen. En ik zou zeggen, ga gewoon kijken wat voor jou het meest leuk is. En laat het mij weten als je daar nog een leuke ervaring in hebt. Dus dit voor de komende week. En maak er iets moois van.

0: I Love Your Smile. Het is een beetje rode draad natuurlijk door vanavond. Hè? Die gekke emoties en de smile, die is het leukst. Dat waren de Little Kings. En nou, leuk is eigenlijk, want dat doen we eigenlijk nooit, hè, want hier naast mij zit Harry, althans tegenover mij, die neemt het hierna natuurlijk van mij over. Maar ik denk, hoe leuk is het om eens even te horen wat Harry in zijn programma allemaal gaat doen, want het is een mooi programma, hè, Harry, wat je vanavond gaat brengen.
1: Ja, nou, weer een muzikantengast, dat heb ik regelmatig, maar het was natuurlijk de zomervakantie, het was nu een beetje rustig, het begint weer het seizoen, overal weer concerten, dat merk ik duidelijk ook aan mijn agenda. En ik had altijd al William Barrett, die is hier 2 jaar geleden ook geweest, en die zei, ah, ik wil nog graag een keer komen weer over mijn nieuwe cd praten en wat verder. Leuk altijd in jouw programma. Zei, nou, laten we dan in augustus afspreken. En nu was hij vrij, dus zometeen komt hij als het goed is.
0: Ja, wat goed. Dus die stond al. En kan je even heel kort vertellen wat wie is William Barrett? Dan misschien dat jouw luisteraars dan natuurlijk wel... Want dat is toch al een grote, toch?
1: Ja, nou, het is ook van de jonge generatie jazzmuzikanten. Het zijn allemaal mensen om bij de 25. Dat is een hele generatie. En hij heeft nu ook weer een nieuw album opgenomen in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En dat doet hij dan met ook 3 andere grootheden al in die jonge jazz. Dat is Gijs Iedema op gitaar en Mo van der Does, geweldige altsaxofonist. En Wouter Kühne, dat is mijn lievelingsdrummer. Die man die vind ik zo verschrikkelijk goed.
0: Ja.
1: Er zijn maar 3 drummers van mij in Nederland. Dat is Jamie Peters, Wouter Kühne en Tim Hennekes. Dat zijn de drummers. En dat zijn allemaal hele jonge mensen, maar die zijn onvoorstelbaar goed.
0: Nou,
1: daar speelt hij mee. Daar heeft hij opnames gemaakt in Amsterdam in de Rode Bioscoop. Daar gaan we het over hebben straks. En natuurlijk ook over zijn voorkeuren, welke muziek hem inspireert. Het zijn heel bijzondere opnames, moet ik wel zeggen. Dingen die ik niet verwacht had.
0: Oh,
1: dus
0: leuk.
1: Dat maakt het wel leuk.
0: Dus. Ja, dus dat wordt spannend. Maar en hij komt alleen of komt hij ook nog
1: hij
0: met
1: komt
0: de
1: alleen.
0: Anderen?
1: Hij nee, komt hij komt alleen. Hij is contrabassist. En is ook hier in Haarlem geboren, denk ik. Zijn ouders zijn Amerikaans.
0: Ja, William Barrett.
1: Een van de twee, ja. Maar hij woont nu, dacht ik, in Amsterdam. En speelt ook allemaal met die Amsterdamse jongens die overal vandaan komen. Maar de top van de Nederlandse jazz. Het is echt zo'n nieuwe generatie jazzmuzikanten die eraan zitten komen.
0: Ja, ja. Superleuk. Ja. Nou, ik zou zeggen, blijf hangen. Ook hou je niet van jazz. Is het toegankelijke jazz eigenlijk wat hij maakt?
1: Ja. Dus ja, het, is, het eerste nummer is gelijk al. Het eerste draait natuurlijk een beetje weer die hele lo-fi wat ik doe. Een beetje in de sfeer te komen. En dan komt direct daarna een nummer van hem. Het is van alles en wat. Ik kan het moeilijk omschrijven. Ja. Mensen moeten maar even luisteren.
0: Ja.
1: En daarna komen er toch weer bijzondere opnames die ik heb gekozen en hij heeft gekozen. Dus dat blijft leuk.
0: Ja, heel leuk. Ook heel warm om dat samen zo door te gaan. Nou, Harry, heel veel plezier.
1: Ja.
0: Ik ga nog 1 plaat draaien en neem ook meteen afscheid. En heel veel plezier bij Harry. En wij spreken elkaar volgende week.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste Jazzy Vappers. Hartelijk welkom bij het programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. En vanavond weer voor het eerst sinds lange tijd, want het was natuurlijk zomerstop. Veel artiesten zijn er niet, die spelen niet, ik ook niet. Maar vanavond hebben we gasten, dat is William Barrett. Contrabassist. Goedenavond, William. Hartstikke leuk dat je weer in de studio bent. 2 jaar geleden was je ook bij mij in het programma. En we hadden net al verhaald, dan kon ik met de auto niet komen, dan gaan we nog uitzoeken. Ik ben het vergeten, maar dat was inderdaad waar. Nou, ik ben begonnen met een nummer dat heet Verde Jam. En het is van Nozen. En Nozen, dat is een album Cabo Verde. En dat werd in maart van dit jaar uitgebracht. En het is een beetje relaxed tempo, jazzy, deep house sfeer. Lekker om een programma mee te beginnen. Maar vanavond gaan we natuurlijk maar al interessante dingen draaien. Ook dingen die William heeft genoemd en mij heeft gestuurd van de week. Muziek die hem inspireert. En dan willen we natuurlijk weten wat hem inspireerde. Dat gaan we straks allemaal horen. Ik begin dan ook met een nummer van hem zelf. Ook door hem gecomponeerd. Dat is Lil Diagonal. Spreek ik het goed uit?
2: Lil Diagonal.
1: Diagonal, zie je wel.
2: Lil Diagonal, zeg
1: maar. Ja, oké, Diagonal. Dat is een nummer wat hij samenspeelt met drie andere grote muzikanten. Waaronder Gijs Iedema en Wouter Kuhne, wat ik net al zei, de geweldige drummer. Maar we gaan eerst luisteren, dan heb je een beetje idee wat voor muziek die maakt. En daarna gaan we erover praten. William Barrett Band.

0: Dit was dus een compositie van William Barrett, die hier naast me zit in de studio. En dan mag je zelf eens misschien uitleggen aan ons, want dat had ik net ook in het vorige programma toen ik je aankondigde, van wat voor muziek is dit nou, wat voor jazz, hoe kun je dit omschrijven, jouw composities?
1: Ach, dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen om te zeggen over je eigen muziek. Maar ja, ik zat laatst te denken en toen dacht ik, ja, ik vind het toch wel hardcore experimentele jazz.
0: Mm-hmm.
1: Met een spiritueel en lyrisch randje.
0: Ja. Nou, dan zitten we aardig in de buurt, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En zet je dan meer, als je die compositie als deze ook schrijft, hè, die heb je dan gezegd, is het dan meer een richting of een vorm die je neerzet om, en waarbinnen die muzikanten zich kunnen bewegen? Of wat is je bedoeling dan met zo'n stuk?
1: Ja, ik zie mezelf als iemand die beter muziek kan bedenken dan het kan spelen.
0: Ja, ja.
1: Ja, niet heel veel. Ja, ik denk niet dat heel veel van mijn medemuzikanten dat ook hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik voel dat heel sterk bij mezelf. Ik hou er gewoon heel erg van om helemaal weg te duiken in dat maakproces. Helemaal dat, ik noem dat dan het labyrint. Je gaat helemaal. Ja. Elk muzikaal blokje, die draai je om en ga je passen van, kan er ook iets anders in? En je gaat slijpen.
0: Ja.
1: Ja, over Menno Wichman werd. Of nee, hij zei zelf van, ja, ik wilde mijn zinnen van staal zijn.
0: Ja, ja.
1: Dat vond ik echt heel sterk. En toen dacht ik, ja, ik wil dat ook over mijn eigen muziek. Dus het is heel eenvoudig. En dat betekent dus niet meervoudig. Het is niet heel complex. Het zijn niet pagina's lang of heel specifiek. Daar hou ik niet van. Want nee. Ik wil mijn muzikanten vrij laten.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik het allermooiste. Dat vind ik het allerspannendste. Als jij die opzet en die handreiking kan geven aan je muzikanten.
0: Ja. Ja. En als je dan improviseert, hè, op zo'n moment ook, denk je dan vooral in melodieën, ritmes, klanken of emoties? Wat heeft dan de.
1: Ja, tijdens het improviseren ben je ook, het is net zoals een gesprek, je luistert naar elkaar. Mm-hmm. En je denkt, oh, ja, en je hebt natuurlijk wel, of als bandleider heb ik ook een plan.
0: Ja.
1: Natuurlijk denk ik van, nou, we gaan nu wil ik hierheen. We gaan nu de energie omhoog gooien. We gaan nu met een klap binnenkomen.
0: Ja.
1: Of nee, we gaan de tijd nemen. Of we gaan het gewoon neerzetten zoals, jongens, we gaan het doen zoals we het altijd doen. Of
0: ja.
1: Nou, laten we eens een keer even een andere richting op gaan. Laten we, dus ja, het is heel moeilijk, zeg maar, in energie. Ja, ik denk in energie en in helderheid of ruis. Of ga je een paar fietsen omduwen? Of ga je dat heldere statement maken van, jongens, we zijn blij. Of we zijn juist even heel intiem en intens.
0: Begrijp, ja. Want je hebt een tomeloze energie. Ik moet altijd bijna lachen als je op het toneel staat. Want dan spring je eraf naar een nummer. Helemaal wild de zaal in.
1: Ja.
0: Je bent helemaal opgefokt door het nummer wat je speelt. Dus dat vind ik zo fantastisch.
1: Ja,
0: en dat hou je ook na jaren spelen. Heb je dat enthousiasme nog steeds, hè?
1: Ja, ik hoop dat dat nooit weggaat. Het wordt sterker nog, ben ik bang, alleen maar erger.
0: Oh, nou, dat is niet erg. Dat is niet erg.
1: Ja.
0: Nee, dat valt me altijd op. En als je nou, wat kan nou een contrabas volgens jou, wat een elektrische bas of een piano niet kan?
1: Oh, dat is een leuke vraag.
0: Kijkt.
1: Dat is een hele leuke vraag. Ik ben toevallig nu meer basgitaar aan het spelen zelf.
0: Oh.
1: En dus je ontdekt dan heel gauw, heel praktisch, wat dan een contrabas wel of niet kan.
0: Ja.
1: Maar wat kan een contrabas wel, wat een piano of basgitaar niet kan? Nou, heel concreet heeft een contrabas natuurlijk geen fretten of geen toetsen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kan heel precies en heel, kan jij die noot kiezen en hoe je hem wil spelen. Je kan hem glijden, je kan hem een beetje vibrato geven, je kan hem een beetje valsig maken, of je kan meer een soort geluid maken, of je kan een hele heldere, zuivere toon. Dus daar zitten heel veel mogelijkheden.
0: Ja.
1: En andere is natuurlijk heel concreet is strijken.
0: Ja, dat kan niet. Dat kun je ook niet op piano, inderdaad. En als je nou, als we het over deze opname doen, die is al ooit gemaakt in de Pletterij, een lange uitvoering van het nummer.
1: Dat klopt.
0: Later heb je het opgenomen in de Rode Bioscoop in Amsterdam, met een live publiek. Als je daar nou naar terugluistert, die nummers, heb je dan iets te zeggen, dat zou ik vandaag weer anders spelen?
1: Ja, grappig, wel een leuke vraag. Het gaat heel erg heen en weer.
0: Ja.
1: Het is ook dat ik denk, jeetje, wat hebben wij goed gespeeld.
0: Ja, ja.
1: Dan denk ik van, nou, dat denk ik. Ik denk, nou, wat denk je nou? Maar andere dagen, dan denk ik inderdaad, oh, ik had het nu helemaal anders gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus het wisselt, grappig.
1: Ja.
0: Nou, we hebben al een aantal dingen weer toegelicht. We gaan zo verder, beste mensen. Nog meer ook natuurlijk wat hem inspireert in de muziek. Dan ga ik nu verder met een nummer van Jazz Boys. En natuurlijk uit Hongarije, daar draai ik wel vaker van. Samen met Telemakers, die Amerikaan, die ook altijd hele bijzondere muziek maakt. En dan hebben ze nog een gast, saxofonist Tristan Capel. Het nummer heet Dream Hands.

0: Nou, helemaal de muziek van nu vind ik altijd... Oh, en hoor wel een toontje van wat er nu gaat komen. Want William heeft natuurlijk muziek uitgezocht. En dan was ik nieuwsgierig wat hem nou inspireert tot het componeren van zijn muziek. En toen noemde hij ook dit nummer Spiritual Eternal van Alice Coltrane. Leg ons dat eens uit. Waarom, wat inspireert je dan nummer?
1: Inspireren, inblazen.
0: Ja.
1: De goddelijke inblazing of zo. Ja. Waarom is dit nou zo inspirerend? Zij heeft zo'n spirituele kracht en haar muzikaliteit is zo puur en dat is zo eigen aan haar.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik vind dat gewoon iets heel ontwapenends hebben. En ik zou dat zo graag ook zelf willen uitdragen naar mijn luisteraars.
0: En komt er dan door haar, want dit is het orkestraal geheel wat ze nu schrijft, hè, dit nummer. Maar ze heeft natuurlijk ook veel met exotische instrumenten gespeeld.
1: Ja.
0: Voor de mensen die niet weten, dat was ooit de vrouw van John Coltrane.
1: Ja.
0: Daar zijn ze ook de muziek in gegaan. Waarom speciaal dit nummer? Ze heeft natuurlijk heel veel nummers geschreven.
1: Dat is zo. Ja, ik vind het gewoon heel bijzonder dat zij, zeg maar, naast dat ze een enorm goede componiste wordt, is, wat heel erg onderschat wordt. En dat zij heel revolutionair is geweest ook met het gebruik van harp en eigen composities. Zelf maken inderdaad exotische instrumenten. Dat ook bijvoorbeeld ja haar identiteit. Je ziet zo, jazz is een beetje... jazz is echt het summum in de 30, 40, 50er jaren. In vooral Amerika. En dat waait dan heel graag over naar Europa. En ja, dan in de jaren 60 heeft jazz opeens te concurreren met rock. En popmuziek komt dan opeens. En gitaren en versterkers. En hoe... Ja, je voelde van... En zij heeft zo'n prachtige manier gevonden om in de jazz daarnaast nog steeds vier over... Iedereen, Beatles, Stones... Ze hadden allemaal een plaat van haar in de kast.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: En
0: ze noemt het ook wel een spiritual jazz, hè, geloof ik, van haar.
1: Ja, spiritual jazz. Ja,
0: ja, ja. Dus inderdaad, ze inspireert mensen tot bijzondere muziek. Het is altijd een beetje iets apart zit eraan. Elk nummer heeft iets waar je denkt, hey, dat is anders dan wat het normaal wat je hoort.
1: Ja, nee? Ja, precies. En daarin vind ik heel erg die ontwapende kracht. En die hele, het is een soort hele zachte kracht. Dat klinkt heel paradoxaal.
0: Heel soft. Nee.
1: Ja, het klinkt heel paradoxaal, en dat intrigeert me. Dus iets wat ik heel graag ook meer zou willen omarmen in mijn eigen spel.
0: Ja. Ja.
1: In plaats van bijvoorbeeld heel goed kunnen spelen. Iets heel snels kunnen of dat soort dingen.
0: Dat is niet het belangrijkste. Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja.
0: De intentie is belangrijker dan de techniek.
1: Ja.
0: Absoluut. Zullen we het maar even laten draaien? Hebben de luisteraars een idee wat je bedoelt?
1: Oh, dat lijkt me heerlijk.
0: We gaan luisteren naar Spiritual Eternal. Alice Coltrane.

0: Ja, we zeiden net ook nog onder het spelen van de muziek. Dat was eigenlijk een van die eerste synthesizers. Hè. Die was nog maar net uitgevonden en zij gingen ermee aan de slag.
1: Ja, ik weet het fijne niet van op vroeg proto-synthesize gebied. Maar ja, volgens mij wel.
0: Precies. En trouwens, wil je nog iets naar ons doorgeven of opmerkingen of aanbevelingen of weet ik veel wat? Dat kan allemaal. Dan moet je even appen 06 105 105 38. Dus 06 105 105 38. Dan ga ik nu verder met even, we komen zo weer terug met zijn muziek. Ik weer iets van mijn kant. Dat is van de groep Everything Jazz. Waarom heten ze zo? Het is een jazz fusion groep uit Amerika. Omdat ze hebben met elkaar afgesproken, als er een muzikaal idee is, zeggen we overal jou. We gaan het gewoon doen. We zien wel wat eruit komt. Nou, het nummer wat ze hebben geschreven is dan Flourish. Everything Jazz.

0: En het was het einde van het nummer. Heel plotseling. Mooie muziek ook. En dan gaan we weer naar een heel verrassende keuze van William. Ik was verbaasd toen ik dat doorgestuurd kreeg. En dat was Enrico Caruso, de geweldige tenor, de grote zanger uit de Italiaanse opera. En dan zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig waarom je daad wat je daar nou in trekt.
1: Ja, ik heb volgens mij gewoon stiekem de vraag een beetje verbogen van jou. Wat zijn je inspiraties voor muziek maken naar wat vind je gewoon hele leuke muziek?
0: Ja, ja.
1: En dit is, vind ik zo gaaf. Je luistert naar een hele vroege opname, 1904. Dat stond echt helemaal in de kinderschoenen. Dat was een van de eerste. Dit was echt een van de eerste drie platen die commercieel beschikbaar waren.
0: Ja.
1: En dat is gewoon al heel interessant.
0: Dat is op zich wel heel bijzonder, ja.
1: Dus je hoort, en wat ik zo bijzonder vind aan hoe hij zingt, hij zingt gewoon. Hij gaat gewoon staan. Je voelt gewoon van, het komt uit hem.
0: Ja, ja.
1: Hij is niet bezig met een microfoon. Hij is niet bezig met een soort carrière. Nu vul ik natuurlijk ook heel erg in. Hij is heel, heel geromantiseerd. Maar ik vind toch wel dat je dat kan horen. Ik vind ook dat je kan horen dat hij niet per se bezig is met heel goed zijn. Met de beste tenor, met heel technisch. Nee, ja, je voelt een bepaald soort natuurlijkheid uit hem stromen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat inspireert
0: dat
1: mij.
0: Dat is de muziek. Hè?
1: Dat
0: ja.
1: is toch gaaf.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: En het nummer is Questo a Quella. Kun je er iets over vertellen? Weet je iets?
1: Nee, dat zou ik niet durven. Het is Verdi. Ik weet niet eens welke opera het is.
0: Ja, het is Rigoletto, dacht ik.
1: Ja.
0: Ik zit ook niet zo in die dingen in, maar...
1: Dat moet ik natuurlijk weten.
0: Nee, dat geeft ook helemaal goud om de muziek. En ik begreep wel dat het Rigoletto, wat wordt omschreven, dat had ik dan weer opgezocht, dat Verdi die hier een donkere soort opera maakt. Dat er dan, want het verhaal draait om macht, seksualiteit, vernedering en liefde.
1: Ja.
0: En Rigoletto is dan de gebochelde hofnaar van de hertog van Mantus. En zijn dochter Gilda wordt verliefd op de hertog, terwijl Rigoletto haar juist tegen de wereld probeert te beschermen. Dat is het verhaal, begreep ik.
1: Ja, ja.
0: Maar het gaat natuurlijk om de muzikale uitdrukkingskracht die we hier laten horen.
1: En ja, grappig dat ik dus dat verhaal helemaal niet nodig heb of zo.
0: Nee, hoeft ook
1: terwijl
0: niet.
1: Terwijl het eigenlijk heel erg mooi. Dank je wel voor het opzoeken.
0: Dat maakt het mooier, ja. Maar het maakt niet uit. Het gaat om de muziek die je trekt natuurlijk, uiteraard. Nou, zullen we dan maar gaan draaien?
1: Nou,
0: ik heb er een foto van hem bij natuurlijk. Dan
1: hij is zo vet. Oh, je hebt nog één ding over Enrico. Ja. Oh, je kan hem nu dus ook zien. Hij, een van zijn hobby's was cartoonist zijn. Dus hij maakte ook karikaturen van zichzelf.
0: Aha.
1: Ja, dat is heel grappig om te zien.
0: Oh, dat wist ik niet. Nou, we gaan nu even van dat stuk genieten. Rigoletto, opname uit 1904. Nou, met gewone microfoons nog niet alle toestanden die je nu hebt in de studio. En moet je eens luisteren hoe goed het al klinkt.

0: Nou, je zei net ook al, William, dat hadden we het net over, onder het stuk ook van, dit is eigenlijk, ja, het gaat niet om techniek, het gaat om wat er als gevoel uit zo'n heel nummer komt. Hè? Wat je net zei, het is een soort jazz.
1: Ik vind dat heel erg grappig, want dan praten Harry en ik een beetje voor het nummer. En dan tijdens het nummer komen we er opeens achter wat voor geniale realisaties we allemaal dan wel niet hebben. Maar ik realiseerde me opeens dat in de klassieke muziek, dit lijkt heel erg in, zeg maar, die opnames. Ik heb een soort obsessie gekregen voor al die vroege opnames. En hoe toen klassiek werd ingespeeld, dat leek heel erg op hoe jazz werd ingespeeld in de jaren 60 en 70. Heel puur, gewoon in één take.
0: Ja.
1: Helemaal niet zo per se bezig met uber virtuoos willen zijn of zo, maar gewoon die natuurlijkheid eruit laten stromen. En dat is denk ik wat me heel erg trekt aan deze opname.
0: Ja, dat is ook de kern van jouw muziek, denk ik, ook wat jij maakt.
1: Nou, dat is grappig, want het is ook inderdaad een live album.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook niet in geknipt. Dat was gewoon juist dat puur, het was gewoon een microfoon, wij eromheen, publiek eromheen.
0: Ja, en dat was ook je opzet toen.
1: Dat wilde je zo. Ja, ja, voor mijn debuutalbum was het heel belangrijk om terug te gaan naar de essentie van jazz.
0: Ja. En dan ben je niet bang dat de fouten gemaakt worden tijdens een optreden. Dat maakt niet uit. Het gaat om die muziek.
1: Ja, want ook zo'n fout kan dan ook. Weet je, wat is de essentie van jazz? Het is gewoon spontaan. Het is een beetje onhandig. En het is ontzettend in het moment.
0: Ja, ja, exact. Nou, Miles zei het ook altijd. Fouten bestaan niet. Miles Davis zei het zelfs al. Maar mensen zijn altijd bang om fouten te maken. Maar laat het nou maar gaan. Laat het nou maar gaan. Dan ga ik weer even naar een stukje van mijn muziek. Ja, mijn tussen aanhalingstekens. Dat is een groep, dat is Diven. En dat is een producer. En die maakt ook hele dromerige muziek.

0: En van deze hele dromerige muziek, heerlijk om naar te luisteren, om even een beetje bij te komen. Gaan we naar een man, ja, William stuurde het door. Natuurlijk ken ik de pianist, maar ik draai eigenlijk nooit wat van hem. Ook niet in mijn programma, niet vaak. En dit nummer, dat is They Long To Be Of Close To You. En ik zeg nog niet wie de pianist is. En ik ging het luisteren en ik heb het wel 30 keer gedraaid deze week. En als ik weer hoor, word ik weer helemaal wild. Het is zo verschrikkelijk goed gespeeld. Mag jij verklappen wie die pianist is en ook wat meer erover vertellen over het nummer?
1: Ja, dit is toch niet normaal. Het is Errol Garner. En wat hij hier toch heeft weten neer te zetten, zeg maar, ja, hij is... Wat hem zo bijzonder maakt is dat hij autodidact is, dat hij niet kon lezen, maar dat hij klassiek heel goed ook een beetje die klassieke dingen kon. Als je hem, ja, er zijn niet echt interviews of zo van hem, maar als je hem ziet, dan hij praat ook zo. En hij ademt gewoon die hele muziek. En hij kan die piano gewoon helemaal uit elkaar trekken. En wat gewoon het allerbijzonderste is, is dat hij gewoon de allerbeste feel-good timing heeft op dat instrument.
0: Ja. Dat doet hij inderdaad op een hele bijzondere manier. Hij weet elk secondetje, miniseconde weet hij te gebruiken in zijn spel. En je kent natuurlijk wel, al zit je niet in de jazz, het nummer Misty. Dat heeft hij ook geschreven. Een natuurlijk. Heel beroemd jazznummer, ja. Dat kent iedereen wel. Maar inderdaad, dat maakt hem zo bijzonder. De piano, hè, wordt bijna als een volledig orkest behandelt hij dat. Het is ongelooflijk wat hij er allemaal uit weet te halen. Ja, en wat je ook zei, ook in die pauze die hij weet te verwerken in zijn muziek. Dat maakt het ook heel interessant. Nog iets of gaan we maar draaien dan?
1: Nee, laat hem gelijk draaien. Ik heb er zin in.
0: Ja, en het is natuurlijk ook dat gevoel wat hij heeft voor swingen en rubato. Rubato is ook dat je die melodie niet straks speelt, maar momenten zoekt in die muziek. En dat weet hij op een fabuleuze wijze ook bij dit nummer te demonstreren. We gaan lekker genieten. Zet je radio maar wat harder. Dat mag, ook van mij en van de buren. En dan gaan we genieten van het heerlijke nummer They Long To Be, of heet ook wel Close To You. Errol Garner.

0: hoorde net het nummer Strawberry van Cosmic Collection. En Cosmic Collective moet ik eigenlijk zeggen. Met DJ Prawn heb ik ook wel vaker iets van gedraaid. Wel aardige muziek ook, mag ik zeggen. Maar we gaan nog even verder met William natuurlijk. Want ik wil meer van hem weten. We gaan hem ontleden.
1: Ja, kom erop.
0: Ja, kom erop, zegt hij. Wat maakt nou voor jou een goede band? Want je hebt fantastische muzikanten. Je hebt een noem eens even je muzikant op. De drummer Kuhne. Wouter Kuhne. Oh jongen, daar ben ik zo gek van.
1: Ja, jongen. Wouter is waanzinnig. Weet je, de eerste keer dat... Wouter en ik speelden toen we 15 waren ook al op Harlem Jazz and More op Nieuwkerksplein.
0: Ja.
1: Dus ja, we drummen nu, of we drummen en bassen nu ook alweer zo'n 15 jaar. En Gijs Iedema op gitaar, ook zo'n enorme wolf in schaapskleren is dat. Mo van der Does op saxofoon. Wat maakt een band nou goed? Nou ja, ik denk de combinatie van muzikale persoonlijkheden. Als je alleen maar spitsen in je team hebt, dan heb je geen goed team. Als je alleen maar verdedigers of keepers hebt, je moet verschillende energieën hebben. Je moet iemand hebben die een beetje die zegt waar het op staat. Maar je moet ook iemand hebben die dieper op zoek is naar een soort diepere laag. Je moet iemand hebben die heel grappig kan zijn en spontaan kan zijn. Weet je, als je dat hebt, als je dat in je eigen band weet te krijgen, ja, dan is het elke avond feest. En niet alleen voor jou, maar ook voor de luisteraar, want die voelt dat meteen.
0: Ja. Dus er gebeurt echt iets met jullie. Als jullie bij elkaar komt, met andere mensen zou je er niet hebben die klik, zoals je nu met deze drie andere mensen hebt.
1: Ja, kijk, met andere mensen heb je natuurlijk een hele andere verstandhouding en daar kan er ook weer iets heel bijzonders uit ontstaan.
0: Ja.
1: Maar het leuke aan deze band is ook dat we al zo onwijs lang samenspelen.
0: Ja.
1: En dan krijg je gewoon een soort oervertrouwen, net zoals met vriendschappen. Als je vriendschappen hebt langer dan 10 jaar, dat is bijzonder.
0: Ja. Ja. En hoeveel vrijheid geef je nou die andere muzikanten binnen jouw composities? Waar houdt het op? Waar grijp je in? Want je bent wel de bandleider. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is wel echt een hele leuke vraag. Ik geef ze heel veel vrijheid. Maar ik ben heel precies over wat ik wel wil. Dus we hadden het al over die stukken die ik schreef. En over dat ik heel graag eenvoudige stukken schrijf. En dat moet van staal zijn. Dat moet van diamant zijn. Dat moet helemaal kloppen. Maar dat is een heel klein deel van de muziek. En vanuit daar zeg ik, ga maar improviseren.
0: Ja. En dat vinden zij ook prettig?
1: Dat vinden ze fantastisch.
0: Ja, dat vinden ze fantastisch om te doen.
1: Want je moet iemand richting geven. Je kan iemand, als je iemand helemaal stuurloos laat. Ja, dat kan interessant zijn, maar dat is niet mijn persoonlijke weg.
0: Ja.
1: En als je iemand helemaal tot in de puntjes wil coördineren, dan laat je iemand niet vrij. Dan kan iemand niet bloeien.
0: Klopt. Dus als je... Het is tijdens een improvisatie merk dat de band ergens terechtkomt waar niemand van tevoren had kunnen bedenken waar je zou komen, dan zou je dat accepteren? Of?
1: Zeker. En daar ligt natuurlijk ook een risico. We speelden op Harlem Live. Het eerste festival hier op Grote Markt. Was ontzettend leuk.
0: En ontzettend heet, hè?
1: Ontzettend.
0: Jezus, jongen. Heet. Bloed heet. En dan zat je met je bas nog in de zon ook.
1: Exact. Dat was even schrikken. Maar kijk, daar gaan we natuurlijk niet... super experimenteel improviseren en kijken waar we belanden. Daar moet je gewoon geven. Daar moet je gewoon de mensen geven waarvoor ze daar staan.
0: Ja.
1: Maar als je bijvoorbeeld in Bimhuis speelt of in een heel klein, obscuur kroegje, kun je natuurlijk wel weer een andere zoektocht uit.
0: Ja. En als je nou kijkt, want dat vind ik altijd interessant met mijn programma, hè. Het heet Jazz or No, het heet het niet voor niks. Waar liggen nou de grenzen van de jazz? Wanneer is nou muziek voor jou jazz? Heb je daar... Kun je er iets mee? Of zeg je nou, ik weet ook niet wat ik erop moet antwoorden.
1: Wanneer is jazz jazz? Je hebt Duke Ellington die zei, there is good music and other music.
0: Ja,
1: en ik vind dat echt fantastisch.
0: Ja.
1: En kun je dat doortrekken naar jazz? Ja, jazz van oorsprongs, de Amerikaanse muziek uit de zwarte gemeenschap. Dat is natuurlijk de aard, de ziel van jazz.
0: Ja.
1: En nu, ja. Oh, ik had laatste vriend. Oh, wie was dat? Mijn beste vriend Nemo Koning. Nee, het was Mark Opfer, dichter, Amsterdams dichter. Mm-hmm. En die zei, ja, als je kunt antwoorden op wat jazz is, dan heb je het bij voorbaat al niet goed.
0: Ja, nou, dat is ook een heel mooi antwoord. Ja.
1: Jazz laat zich
0: een goede, een hele goede.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik nou ook naar weer een bijzondere die ik onlangs tegenkwam via een vriend van mij die hem ontmoet in Amerika. En die schijnt binnenkort in Nederland te komen spelen, maar hij is nu... iets met een gebroken enkel, iets wat aan de hand. We zullen het even afwachten. En dat is Adam Schroeder. En dat is een Amerikaanse bariton saxofonist. Ik ken hem niet, komt uit Los Angeles scene, jazz scene. En heeft een cd gemaakt in 2010. Die heet A Handful of Stars. Daar laat ik iets van horen. Maar dan zie je dat hij weet, die bariton kan er juist een licht, swingend en verrassend bewegelijk mee spelen. Dat ben je niet gewend bij een bariton saxofonist. Hij wordt begeleid, ook niet door de mensen. Op gitaar John Clayton en contrabas. Contrabas natuurlijk, John Clayton en Jeff Hamilton op drums.
1: Ja, dat is waanzinnig. Dat is een all-star band.
0: Ja, dat is heel goed. We gaan even daar naar luisteren. Jessica's Birthday, Adam Schroeder.

0: gaan Adam even op de achtergrond zetten. Een klein beetje zoals achtergrondmuziek, want we gaan het afronden, beste mensen. Want het is dan nog maar 4 minuten.
1: Dat gaat het hard,
0: hè? Vliegt voorbij, het is onvoorstelbaar. Dus dan wil ik toch eindigen met weer een nummer van jouw laatste album. Van het album Live in Amsterdam, heet het dan.
1: Ja.
0: Third Sun heb je dan. Hebben we net even klaargezet. Ja. Nou, Wam, vertel er even iets over hoe het ontstaat.
1: Oh, Third Sun, een van mijn vroegste composities. Ik was zo blij, want ik had 3 elementen, perfect, 3 zonnen perfect in elkaar over laten vloeien. En dat kwam zo gaaf samen. Je gaat het horen.
0: Ja. Zullen we dan maar daarna gaan luisteren? Je hebt het heel duidelijk uitgelegd. William, ik vond het fantastisch weer dat je het gast was in mijn programma.
1: Het gaat weer veel te snel, Harry.
0: Ja, het gaat heel te snel. De jongens zullen ook nog wel geluisterd hebben. Misschien Mo van de Does hebben nog geluisterd.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Ook jullie jongens, hartelijke groeten. En die laat ik ook nog een keer hier komen. Ik zal ze nog eens een keer bellen of ze kunnen komen.
1: Oh, geweldig.
0: Lijkt me heel leuk ook over hun voorkeuren en muziek te praten. Oké, beste luisteraars, tot volgende week. Zondag, daar ben ik er weer. Dan heb ik geen gast, dan draai ik gewoon weer mijn eigen muziek. Maar daarna komen ongetwijfeld dit jaar, dit seizoen, nog heel veel jonge, nieuwe, talentvolle gasten, muzikanten in de studio. William, hartstikke bedankt en tot ziens en veel succes de komende tijd.
1: Tot de volgende keer.
0: Dan gaan we naar Third Sun, William Barrett Band.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Brecht van Groen.
4: Leuk dat je luistert naar Haarlem 105. Blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje Speel de Tien.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Dat was Where Are You Now van Lost Frequencies. En hier komt Thinking of a Place van War on Drugs. Dat was niet die ik in de wachtrij had staan, maar het is ook een goed nummer, dus hier komt-ie.

is van dus The War on Drugs. Een heerlijk rustig nummertje op de zondagavond. En ik heb er gelijk een leuk feitje aan vast te plakken, want mijn vaste rubriekje genaamd Speelde Tie is alweer aangebroken. En het feitje is, wisten jullie dat voor jongeren social media een van de grootste hobby's is op dit moment? Het is eigenlijk echt bizar, maar uit een onderzoek van 2025 blijkt dat 80% van de jongeren aan social media zeg maar deed als grootste hobby. Echt bizar. En dat is gevolgd door YouTube en Netflix kijken met vrienden. En dit zeg ik niet zomaar, want mijn vraag deze week is: wat is jouw nieuwste hobby? Ja, die van mij is lezen. Ja, en ik zeg dat feitje dus niet zomaar, want mijn schermtijd was ook behoorlijk hoog. En ik wilde daar vanaf, dus lezen is terug van weg geweest voor mij. Het was al wel een hobby van mij, maar dat had ik volledig links laten liggen. Maar nu is het weer helemaal terug. En gisteren, afgelopen weekend, was er bij de Vleeshal in Haarlem een probeersel. Gingen ze daar een club van maken. En heel veel vrienden van mij gingen daarheen en ze wilden mij meekrijgen. Maar het is ze niet gelukt. Ik ben gewoon zo oudbollig thuis gebleven. En ik heb op zaterdagavond ben ik om 9:30 naar bed gegaan met een boek. En ik ben gewoon in slaap gevallen. En ik ben voor mijn wekker de dag erop, dus vandaag, ben ik wakker geworden en heb ik zelfs nog een hoofdstuk gelezen. Moet je nagaan. Dus mijn vraag aan jou is: wat is jouw nieuwste hobby? Ik ben heel benieuwd. En laat me alsjeblieft weten via WhatsApp op 0600 500 538. En wie weet bespreek ik jouw nieuwe hobby strakjes. Maar hier komt eerst nog even Cherry Pie van Sade, van mijn leeslijst. Geniet ervan.

En ik heb ook weer een reactie binnen in de studio van Isa op de vraag: wat is jouw nieuwste hobby? En zij reageert: hardlopen. En ze zegt dat ze het vandaag er probeert in te houden. En dat ze naar haar vader toe is hard gelopen. En dat ze nu spijt heeft, want nu moet ze in de regen terug. Ja, heel veel succes Isa, maar dankjewel voor je reactie. En blijf luisteren, want straks komt ook mijn vaste rubriekje genaamd Braggle Rebel, waar ik altijd een rebels nummer bespreek. Maar hier eerst Nightbirds van Shack Attack.

Run That Body Down van Paul Simon natuurlijk. En ja, Black Old Rebel is alweer aan bod. En deze week is het nummer Making Plans for Nigel. Ja, het nummer werd geschreven door Colin Moulding, de bassist en zanger van de Britse band Ecstasy. Het verscheen in 1970 op het album Drums and Wires en werd een eerste echte grote hit. En ja, Making Plans for Nigel is, naar mijn mening, rebels, omdat Ecstasy het idee bekritiseert dat ouders en de maatschappij kunnen bepalen hoe iemands toekomst eruit moet zien. Nou, als je het mij vraagt, is dat best wel rebels. De vrolijk klinkende boodschap voor Nigel, of dat Nigel gelukkig is, wordt juist best wel ironisch aangekaart eigenlijk. Anderen bepalen voor hem wat geluk is. En dat vond ik ook leuk. Dat heb ik even opgezocht. De industriële muziek versterkt dat gevoel. Van een leven dat al als een productielijn is uitgestippeld. Omdat hij dus ook in het nummer bij British Steel gaat werken. En dat staat zeg maar dus al helemaal vast. En om het nog even wat duidelijker te maken. Mijn favoriete lyric is: and if young Nigel says he's happy, he must be happy. Ja, ik vind het een heel grappig en toch ook wel echt rebels nummer. Ook al hoor je dat niet gelijk, alleen echt als je naar de tekst luistert. Maar goed, hier komt hij. Making Plans for Nigel van Ecstasy.

Wat zijn het toch rustige nummers vandaag op deze zondagavond. Blijf luisteren, want straks komt mijn laatste rubriekje genaamd Mensen snappen dit niet, waarin ik een gek nummer bespreek. Maar eerst komt nog even Jesus Etc. van Wilco.

Ja, dan is mijn vaste laatste rubriekje genaamd. Mensen snappen dit niet, alweer aangebroken. En deze keer is het nummer Walk On Boy van Doc Watson. Het is een folk en ja, blues nummer wat uit 1966 komt. En het nummer verwijst naar een bekende Amerikaanse, ja, een bekend Amerikaanse mythe eigenlijk. Een verhaal van John Henry. Een sterke arbeider die volgens de legende het opnam tegen een stoommachine. Hij wilde bewijzen dat een mens niet zomaar vervangen kon worden door een machine. Het verhaal staat daarom symbool voor ja, hard werken, doorzettingsvermogen en de strijd tussen mens en machine. En waarom snappen mensen dit niet? Nou, Doc Watson is best wel oude muziek en alhoewel, het is natuurlijk best wel bekend. In mijn bubbel, in mijn twintigers vriendengroepen. Ja, word ik een beetje gek aangekeken als ik dit, als ik dit opzet. Maar ik vind het een heel lekker nummer. Dus nog even voordat we moeten stoppen. Mensen snappen dit, maar ik wel. Walk On Boy van Doc Watson.

Welcome Boy van Doc Watson. En ik moet alweer afsluiten, want het is alweer 11:55. Dus ja, ik wens iedereen een hele fijne nacht. En vooral een fijne werkweek. En tot volgende week. Slaap lekker alvast.

0: never me.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9:00 wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking